0: Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that is ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent.
0: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nogthans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord staakt het vuren kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
1: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen. Mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. I wanna-

0: 6 uur. Goedemorgen allemaal.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Jonas Maas.
2: Klachten over de Belgische migratiediensten. De federale ombudsman zegt dat er veel en veel te langdurige klachten zijn over de Belgische migratiediensten. Het zijn dan vooral klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen, of hier al wettelijk verblijven, en dat verblijf willen verlengen. In 2023 ging dat om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. De federale ombudsman legt uit.
3: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers.
2: Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval. Maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt onze collega-journalist Bram van de Putten.
4: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord staakt het vuren kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
2: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolina 5 sets. Voor Zverev is het zijn allereerste Grand Slam zege. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloor ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks die nederlaag toch trots op de ploeg.
5: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
2: De dag start droog met wel wat wolken. Vanaf de namiddag is er kans op regen en buien en tot zo'n 23 graden. Morgen blijft het wisselvallig en frisser, ook niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wisselvallig en fris en nu en dan regen of een bui. Komend weekend wordt het wel droger en warmer opnieuw.
6: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: We tellen af
8: naar the most wonderful time of the year.
9: Hey Belgium, somebody scream!
10: De festivalzomer.
11: Die begint morgen bij Studio Brussel.
9: Let's go, let's go!
10: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
9: Hey, hey.
11: Luister morgen naar de radio
10: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
11: De festivalzender.

0: Hoe strak sta jij?
1: Reet is strak.
0: Amai, dat is niet normaal. Er heeft er iedereen 8 uur geslapen. Beware everybody. Goedemorgen.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: voordat we met deze werkweek doen wat de Rode Duivels hebben gedaan met Tunesië, we gaan voor een vlotte 5-0.
1: Opsa.
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
2: De aanwezigheden.
0: Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel aan het genieten van de rust hier op de radio.
1: Hoezo?
0: Nog even, want kijk achter mij.
1: Ah, de klok die staat nu op 0 dagen, 23 uren en 52 minuten.
0: Dus vanaf morgen 6 uur gaat dat hier... Ticket hier, festival ticket daar, plaat hier, festival ticket daar. Dat gaat niet gewoon zijn.
1: Ja.
0: Dat gaat niet gewoon zijn. Dus ook voor jullie, even die maandag beginnen. En we gaan nu er genoeg alert op maken dat je hier morgen strak moet staan in deze show. Jij klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. En ik heb ook een bewogen weekend achter de rug. Want ik heb een aankoop gedaan met mijn lief. De eerste grote aankoop van €2000. Ik zie jullie allemaal kijken van, dat is zakgeld voor mij.
0: Nee, Jonas is aan het denken, wat? Ik weet al wat.
4: €2000. Iets voor in huis?
1: Ja.
0: Ze gaan samen wonen. Ja, ja. Heb je dat al verteld?
1: Ja,
0: okay.
1: Ja, nee, dat heb ik nog niet verteld.
4: Een zetel?
1: Ja, amai, dat is snel
4: geraden. Een zetel?
1: Ja, we hebben een zetel gekocht. Maar dat is veel geld, vind ik, voor het eerst met twee om uit te geven met twee.
0: Allebei 1000.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Okay, en een hoekzetel? Of?
1: Ja, El zit met zo'n extra chaise longue verlengd stuk, want ik ben heel lang. Dus ik heb zo lang nodig om... Ah, TV direct is echt...
0: Ja, dat vind ik wel dat jij 1500 euro hebt. Als dat lang een stuk voor u is...
1: Dat is wel waar. Mijn lief is veel kleiner. Ja, dat klopt. Misschien noem ik het als onderhandeling.
0: Ja, ik zal nog eens een berichtje sturen naar uw lief. Jonas, blij dat jij er bent. Want jij had pas echt een bewogen weekend.
4: Ja, ja, dat is wel waar. Zaterdag kregen we telefoon van de fietsclub van mijn zoon dat hij gevallen was. En dat is toch wel meteen een alarmerend bericht. Want er moest een ambulance bij te pas komen enzovoort.
1: Ai.
4: Uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Heeft een hersenschudding opgelopen. Dus echt wel op zijn helm gevallen. Die is helemaal gebarsten. Oproep, draag altijd een helm. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zelf ga fietsen, doe ik het ook wel. Maar om eens naar de bakker te fietsen, soms wel eens niet. Dus eigenlijk moet je hem altijd wel dragen.
1: Ja. Ik zag die foto van die helm en ik heb daarna gekeken. Dat was een frut van één.
0: Ja, maar anders is dat het hoofd. Hè? Allee, ik bedoel,
1: om het
0: te bekijken. Hè?
4: Het heeft misschien wel zijn leven gered, want hij heeft nu een hersenschudding. En wat schaven vonden gelukkig ook niks gebroken, maar weet er niks meer van die val. Dus dat is wel schrikken geweest.
1: Wens je veel courage.
0: Veel courage met dat kopje en die schaafvonden. Jos, jij bent er ook fruitig bij vanochtend.
5: Ja, ik ben er fruitig bij. Ik heb gisteren reformer pilates gedaan.
0: Dat is nu zo strak.
5: Ja, dat is op machines enzovoort. En ik voel dat.
1: Wacht, op machines enzovoort?
5: Ja, zo machines en rekkers. En dan moet je zo trekken met je armen.
0: Dat is wat Kim Kardashian alle celibs doen. Dat is voor de ultieme bikini body.
1: Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ik ga wat filmpjes opzoeken nu.
0: Ja, hopelijk niet te veel lachen dan vandaag, want dat is pijnlijk voor de buikspieren. Doen onze luisteraars je al lachen vanochtend?
5: Ja, Bart uit Hasselt die stuurt: goedemorgen, Inge uit Waregem. Goedemorgen, Eva en Dries. 6 dagen gewerkt en nu eentje thuis vandaag. Mm-hmm. En Robin uit Torhout die zegt: een hele goede morgen. Ik ben klaar voor een nieuwe week school in te gaan.
0: School in te gaan?
1: School in te gaan. Naar school te gaan misschien?
0: Nee, maar met zo'n overheidsaccent kan alles plots. Als ze een andere taal kunnen vinden.
1: Enzovoort.
0: Enzovoort. Dank je, Jos.
2: Ben jij ook aanwezig?
3: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.

0: My man, Lucy Pearl. We hebben heel wat in de show vandaag, maar nu focussen we ons even op de aanwezigheidslijst. Meeuwen Gruytrode, ben je daar al eens geweest, Dries?
1: Nee, nog nooit. Is dat Limburg ergens?

0: Dat is ergens in Limburg. En Peter stuurt hier net een zonsopgang in Meeuwen-Gruitrode. Ik zou mijn biezen pakken en er direct naartoe gaan, want dat ziet er daar prachtig uit. Oh. Jos, wie is er nog wakker met ons?
1: Boris uit Avelgem, Max uit Kruibeke, Abel uit Herend, Frederik uit Bornum, Josephine uit Grimbergen, Nele uit Edegem, Simon uit Zonhoven die stuurt goeiemorgen. Laten we deze week knallen. Bart die stuurt een goeiemorgen vanuit het mondaine Riemen. En Jan uit Evergem hangt aan de lijn.
2: Goeiemorgen, dag Jan.
3: Hey Dries, goeiemorgen. Dag Eva, goeiemorgen.
2: Hey. Jan, fijn dat je luistert en fijn dat je met ons wilt bellen. Wat is het spannendste dat jij vandaag gaat doen, Jan?
3: Het spannendste wat dat gaat doen. Ik ben nu aan het wandelen en ik ga straks werken.
2: Oh, dat is al spannend.
3: Zoals iedereen, denk ik.
2: Dat is rete spannend. Wat is je werk, Jan?
3: Oh, we hebben een eigen heftruckbedrijf in de Gentse haven. Dus we verkopen en verhuren heftruckjes en hoogwekkers.
0: Is dat iets wat je vaker doet, Jan, om 19 over 6 wandelen?
3: Ja, elke morgen. Elke avond.
0: Meen je het?
3: Wij vertrekken zo 4:15. Voor een wandeling van 6-7 kilometer.
2: Wij?
3: Met de hond. Ah, ja. Die moet uitgelaten worden.
0: Wacht, om 4:15 stapte jij buiten. Allee, wij ook, maar niet voor met een hond.
3: Ah, in deze periode van het jaar, het is al klaar, dus heerlijk.
0: Zalig.
3: Dan kom je met een fris hoofd op het werk.
2: Ja, maar wacht, Eva, niet vergeten, ik zie hier online dat de Jan uit Evergem, maar ik denk dat jij het bent, Jan, ook net op een vierdaagse motorrit in de Champagne-streek bent gegaan. Dus ja, het mag er misschien wel vanaf.
3: Met een heerlijke groep vrienden en met eigenlijk wel onverwacht prachtig weer. Dus,
0: Jan, zijn jij gewoon nog zat? Daarom dat je zo blij bent.
3: Nee. Het opgesloten staat mij goed.
0: Oké, wij gaan altijd om 4:15 gaan stappen met een fles champagne en rieken. Jan, maar je hebt hier echt wel goede moed en goede energie in de building gebracht. Dank je wel daarvoor. Wij gaan nog wat perfecte platen voor bij een ochtendwandeling spelen. Is het goed? Groetjes aan uw beest.

0: Mange Tout. Dat is een plaat die ik voor Dries gespeeld heb net. Want die is zijn boterhambeleg gaan halen en die eet dus salami. Als ontbijt.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Studio.
8: Studio Brussel.
7: Yo, dit is zwangere G. Peace, love and Studio Brussel.

0: Wij gaan zo hard gaan als we kunnen morgen voor die grote ticket, festivalticket weggeefdag hier bij Studio Brussel. Zwang regie in de building. Nu, de How Did You's. En ik word daar echt vrolijk van. Ik weet niet, het is normaal heel droevige muziek, The Haunted Youth, maar dit, de hemel trekt hiervan open bij mij.
1: Ja, muzikologisch is dit inderdaad iets helemaal anders. We krijgen een soort van Let It Be akkoordenprogressie van 1, 5, 6, 4. Dus heel atypisch Haunted Youth, maar heel vrolijk daardoor.
0: Ah, maar zie, ik dacht dat het een 1, 5, 6 was. Ik wist het.

0: Uit Lübeck, ik geef u 100% gelijk. De hele plaat van de Houten Youth is gewoon heel goed. Forget Me. Als je die morgen op Studio Brussel zou horen, op die dolle dinsdag dat het hier gaat zijn, dan moet je gewoon één berichtje sturen in de app en kan je misschien tickets winnen voor Rockwerchter of Cactus, want daar komt de Houten Youth onder andere spelen. Het is 6:30, Jonas. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
1: Dat gebeurt onder meer in de hoofdstad Teheran. Daar zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuur dat in april werd afgesproken. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er net niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland gisteravond verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 in de penaltyreeks. Missen de jonge Duivels dan 2 keer en zo won Italië die penaltyreeks met 4-3. Bewolkt vandaag, eerst nog wat droog. Na de middag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk ook met onweer. En wel nog altijd zacht tot zo'n 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan wel wat frisser nog tot zo'n 17 graden.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Ah, ik heb heel het weekend Massive Attack geluisterd.
4: Waarom?
0: En omdat die vanavond in Vorst Nationaal staan.
4: Ah.
0: En toen dacht ik, ja kom, we kunnen maandagochtend geen radio maken zonder die absoluut geweldige plaat om mee op te staan, vind ik persoonlijk. Die Unfinished Sympathy van Massive Attack.

0: daarnet zo vrolijk met zijn hondje aan het wandelen was, heeft het al een beetje verklapt. Maar Ochtendstond heeft op deze maandagochtend goud in de mond.
1: Wow.
0: Bazaar van Goud is de volgende. Now talk to you another.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
3: Maar we zoeken nog iemand. Goedemorgen aan alle snelle luisteraars. Meld je aan in de app van Studio Brussel als en slechts als je zin hebt om een spel te spelen. Het is gewoon de intro raden van het volgende nummer. Het is een makkie vandaag.
0: Is snelle in de West-Vlaamse betekenis of gewoon eerder vlug?
3: Oh, het zou tof zijn als we een snelle, snelle luisteraar hebben.
2: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
11: Och, jongens.
10: Dat is wel een naald, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met
13: Immoscoop, man.
16: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
17: Honda, the power of dreams.
2: Studio Brussel.
17: Studio Brussel. Live is music.

0: voor de prachtige zon deze ochtend. Goud van Bazaar.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Goedemorgen, Jos. Met wie spelen we sneller dan de zang?
3: We spelen met Nathalie uit Zeelen.
0: Waarom? Zij ook lachen omdat hij ja, Jos
3: omdat je zegt Jos.
2: Excuseer, sorry.
0: ik kijk trouwens naar buiten. Het is hier zo grijs als iets. De zonsopgang was alleen in meeuwengruidrode, denk ik.
2: Maar dat is niet erg, want het zonnetje op de radio komt er nu door. Nathalie, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Nathalie, ruik jij wat ik ruik?
4: Ik weet niet.
2: Ik ruik...
0: Is dat jouw salami-adem?
2: Nee, ik wou zeggen de festivalzomer. Want achter mij staat een bord met alle namen die komen naar de festivals. Het zijn er een heleboel. Eén van die namen staat misschien wel zo meteen gepland voor de opgave van Sneller dan de Zang. Ga je naar festivals deze zomer, Nathalie?
4: Ja, sowieso naar de Lokerse Feesten. Sowieso.
2: Heel plezant.
4: En hopelijk ook naar Campo Solar.
2: All right.
4: Maar daar heb ik nog geen tickets voor.
2: Ja, misschien kunnen we morgen wel iets fixen. Hè? Morgen heel dag luisteren naar Studio Brussel, want elke plaat is dus een festivalticket waard.
0: Hoeveel uur plan je te luisteren morgen, Nathalie? Of hoe ga je het aanpakken?
4: Ik moet wel werken en ik heb ook nog vergadering. Dus ik kan eigenlijk pas vanaf 6 uur beginnen luisteren.
2: Wacht, Nathalie. Één dag werken versus een hele zomer naar festivals. Maak die afweging eens in je hoofd. Allee, ik snap je basis misschien content.
4: Ja, ik snap school, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, ga een dag verlof
2: pakken. Zelfstudie is ook een ding. Ik heb
0: het is
2: zelf
0: dat. Gehad, het is een lange speeltijd, een hele lange speeltijd bij juf Nathalie. Oké, in elk geval nu even focus op het raden van inderdaad een festival anthem dat hier klaar staat met een intro. Ik denk wel dat je de artiest gaat herkennen voor de zang begint. Maar kijk, jij kan het alleen doen, Nathalie, nu. Ben jij sneller dan de zang?
4: Wacht hoor.
2: Wie is dit?
4: Oh, vrij bekend.
2: Rustig blijven. Nu.
0: Nu, Nathalie. Spijtig. Dat is gewoon omdat jij was al aan het denken, hoe kan ik dat vergaderverzoek van mijn baas voor morgen annuleren? Ja. Daar was jij mee bezig. Ik snap het helemaal. Morgen gewoon alle focus van Nathalie, al uw dingen, hoe zeg je dat, karma om te winnen, verplaats je gewoon naar morgen. Hè? Ja, ja. Dat je dan morgen een festivalticketje kan scoren op Studio Brussel. Dit was Linkin Park die we zochten.
4: Ja, uiteraard. Ja.
0: Vrij bekend, maar ik snap dat. Ik heb ochtends ook van die hersenen dat ik denk van heb ik nu al met een boterham opgegeten of niet? En dan ligt die toch nog in mijn bord.
2: Ja, ja, maar op zich, vandaag geen geluk, Nathalie. Maar misschien dan morgen weer wel.
4: Ja.
0: Dag, Nathalie.
1: Eva. Eva. En Dries. Studio Brussel.

0: Wat een dag hier.
1: Straks bij Eva en Dries.
2: Hebben we heel belangrijk bezoek. Het mooiste bezoek dat we ooit in de studio hebben gehad.
3: Eva is al aan het smelten, want Black Box Revelation komt straks langs na 8 uur, zullen we zeggen.
2: Ja, met nieuwe muziek vooral ook. Hè?
3: Heel leuk.
2: Daar gaat het voor.

0: Blackbox Revelation ook met nieuwe muziek. Allemaal in deze show.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Hey, 7 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
9: Trouwen kost geld. En het kost in elke gemeente ook een ander bedrag. Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeentes helemaal niks en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeentes. Zaterdag is met voorsprong de populairste dag om te trouwen. En woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor. Maar in buurgemeente Sint Maartenslatum is het dan weer gratis. Gemeentes zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan. Dat zegt professor bestuurskunde aan de UGent Bram Verschuren.
10: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale besturen gaan zien die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
9: Een om de drie gemeentes verhoogde dit jaar haar tarieven. Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen? Dan ga je naar de app van VRT Nieuws en klik daar op de kaart van jouw gemeente. Er zijn veel klachten over de Belgische migratiediensten, dat zegt de federale ombudsman. Het zijn vooral klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf dan willen verlengen. In 2023 ging zo'n 36% van alle klachten daarover. Vorig jaar was het 44%. De federale ombudsman probeert die stijging te verklaren.
11: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is. Hè, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
9: Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op Iran nadat Iran gisteravond Israël had aangevallen. Voor het eerst is het staakt het vuren van april. Iran zegt dat Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. En zo net zegt Israël dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht nadat het eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opmerkte. De Houthi-rebellen in Jemen zijn ook bondgenoten van Iran. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Voor Zverev is het zijn allereerste Grand Slam overwinning. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloor ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks die nederlaag toch heel trots op zijn ploeg.
12: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
9: Het is bewolkt vandaag, eerst nog droog, maar na de middag is er kans op regen en buien. En we krijgen temperaturen tot zo'n 23 graden. Morgen de dagen daarna blijft het wisselvallig en frisser, dan nog tot maximaal 17 graden.
0: Goedemorgen Mona, jij weet waar de files staan.
13: Ja, in Antwerpen staan die. Op de Singel van Noord richting Zuid. Twee rijstroken zijn daar dicht ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort. Er is een ongeval gebeurd en je verliest bijna een half uur. Maak er dus zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het wat trager tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Daar staat een defect voertuig links. En op de E17 in Kruisum een brandend voertuig rechts. Daar verlies je dan 25 minuten. Richting Brussel hinder op de A12 in Wolvertem door een ongeval rechts. Verder verlies je tot zo'n 15 minuten vanuit alle richtingen. Rond Brussel op de buitenring 10 minuten in Waterloo. En op de binnenring 20 minuten filegolven. Dat is dan tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een ongeval links.
14: We tellen af
15: naar the most wonderful time of the year.
16: I built you.
17: Somebody scream!
14: De festivalzomer.
15: Die begint morgen bij Studio Brussel.
16: Let's go, let's go!
14: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
15: Luister morgen naar de radio.
14: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
15: De festivalzender.
14: Goedemorgen.
0: Je weet dat je heel het weekend niks moet volgen, niks moet lezen, want elke maandag word je hier wakker met Dries zijn weekendlied op piano.
14: Je luistert naar
15: Studio Brussel. Life is music.

0: een paar plechtige trompetten die ons de werkweek inblazen. Goedemorgen, People Watching van Sam Fender. Het is bijna 7:10. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Wat ik voorstel is dat iedereen die al wakker is ons even een berichtje stuurt. Gewoon een goeiemorgen of iets. Ja. Of lekker geslapen, weet ik veel. Gewoon om de app even te testen. Ja. Want morgen gaat het hier full gas zijn. Morgen gaat hier elke plaat die je op de radio hoort van 6:00 ochtends tot 6:00 avonds gaat een festivalticket waard zijn.
3: Dat wordt hier madness toch
0: dat
3: morgen?
0: Dat gaat echt niet normaal zijn. Morgen gaat het horen. Het gaat je Rockwerchter puk op
3: cactus. Heb je security of dranghekken of zoiets?
0: Allee. Misschien moeten we daar nog wel eens over nadenken. Hoeveel uur is het nog, Dries?
3: Het is nog 22:52.
0: Oké. Dus je zit nog even safe, maar test hem gewoon even, de app. Verder kan ik zeggen dat ik mijn haar geborsteld heb vanochtend. Mijn nagelriempjes naar achter heb getrokken. Mij met hele dure zeep heb gewassen. Want de beste rockband van ons land komt...
3: Komen de Foo Fighters daar? Ah nee, wacht.
0: Van ons land.
3: Ah ja, van ons land. Black Box Revelation komt naar de studio met nieuwe muziek.
0: Ja.
3: Hey, heel leuk, want jij bent ook heel goed geluimd. En ook, jij ruikt heel lekker. Dus ik denk dat jij heel graag die twee mannen wilt ontmoeten. Hè?
0: Absoluut.
3: Want niet veel mensen weten, maar je hebt met een van de twee een
0: geheime verhouding.
3: Een geheime verhouding.
0: Ja, ik zou dat liefst ook zo houden.
3: Kan je als een echte journalist aan de tand voelen van wat er van waar en zo.
0: Ja, en hoe lang heeft het geduurd, die muziek? En waar was je mee bezig en zo van die dingen?
3: Dat... Ik er wel echt naar uit om te horen wat ze hebben bekokstoofd. Daar in dat studiotje daar.
0: Het gaat goed zijn, naar verluid. Enfin, ik heb dus, ben alleen met mijn uiterlijk bezig geweest. Ik heb niks gevolgd van wat er in de wereld gebeurd is.
3: Niet erg.
0: Maar daar ben jij voor, Dries.
3: Ja, ik heb vanmorgen alle kranten gelezen, alle nieuwssites doorscrolled en ik ben helemaal mee. Nu jij nog. Ik heb een lied geschreven met alles wat je moet weten van dit weekend. Dit is het weekendoverzicht van weekend nummer
2: 23.
4: Dat die Pipo nog mag zingen zorgde voor enig protest. Ik heb het over J of gewoon nog Kanye West. De Rode Duivels wonnen zaterdag een afscheidsmatch met glans. Die wereldbeker is van ons met een beetje chance.
0: Ja, wij kunnen dat.
4: Het afscheid van drie meisjes, dag original K3. Drie nieuwe miljonairs, die zijn nu ribbe de bie. De pausdate van 6-7, dat ging de hele wereld rond. En Lewis Hamilton koos voor Kim Kardashian of voor haar mooie spaarrekening, maar ook een beetje kont.
2: Eva en Dries.
1: Studio Brussel.
0: Prima, heerlijk lied. Nu ook Sienna Spyro met Material Lover. Een kleine, leuke dansoorworm. Goedemorgen, iedereen.

0: Je moet eens even nadenken wat je allemaal nodig hebt daar bij je thuis om wakker te worden. Elektrische tandenborstel, een broodrooster misschien, uw gsm nog even opladen, uw auto uit het stopcontact trekken. Enfin, binnen een tiental minuten spelen we de wekker.
1: Straks om 19:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren, speel mee
1: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.
6: Selection.
7: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection.

0: Pakman.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.

0: Reinier Zonneveld met Loco Loco. Als je morgen dus naar de radio luistert en je hoort Kids with Buns, Dries...
1: Ja, dan moet je ze sturen in de app van Studio Brussel.
0: Pukkelpop ga je moeten sturen, want elke plaat gaat hier een festivalticket waard zijn. Morgen vanaf

0: We duimen voor good grades voor iedereen die in de blok zit of met de examens. Kids with buns.
1: Yes. Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Vandaag stijgen onze rode duivels op richting United States, richting misschien wel geschiedenisboeken. Wij proberen jou daar ook in te krijgen in de geschiedenisboeken of toch een nieuw soort abonnementje waarmee je lekker, lekker veel elektriciteit en gas kan gebruiken voor bij jou thuis.
3: Alright, als je wil meespelen met De Wekker, dan moet je zo meteen in de app van Studio Brussel zijn. Je kan die beter al downloaden, want morgen is dus met heel veel app van Studio Brussel. Je mag sturen als ik mijn haardroger hier even in mijn tas met koffie heb gestoken. 3, 2, 1. Mijn mop is mislukt. Oh, vreselijk.
0: Dat is niet erg.
3: Maar je mag wel sturen vanaf nu.
1: Stuur nu Wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Half acht, Jonas. Trouwen kost geld, maar niet overal evenveel.
5: Trouwen voor de wet op zaterdag, dat is toch de populairste dag, kost in sommige gemeentes helemaal niks. En in andere tot wel €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeentes. Gemeentes zijn daar vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, want dan worden ze op de vingers getikt door de Vlaamse regering. 1 op de 3 gemeentes verhoogde dit jaar ook haar tarief om te trouwen. Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen? Dan ga je best naar de app van VRT Nieuws en klik je op de kaart op jouw gemeente. Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond Israël had aangevallen. Voor het eerst sinds het staakt het vuren van april was dat. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. En er zouden vanmorgen ook opnieuw Iraanse raketten onderweg zijn naar Israël.
0: Het weer.
5: Bewolkt vandaag, eerst nog wat droog. Na de middag is er kans op regen en buien en tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig en frisser tot 17 graden.
1: Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Eén stem zoeken we aan jouw ontbijt. Eén stem die je moet achterhalen. Daarmee win je vandaag €1000 aan energiebudget voor bij je thuis.
3: En dan gaan we bellen. Wie neemt zijn gsm op? Maandagochtend 8 juni. Wie is de wekker? Dat is de hamvraag. Nou.
0: Ja, morgen moet dat vlotter gaan, hè.
3: Neem je tijd.
6: Met firma Aquaclean, met Monique. Ik ben u zo spoedig mogelijk terug.
3: Oh, het was een voicemail waar ik dacht.
0: Ja, ik was ook met Monique al aan het babbelen. Wacht, dan krijg jij misschien een nieuwe kans om opgebeld te worden.
3: Wie doet dat nog tegenwoordig? Doen alsof de voicemail...
0: Maar misschien dacht hij, is dat vandaag die tickets? En die dacht, oh nee, die zijn dat nu voor die wekker. Ik wou eigenlijk gewoon naar werk. Dat is van morgen.
3: Allemaal uitvluchten. Neem gewoon een gsm op, man. Hey.
7: Hallo, met Mona.
3: Dag Mona. Goedemorgen. Je bent dus niet de Monique van daarnet, hè? Nee, je bent Mona. Ja.
7: Nee, ik ben Mona.
3: Heel fijn dat je belt, Mona. Heb je al veel gewonnen in je leven, Mona?
7: Ja, als ik eerlijk mag zijn, vorige week dinsdag heb ik tickets bij jullie gewonnen.
3: Ah, maar kijk, dat is een allemaal ander spel, dus dat is helemaal oké.
0: Okay. Ik dacht dat hij ging zeggen, ik heb vorige week de wekker gewonnen.
3: Ja, oei, heb ik hier.
7: Nee.
3: Mona. Het gaat hier dus om één naam die we zoeken en dit is het geluid van die wekker.
8: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Een beetje laid back, perfect voor maandagochtend, maar wie is het? Mona, wie is de wekker?
7: Mijn man zegt dat het Max Colombi is.
3: Oscar and the Wolf dus. Mona! Ja, sorry.
0: Haar zo op het foute been zetten. Ik snap wel, die is ook laid back.
3: Ja.
0: Was het daarop dat de focus lag?
7: Ja.
0: Ja. Uw man verdiende pak... Nee. Geef hem een gezoen.
3: Nee, ja,
0: voilà. En dat is supergezellig en romantisch dat jullie daar samen over nadenken over wie de wekker is. Oscar and the Wolf schrappen we van ons lijstje, net als Wim Obroek. En merci Mona en man, want morgen spelen we dus verder voor €1500.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
2: Studio Brussel.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Eva, waar was je?
1: Op toilet.
0: Voor die ene keer dat jij te laat bent in de studio, dan neem ik de knoppen over. Haha, waar ga ik allemaal drukken hier? Ping, ping, ping. Wat kan ik hier nog allemaal doen?
2: En nu gaan we weg.
3: Goedeurcafé. Van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Peewee, a.k.a. Anderson .Paak, Obong JR en nog veel meer. Koop je dagticket voor het te laat is. Goedeurcafé.be. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: Studio. Yo, what's up? This is Fred again.

0: dat doet deugd. Frederik uit Ieper stuurt, ah, jullie zijn het weer aan het fixen, hè. Maandag. En toch heb ik er heel veel zin in gekregen door de platen die jullie op mij afvuren op deze ochtend. Maar dat is leuk om te horen. Fred Again met Delilah.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: En zo meteen luisteren we naar Storm 2 van Young Lean. En dan zie ik hier ook nog Amy Winehouse staan met Valerie. Dus we blijven gewoon vlammen met die goede muziek. Het is vandaag 8 juni en dat is blijkbaar de dag van de oceaan.
3: Ja.
0: Ja, wat doet u daar dan mee? We waren er hier daarnet over bezig, heel vanochtend vroeg. Uh-huh. En toen zei onze stagiair dat hij wel uitgestrooid wil worden ooit in de oceaan.
3: Zijn er veel mensen die dat doen?
0: Ja, en toen kwam jij met een verhaal, Dries. Een verhaal dat alleen jou kan overkomen. Ik weet nog altijd niet of ik het wel echt geloof.
3: Het is echt gebeurd.
0: Jouw verhaal. Dus jij daar aan je ontbijt of in je auto onderweg naar school, naar het examen of naar je werk. Oordeel vooral even mee.
3: Ja, ik neem je mee terug naar 5 jaar geleden. Net als vandaag, een grijze dag, ergens in maart. Heel slecht weer. Tante Gerda was overleden. Op een hele mooie leeftijd is ze in vrede gestorven. En we stonden met de volledige familie aan de rand van de Maas. De rivier, de Maas.
0: Okay.
3: Het was de grote droom van tante Gerda om uitgestrooid te worden in de Maas. Want die is opgegroeid in die regio. Maar eigenlijk mag dat niet. Je mag eigenlijk niet iemand uitstrooien in een rivier. Maar het was die grote droom van tante Gerda. Dus wie zijn wij om die te negeren? Mijn oma, dus de zus van tante Gerda, had de urne in haar hand. En ik had een box mee. Een box om wat muziek te spelen. Ik had daarover nagedacht van welk nummer wil ik op zo'n mooi moment door de lucht knallen. En dat was Sky van Carillon. Dat gaat zo.
0: En ik weet, ja. Oh, dat is zo troevig.
3: Ik weet het, ik weet het. Sommige
0: maar wel een heel mooi familiemoment.
3: Dank u. Ja, niet veel mensen nemen dit nummer serieus, omdat het af en toe ook in andere series gebruikt, zoals Samson en Gert. Maar dat is prachtig voor zo'n moment. De Sky van John Williams, de grootste filmcomponist aller tijden, die heeft dit nummer gemaakt, Carillon. We waren zo slim ook om een afgelegen deel te kiezen van de Maas, om te vermijden dat we betrapt werden. Dus we waren ook niet heel subtiel, want we waren met een hele grote familie en die oever was best steil. Dus een heel gedoe tegen dat al die oude mensen daar neder zijn gedaald naar het wateroppervlak. En je moet ook weten, Eva, de assen van tante Gerda, die waren niet in een urne. Want normaal gezien krijg je niet een urne mee die je zomaar kan opendoen. Dat is iets wat voor altijd gesloten blijft.
0: Ah, ja.
3: Dus de begrafenisondernemer had gewoon een gesloten urne gegeven. Maar mijn opa had dan het niet beter opgevonden dan die open te breken en die over te gieten in een conserveblik met erwten. Een leeg conserve.
0: Dus het is echt tragicomisch, dat kan bijna niet.
3: Ja, maar dan, het moment waar alles samenkwam. Ik had dus dat nummer Sky van Carillon, John Williams, nooit echt tot het einde geluisterd. Dus op het einde wordt dat eigenlijk best heftig en komen daar zo van die scheurende gitaren in. En net op dat moment van de climax steekt de wind op en strooit mijn oma haar zus de Maas in. Maar al die assen kwamen uiteraard gewoon terug in haar gezicht terecht. En die muziek blijft maar op volle volume doorgaan. Dat was een ideale combinatie van emotie en plastic. Een blik erwten gevuld in ons gezicht en een hele familie letterlijk in zak en as. Twee beelden die ik niet snel zal vergeten.
0: Oh, wat dat kan toch niet. Zelfs uit uw mond kan ik dat amper geloven.
3: En toch is het waar.
0: En dan op de dag van de oceaan. Zeg, alleen.
1: Studio Brussel.

0: Free van Amy Winehouse. Het is bijna 8 uur, zo meteen. Zometeen nieuwe muziek van Black Box Revelation. En ze komen die hier zelf persoonlijk afgeven. Dat ook nog.
1: Heb jij die al gehoord?
0: Nee, wel, ik heb gestuurd. Goedemorgen en zo, maar hij stuurt niet terug. Dus ik ben benieuwd of meneer Paternoster hier op tijd zal zijn. We hebben ook heel veel jarigen natuurlijk. Want het is een prachtige maandag op 8 juni. Wie is er jarig, Jos?
2: Johannes Zinnaar van Schoolie School, die wordt 38. Ella uit Tongeren viert haar 12e verjaardag. Nini uit Steenokkerzeel, die zit vanaf vandaag op tram 2. En die heeft jammer genoeg ook een examen vandaag. Lisbeth uit Pieten wordt 40 en die gaat bekaterd naar het werk, heeft ze laten weten, omdat ze heel het weekend heel hard gevierd heeft. Tim uit Mechelen blaast 45 kaarsjes uit. En Nant uit Tongeren wordt ook 9 jaar, laat zijn mama Sophie weten.
0: Maar goed, feest langs hier en langs Ginder. Als jij nog iemand kent of je bent iemand die jarig is, wij zoeken jou elke dag een verjaardagslied. Iets over 8 hier bij ons in de show. En dus dan straks ook nieuwe muziek van Blackbox. En veel plezier. Dat ook.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je

0: Is het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
0: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
0: Nee, maatje, elke plaat. Elke plaat is een festivalticket waard.
2: Wow!
3: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
2: Gouwe beeld, my friend!
3: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is morgen elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister morgen naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zomer met Win for Life.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Sunrise Festival. Het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Used, Antoon, Eli Oaks, Phantasm, Amber Broos, Broederliefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
8: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
9: Doe maar, ja.
8: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
9: Ah, maar dat is het geheim van Sportzotti.
8: Meer is een kenner.
9: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte bier.

0: bellen. Gooi het niet weg in uw bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Wow.
2: Op sunweb.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: 8 uur stipt. Hallo.
8: VRT Nieuws.
7: Jonas Maas.
9: Trouwen kosten geld, maar niet overal evenveel. Trouwen voor de wet op zaterdag, dat is nog altijd de meest populaire dag, kost in sommige gemeenten niks en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeentes. Zaterdag is met voorsprong de populairste dag om te trouwen. En woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor. In buurgemeente Sint Maartenslatum is het dan weer gratis. Gemeentes zijn daar vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent Bram Verschuren.
10: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor de dienstverlening die zij aan de burger leveren, een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale bestuurhuizen die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
9: Een op de drie gemeentes verhoogde dit jaar nog haar tarieven. In Ieper bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis. En nu kost trouwen op zaterdag €50.
11: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat ja, we rekenen een kostprijs aan ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, ja, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
9: Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen? Ga dan naar de app van VRT Nieuws en klik op de kaart op jouw gemeente. Er zijn veel klachten over de Belgische migratiediensten, dat zegt de federale ombudsman. In 2023 ging het om ruim 36% van alle klachten, vorig jaar al om 44%. Het zijn vooral klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf graag willen verlengen.
12: Die mensen moeten rekenen of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en huurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
9: In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgelaaid. Iran en Israël bestoken elkaar opnieuw met raketaanvallen. Een klein uur geleden heeft Iran opnieuw raket afgevuurd op Israël. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. In Jeruzalem zijn zo zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Voor Iran was dat dan weer een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. En Israël reageerde vannacht dus op die Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran. De Europese buitenlandvertegenwoordiger zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan zo'n escalatie. Grote teleurstelling op het EK voetbal bij de jonge Rode Duivels tot 17 jaar in Estland. Want ze speelden gisteravond de finale tegen Italië, maar verloren die na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft opnieuw hartproblemen gekregen tijdens een wedstrijd voor zijn land gisteravond. In een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne zakt hij in elkaar. Volgens de Deense voetbalbond was hij wel snel weer bij bewustzijn. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het Europese kampioenschap en hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om zijn hartritme te herstellen. Het is bewolkt vandaag, eerst nog droog, maar na de middag is er kans op regen en buien en we krijgen temperaturen tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig en ook wat frisser met temperaturen tot zo'n 17 graden.
7: Hey Mona, jij hebt de files.
6: Ja, want richting Antwerpen kan je vrij lang in de file staan. 35 minuten tussen Kruisum en Deinze. Komt door een brandend voertuig rechts, maakt daar een reddingstrook. Verder vanaf Kruibeke zo'n 15 minuten aanschuiven en vanaf Massenhoven hetzelfde. Op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland 15 minuten bij. Dat is op de gebruikelijke plekken. Richting Brussel 25 minuten vanaf Semst tussen Rotselaar en Wilselen en vanaf Heverlee. En dan rond Brussel op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. En op de binnenring een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Dat komt door een ongeval links.
5: We tellen af
8: naar de most wonderful time of the year.
13: I built you.
14: Somebody scream!
5: De festivalzomer.
8: Die begint morgen bij Studio Brussel.
13: Let's go, let's go!
5: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
13: Hey,
8: hey. Luister morgen naar de radio
5: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
8: De festivalzender.

0: zo meteen een hit hit hoera special. You're breaking your head erover, Dries.
1: Ja, yeah, never heard before, guys.
0: Yes, a unicorn.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Dit

0: Hit Hoorah Me. Bedoelt hij. Jay-Z. 99 Problems, but music ain't one. Want we hebben hier alleen maar topplaten voor jou klaarstaan deze ochtend. We zijn 8 juni, 8 over 8. En de piano graag, Dries, want ik ga de jarige erbij halen. Goedemorgen, Victor. Hey, je bent de eerste internationale gast die wij mogen bezingen in de hit hit hoera. Victor uit Heusenzolder. Begrijp jij Nederlands eigenlijk? Belangrijk.
1: Een klein beetje, dat wel. Na 13 jaar, ja.
0: Na 13 jaar wel. Hoe oud word je vandaag, Victor?
1: 39.
0: Oké, en hoe ben jij in Heusenzolder terechtgekomen of all places? Van waar kom je?
1: Oh, dat is love. Mijn vrouw is van hier. Dus leren kennen in Spanje, lang rijden en daarna naar hier verhuizen.
2: Oh. Wow, maybe we should talk in English. It's more easy for you, Victor?
1: Yeah. It's easier because at this time of the morning I'm a little bit tired.
2: Ah,
1: so, yes.
2: That's a true Spanish guy, yeah, here. Is it true
1: indeed
2: that every Spanish word is just the Dutch word with os behind, Victor? Os?
1: Based on your tradition, maybe yes.
2: Okay, yes, I understand, yes. One more question. You live in Heusenzolder. Eva, how do you say zolder?
1: Yes.
2: Is it attic in English? Okay, perfect. Then I can sing
1: yes
2: you a song, Victor. It's one of my own, and I hope you enjoy it, Victor Osh.
1: Okay, right, great.

0: dit. Wauw, er was heel veel volk dat met jou meezong, precies, Victor.
1: Ja, I have my little tune next to me.
0: Okay, and you sent us a message telling they really like the show and they wanted
1: yes.
0: you on the radio today.
1: Indeed. They were like, we go on the car, you need to call today's Roberta, you have to be there. I said, okay, let's try.
0: Victor, you are surrounded by lovely people. You came to Belgium for
1: yes.
0: love. We have three lovely
1: indeed.
0: Presents for you now.
1: Yes.
0: You can choose Iggy Pop and The Passenger. They were at Rock Werchter in 1987, your year of birth.
2: You switched into Dutch.
0: Yeah, because my cijfers in English. Allee, my cijfers in Nederlands aren't great, so Victor, allee.
1: We go for the next, let's try.
0: The next one? Oh, this one is right in your kraam, denk ik. Right up the alley of Victor
2: right
0: Neus in the attic.
2: Kraam.
1: Yeah. I see my kids dancing, so I go for this one.
0: Yeah, okay, escucha me. That means luister naar mij, hè, toch?
1: Ja, goed samen,
0: voilà. Voilà, kijk, dan begrijpen we elkaar helemaal. Dit was echt wel een staaltje van gewoon Europa op zijn best. Hè.
2: Allee,
0: van Engels in het Spaans.
2: En dan voor een vertaler-tolk, want je hebt een diploma-vertaler.
0: Ja, je zou het niet zeggen, hè. Victor, even nog heel snel. Spaanse radio en Belgische radio?
2: Ah ja.
1: Ik kies voor de Belgische radio. Zeker wel.
0: Victor Naraman. Leuk dat je bij ons wou vieren. Muchos gracias. Kusjes aan de niños. En escucha mee, hè. Victor.
1: Ja, muchas gracias.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio.

0: coming back to you. The Beaches, Edge of the Earth. We hebben nieuwe muziek van Black Box Revelation in primeur. Absolute primeur. Maar ze mogen er dan wel stilletjes aan doorkomen. Hè?
1: Ja.
0: Tjoeken is te laat.
1: Ah, typisch.
0: Tjoeken is te laat.
2: Bij VAR krijgt de merk meer aandacht. Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder...

0: er iets aan te raken, gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, aan de inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: ze zijn er, hè.
1: Ah, dan toch.
0: Je hebt dat interview voorbereid, hè?
1: Ik heb alles voorbereid.
0: Perfect.
1: Oh, toch spannend, hè?
0: Ja. Nu al wat België Deus. En Black Box Revelation is dus hier net gearriveerd met een gloednieuwe single die nog niemand ter wereld ergens gehoord heeft.
2: Studio Brussel. Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Maar we gaan eerst terug naar afgelopen weekend, want toen was het Primavera Sound in Barcelona. Een gigafestival dat vaak een beetje een voorbode is voor de festivalzomer in ons land, in heel Europa. Olivia Rodrigo, die heeft vijf uur voordat ze optrad, heeft ze laten weten dat ze een verrassingsoptreden gaf in Barcelona. Hoe cool is dat?
1: Ja.
0: En dan had ze nog een extra specialeke, want ze heeft voor het eerst haar nieuwe nummer What's Wrong With Me gebracht met Robert Smith van The Cure. Die stond de dag ervoor op Primavera. En het is Olivia Rodrigo's eerste feature. Mm-hmm. En het klonk zo.

0: thought, what if this is the one I want? I went to the doctor and she said I was fine. Cool, je moet ook weten, het is haar grote idool, hè? Robert Smith van The Cure, Olivia Rodrigo, die is daar zot van. Het nummer maakt ook deel uit van haar derde studioalbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Komt vrijdag uit en Robert Smith staat ook binnenkort in ons land. The Cure komt zondag naar Rock Werchter. Die dag is volledig uitverkocht, maar uiteraard morgen, dinsdag, elke plaat is een festivalticket waard. Dus wij zien jullie morgen.
1: En er zijn ook nog tickets te koop voor de vrijdag van Rock Werchter.
2: Eva en Dries.

0: Dat is vooral niet persoonlijk te nemen, want jij bent heel erg welkom. Drop Dead van Olivia Rodrigo. 8:30, Jonas. Trouwen kost geld, maar blijkbaar niet overal evenveel.
1: En zaterdag, dat is nog altijd de populairste dag om te trouwen. Dan kost het in sommige gemeentes niks. In andere gemeentes tot wel €350 om te trouwen. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeentes. Ze kunnen daarin ook wel niet te ver gaan, de gemeentes, want anders worden ze op de vingers getikt door de Vlaamse regering. Maar 1 op de 3 gemeentes heeft dit jaar wel haar tarieven verhoogd om te trouwen. Als je wil weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen, dan moet je naar de app van VRT Nieuws gaan en daar klikken op de kaart op jouw gemeente. Er wordt opnieuw opgeroepen om actie te voeren. Actievoerders roepen opnieuw op om op straat te komen na de betoging in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs vandaag. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest vorige week. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in.
0: Welk weer krijgen we?
1: Toch wel wat bewolkt vandaag. We starten wel droog, maar na de middag is er kans op regen en buien tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig en frisser tot maximaal 17 graden.
0: Maar wat is er nog belangrijker dan het weer morgen?
2: We tellen af
3: naar the most wonderful time of the year.
2: De festivalzomer.
4: Let's go, let's go!
3: Die begint morgen bij Studio Brussel.
2: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, Dries, je bent de enige in deze studio die de aftelklok correct kan lezen.
5: Tegen zonder dyscalculie. Ik lees nog 21 uur en 30 minuten en 12 seconden. Dat zijn er nu nog maar 10 seconden. 8 seconden, 7, dus de tel, ja, de klok telt af.
0: Vanaf morgen 6 uur stipt kan jij hier een hele dag tickets winnen voor bijna elk Belgisch festival deze zomer. Als je morgen naar de radio luistert en meespeelt. Want morgen is dus elke plaat een ticket waard. Elk nummer dat we gaan spelen, en we spelen er veel op een dag, gaat er eentje zijn van een artiest die deze zomer naar een festival komt. En dan moet jij gewoon sturen welk festival dat is. Maar we gaan dat helemaal uitleggen. Heel de tijd, dat is het enige wat we gaan doen. En tickets de deur uitzwieren. Er zijn al een paar mensen die zo slim zijn om de app van Studio Brussel even te testen. Test 1, 2, Elke uit Antwerpen.
6: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Ja, dat is gelukt, hè?
6: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Ben jij klaar voor morgen?
6: Zeker en vast. Maar ik ga keihard mijn best doen. Ik ga zo weinig mogelijk werken morgen en zoveel mogelijk sturen om toch maar kans te maken op bijvoorbeeld Tomorrowland.
0: Ja, dat is de spirit, zou ik zeggen. Ik hoop nu wel dat je geen spoedverpleegkundige bent of zo.
5: Nee.
0: Maar anders is dat helemaal toegestaan. We gaan ook eens even bij Frederik checken. Jij hebt ook nog eens even, toch voor alle zekerheid, die een app van Studio Brussel opengezwierd, Frederik.
7: Inderdaad, dat klopt. Ja, ik heb nog eens opengezwierd en als een update kan aan het doen. Dus alles is in orde nu. Alles werkt terug.
5: Je hebt er vertrouwen in, Frederik. En wat als je internet plots uitvalt?
7: Ja, ik heb er zeker vertrouwen in.
5: Heb je een plan B, Frederik? Heb je vrienden waarop je kan rusten?
7: Ik heb een tweede telefoon ook nog van het werk, dus dat gaat daar ook wel mee gaan.
0: Fantastisch. Dus gewoon even, als het morgen zou zijn, we gaan nu Youngblood luisteren, mijn fantastische versie van Fleabag van Live op Rock Werchter. Dan ga jij dus Pukkelpop moeten sturen in de app van Studio Brussel, Frederik.
7: Nou, wel, dat komt dik in orde.
0: Maar nu moet het chillen, hè? Nu moet het gewoon luisteren.
7: Ja,
0: en wij hopen u morgen ergens te horen overdag.
3: Morgen is elke plaat een festivalticket waard.
2: Luister morgen naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.
8: Oh, fucking Rockback Shaw! Is this anybody's first ever Youngblood show before? Hello, nice to meet you.

0: livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Yeah.

0: Last Dinner Party, 9:15. Bonjour. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Hey, wat volgt kan mogelijk een beetje een ongemakkelijk radiogesprek worden, want er staan hier om te beginnen twee mensen in de studio met dezelfde voornaam. Dag Dries.
3: Hallo.
4: Hallo.
5: Dag Dries.
3: Dat is al direct
5: weg. Dag Eva.
3: En er staan hier ook twee mensen in de studio die in het privéleven, ik mag het zeggen, een relatie hebben. Dag Jan Paternoster.
6: Dag Joke.
3: Goedemorgen, Black Box Revelation.
5: Goedemorgen.
3: Alles goed?
6: Ja.
5: Zeker.
6: Ik heb adrenaline.
3: Ja, jullie hebben echt zin om hier te zijn. Dat is altijd leuk.
6: Dat heb ik sowieso gezegd. Wel. Je zegt adrenaline. Ja.
3: En ook spannend. Ik heb nog iets spannend. Want, lieve Black Box Revelation, jullie zijn hier met een single die wij in primeur mogen spelen op de radio.
6: Ja.
3: Want het is nog nergens anders te horen. Jullie weten het nog niet, maar jullie nieuwe nummer, dat viel in de smaak. We hebben het geluisterd en we waren allemaal grote fan. Wij geloven allemaal in dat nummer. Dus jullie zijn deze week hotshot op Studio Brussel.
6: Hebra!
3: Ze vliegen elkaar in de armen. Wauw.
7: Heel leuk.
6: Dat is zalig.
3: Dat is mooi. Eva, aangezien jij de bijslaap bent van de zanger van deze rockband,
7: ja?
3: Jij kent natuurlijk alle antwoorden al op de vragen van het komende interview, dus misschien moet ik zo even gewoon aan jou stellen de vragen.
7: Ah ja, zo, oké. Okay.
3: Voilà. Dus een goede 3 jaar geleden is het nog gebeurd dat er nieuwe muziek kwam van Black Box Revelation. Hoe komt dat eigenlijk, Eva?
7: Ja, we hebben wel wat tijd genomen om te... Nee, ik weet niet.
3: Je moet toch gewoon van jullie vragen.
7: Toch maar aan Jan vragen en Andries.
6: Ja, het is niet ons eerste album dat we mee bezig zijn. Hè. Dus dat is ons 7e album, wel eens zo.
3: Hey, mooi.
6: En je wilt niet altijd hetzelfde brengen. Dus je wilt wat tijd nemen om je heruit te vinden. Gewoon, je doet dat dan via verschillende omwegen. Ik zou zeggen, het is zo wat alsof dat je van Molenbeek naar de VRT rijdt.
3: Ja?
6: Via omweg... Arlon,
3: ja?
6: Charleroi, overal, gepasseerd overal om daar iets van jezelf weer tegen te komen en daar iets mee te doen en dat in je nieuwe muziek te steken.
3: En was dat altijd zo met die omwegen, die vorige albums, of is dat nu specifiek?
7: Het waren lange omwegen misschien, hè?
6: Ja, nu hebben we daar wel gewoon is echt...
5: Ja, echt wel lekker diep in gegaan.
3: Ja?
5: Ook wel echt tijd voor genomen.
3: Af en toe lekker band ook gehad, of niet?
6: Ja, zo.
5: Ja. Goed in de prak gereden ook eens.
3: Maar dat is...
6: De ene dag kom je thuis, heb je een wereldhit geschreven, de andere dag kom je thuis, denk je... Oh my god.
5: Dit raakt nooit af.
6: Ja.
0: Maar nu ben je hotshot op Studio Brussel met Stronger, want zo heet het nummer. Waar gaat het over?
6: Zoals het nummer zegt, het is een lied om te inspireren om iets met je dag te doen. En we zien tegenwoordig zoveel mensen, zelfs onszelf. We merken zo vaak dat we te veel in ons scherm gekluisterd zitten.
3: Ja.
6: En het is niet per se een anti-GSM-nummer of zo, maar eerder van oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. En vandaar ook, het is echt het pure Blackbox DNA met echt de meest basis, drie akkoorden die er bestaan. Ook om zo beginnende muzikanten te inspireren van, voilà, je moet maar een A-mineur, een G en een F kennen en je kunt dat meespelen en dan kun je beginnen dromen van zelf een band starten.
5: Voilà. Lekker recht toe, recht aan.
3: Dat is kei cool. Jullie zeggen wel van oké, je moet minder op je gsm zitten. Dat klinkt allemaal heel profetisch, alsof jullie het zelf helemaal de waarheid in pacht hebben. Ja. Hoe is dat bij u, Dries?
5: Ja, dat begint... Mijn momenten gaat van kwaad naar erger.
3: Oké.
5: Maar je moet echt zien dat je niet in het scherm gezogen wordt. Hè.
3: En gebeurt dat bij u?
5: Van tijd, ja. Soms wel. Ja. Maar ineens zitten we erop en dan... we zijn een uur later. En dan heb ik eigenlijk iets gedaan. Ah, nee. Oeps. Nee. Ermee, Stronger.
0: Natuurlijk, wij volgen jullie dan ook wel via ons scherm op de socials. We hebben gezien dat jullie in een bakfiets zijn gaan rijden met fans. Zag er geweldig uit. Hoe waren die reacties op dat nummer dat zij dan wel eens in de discband te horen kregen?
6: Ah, wel, we hebben een community nu ook op WhatsApp. En ik heb daarvoor zelfs een tweede gezien. Ja. om nog meer erin te zitten.
3: Ja, voilà.
6: Gewoon om zo wat achter de schermen leuke dingen te kunnen doen met fans en die uit te nodigen zonder dat dat per se altijd via de Instagram of TikTok of zo moeten passeren. Dat is gewoon tof omdat je zo wat een 1-op-1 relatie met fans hebt die je iets unieks kunt bieden. En daardoor, we hebben nu vrijdag ook al aan enkele fans de single is laten horen. Die hebben ondertussen videoclip kunnen meemaken door die video te bewerken en zo. Zijn er 5 fans die dat al hebben kunnen doen. Dus voilà, dat zijn leuke dingen die we willen doen om het zo wat...
5: persoonlijker te maken.
0: Oké, dus die fans hebben al het neusje van de zalm gekregen. Zullen we het hier ook eens aan onze luisteraars die al wakker zijn samen met ons vragen wat zij vinden van die nieuwe Blackbox? 3 jaar hebben ze er toertjes voor gereden rond België. Eens horen hoe die sound, hoe die 3 akkoorden bij jullie binnenkomen. Ze blijven hier nog even. Dus laat gerust weten wat jullie vinden van onze hotshot. Onze nieuwe hotshot Stronger van Blackbox Revelation.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week...

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every time.

0: Voor de eerste keer ooit dat zoveel mensen hem tegelijkertijd horen. In primeur op je radio, onze hotshot Stronger van Blackbox Revelation. Hoe voelde dat?
1: Ja, heel goed. Zalig.
0: Ivan uit Voeren laat weten een heel nieuwe kant van Blackbox Revelation. I like it. Annick uit Opglabeek stuurt: ik kijk al uit naar jullie concert en een nieuwe selfie. Het klinkt vertrouwd, herkenbaar en toch vernieuwend. Een topper. Bob uit Brugge zegt: oké, het was het wachten waard. En dan is er Devin uit Vilvoorde die zegt: Blackbox Revelation is al 21 jaar lang de max en dat wordt hier nog maar eens bewezen. En ik ga jullie doorverbinden met Christophe heel snel nog.
1: Dag Christophe.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Christophe. Zeg maar, wat vind je ervan, ja. Christophe?
2: Ja, het was schitterend. Hè. Het was keileuk ineengestoken. We hebben de vrijdag op een mengpaneel video mogen bewerken voor hun nieuwe videoclip van Stronger.
1: Voilà, Christophe was erbij.
2: Ik was erbij de vrijdag, ja.
0: Amai, maar zalig.
1: Hoe was het weekendje aan de zee?
0: Daar hebben we misschien nu geen tijd voor.
1: Nee.
0: Waar gaan we die nieuwe single voor het eerst live kunnen horen? Want jullie staan op Rockherk met een dag met alleen maar Belgische muziek. Hè?
1: Ja, maar eigenlijk staan we ook al binnen 2 vrijdagen in Eeklo in de Huimanshoeve. In openlucht.
3: Openlucht?
1: Dat is gewoon om de zomer al wat op te warmen, in te zetten. En dan daarna inderdaad met Pommelien op Herk.
3: Ja.
0: Zalig. Zeg, en nog één vraag die mensen nu ook sturen in de app. Ja, dit is 1 nieuw Blackbox-nummer. Maar daar is dan wel een plaat. Wanneer mogen we die verwachten?
1: Ja, dat album dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt. Maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel...
4: Stapsgewijs.
1: Nieuwe dingen laten ontdekken.
0: Ja. Maar zalig. Een goede week wordt het met jullie als hotshot. Merci, Blackbox Revelation.
1: Merci. Bye.

0: Only Live Today. Wij gaan ons even opsluiten in een prikkelarme kamer, Dries. Want morgen moeten wij hier vlammen dat het geen naam heeft. Want elke plaats zal hier een festivalticket waard zijn. Tot morgen.
1: Tot morgen, lieve vrienden.
2: Vanavond op VRT1.
3: Oh, dit is aap.
4: Dat is precies een echte keur.
3: Op het vliegveld zijn ze tegengehouden geweest. Omdat ze dachten dat er iets van drugs in zat.
4: Oh nee, de douane wou die open zijn.
3: Ja.
2: Op VRT1 in de repair shop wordt een aap met een verhaal binnengebracht. Op VRT Canvas quizten de studenten voor een ticket naar de finale in Campus Cup. En op VRT Max kan je kijken naar de volledige reeks Reizenwaas terug naar Oekraïne. Veel kijkplezier.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Studio Brussel.
1: Goedemorgen, 9 uur.
12: VRT Nieuws.
1: Jonas Maas. Een nieuwe oproep tot protest in Brussel. Na het uit de hand gelopen protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs, roepen actievoerders vanmiddag opnieuw op om op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. De politie Brussel-Hoofdstad Elsene ziet hoe de politie ook steeds vaker geconfronteerd wordt met jonge relschoppers.
13: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder spijtig genoeg een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevond.
1: Een derde van alle gemeentes in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer om te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat vaak om een stijging van zo'n €50, maar er zijn ook gemeentes zoals Merchtem en Horebeke die er ineens €150 of meer bij doen. De Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
14: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
1: Hoeveel trouwen in jouw gemeente kost, dat vind je in de app van VRT Nieuws. Iran en Israël bestoken elkaar opnieuw met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds het staakt het vuren van april. Voor Iran zijn de aanvallen een vergelding voor Israëlische aanvallen op Libanon. De inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op die nieuwe aanvallen. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs.
15: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
1: Israël reageerde vannacht dan ook met raketaanval op het westen en het centrum van Iran. En bij een Russische drone- en raketaanval aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Verschillende gebouwen en auto's zijn ook beschadigd geraakt. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen daarbij op tot vredesonderhandelingen. Het is bewolkt vandaag, eerst nog droog, maar na de middag is er kans op regen en buien. En we krijgen temperaturen tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig en wat frisser tot zo'n 17 graden.
10: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. We tellen af
11: naar the most wonderful time of the year.
12: I belt you.
16: Somebody scream!
10: De festivalzomer.
11: Die begint morgen bij Studio Brussel.
12: Let's go, let's go!
10: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
12: Hey, hey.
11: Luister morgen naar de radio.
10: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
11: De festivalzender.
10: Studio Brussel.
11: Brussel. Joris Brijs.
17: Ik kan je maandag als student wat opvrolijken met een snackbuis. Kom je plaat al kiezen in de app. Ik zal Mumford & Sons er nu al uitpikken. Goedemorgen.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Will Wait. En ik kan je zeggen, nog exact 25 dagen wachten en je hoort Mumford & Sons live op Rock Werchter. Die maffe concertreeks van Harry Styles zit erop. Hij speelde afgelopen vrijdag zijn 10e en laatste show in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij heeft dit weekend ook Amsterdam en alle fans bedankt met een volledige pagina in de krant. Er kon nog iets af na de verkoop van 500.000 tickets.

geloof in omgekeerde psychologie. Blue Monday draaien om er net geen van te maken. Zeker niet als je moet studeren vandaag of een student in huis hebt, want ik heb hier nog zo'n examensnackbuis liggen. Die mag de deur uit als je in plaat komt kiezen zometeen. Stuur in de app van Studio Brussel de welke je kan gebruiken tijdens het studeren. Voilà.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dracula Tame Impala. De examens komen dichterbij. Misschien ben je er al aan begonnen of zitten ze zelfs al in de helft.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Eender waar in het proces kan je denk ik wel een plaat en een examensnackbuis gebruiken. Goedemorgen, Wies.
3: Hallo, dag Joris.
0: Wies, waar in de examenperiode zit jij op dit moment?
3: Ik heb een examen gehad, dat ik heb er nu nog 4 te gaan.
0: Sorry, dat heb ik even niet gehoord. Je viel even weg.
3: Ik heb 1 examen gehad en ik heb er nog 4 te gaan.
0: Oké, dus nog in de beginperiode van de examens. Hoe vlot het?
3: Voorlopig goed. Het eerste ging goed, maar ik heb vooral schrik voor mijn laatste.
0: Ah, en dat is?
3: Het gaat over genomics, dus genetica toegepast eigenlijk.
0: Oké, wat studeer je dan?
3: Biologie.
0: Ah, en wat is de bedoeling daarmee na de studies? Bioloog worden?
3: Inderdaad, ja. Ik zou graag in natuurbeheer of zo werken, bijvoorbeeld bij natuurkunde.
0: Ah ja, je bent iemand die graag in de natuur zit dan?
3: Ja, inderdaad.
0: En meestal zijn dat ook mensen die gezond eten, hè? Is dat bij jou ook het geval?
3: dat valt mee. In de examens probeer ik er wel op te letten. Ja. Maar ja.
0: Wat is jouw go-to snack in de examens, bij pauzes?
3: Ik ga meer voor iets zoutig. Dus een soort chips of nootjes of zo.
0: Oké. Ja, dat is dan aan de ongezonde kant. De examensnackbuis die wij hier hebben liggen, die ook voor jou is, die kan helpen bij gezond snacken. Dus wissel een beetje af tussen de ongezonde chips en de snackbuis. Welke plaat mag daar nog bij voor jou, Wies, naast die snackbuis?
3: Oh, het is vandaag een speciale dag. Ik ben 6 maanden samen met mijn lief. Dus ik wil voor haar graag Dreamer aanvragen van Supertramp.
0: Dreamer van Supertramp. Het valt mij trouwens ook op dat studenten vooral naar tijdloze muziek grijpen. In dit geval is het omdat dus het lievelingsnummer is van jouw lief.
3: Ja, inderdaad.
0: Wie is Gijs de Charmeur? Hoe heet je vriendin?
3: Lianne.
0: Hoe?
3: Ze is nu ook aan het studeren. Ze heeft morgen een examen, dus ik wil haar ook een hart onder de riem steken.
0: Oké. Okay. En hoe heet ze, Johanne?
3: Hanne.
0: Oké. Okay. Dus deze is voor Wies en voor Hanne. Goeie examens, Wies, de komende weken. Ook voor Hanne. En veel liefde voor Julia.
3: Dankjewel.
0: Dag, Wies.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: a nightmare. Used, Camo and Crooked, Coven and Murdoch. Tickets and info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.

0: heb de zomeragenda van Zwangere Guy net nog eens bekeken. Je moet al moeite doen om hem nergens tegen te komen. Werchter Parklife, Rock Werchter, Cactus Festival, Doer, Lokerse Feesten en Suikerrock. Daar speelt ZG de komende maanden. En je zal er ook nieuwe muziek horen. Een nummer met opvallende titel: Kim Kleisters.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmans.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmans.be of via de app.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel. Het is 10:00, goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas.
11: Een nieuwe oproep tot protest in Brussel. Na het uit de hand gelopen protest van vorige week in Brussel van de leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs, roepen actievoerders vanmiddag opnieuw op om straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen de politie en wat zij deden tijdens dat protest. De politie zette onder meer een waterkanon en traangas in. Er is ook een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag van politieagenten, dat zegt de politiezone Brussel-Hofstad Elsene.
12: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de railschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de railschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
11: De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten weer beter bereikbaar zijn via de telefoon of via een loket. Dat staat in een nieuw dienstverleningscharter dat ook goedgekeurd is. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat nu vaak enkel nog online doen. Maar dat lukt niet voor iedereen, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
13: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket. Het is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
11: De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van Liana van vorige week. Een meisje van 11, de hoofdverdachte, wordt ook genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al zijn excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. Op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden gevallen na een aardbeving met een kracht van 7,8. Die vond plaats voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn ook zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en ook Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Intussen zou het gevaar wel grotendeels geweken zijn. Het blijft de hele dag bewolkt. Nu is het wel nog droog, maar na de middag is er kans op regen en buien. Nog altijd zacht wel tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen erna blijft het wisselvallig. En dan wat frisser tot zo'n 17 graden.
14: We tellen af
15: naar the most wonderful time of the year.
16: I built you.
17: Somebody scream!
14: De festivalzomer.
15: Die begint morgen bij Studio Brussel.
16: Let's go, let's go!
14: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
16: Hey, hey.
15: Luister morgen naar de radio
14: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
15: De festivalzender.
14: Studio Brussel. Brussel.
15: Joris Brijs.
9: Vrienden van de maandag, goedemorgen. We zijn Safe and Sound met Oscar and the Wolf en S10. Eerst onze vaste Prince-plaat.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Live
10: is music.

0: 1999 van Prince. Goedemorgen. Het mooie aan die samenwerking tussen Max Colombi van Oscar and the Wolf en S10 is dat de muziek lijkt te overstijgen. Die twee die hebben elkaar ook vriendschappelijk gevonden. En dan komt dat de muziek alleen maar ten goede. Het is echt oprecht, deze Safe and Sound.
1: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: with the flow.
1: Doen wij al meer dan een uur op deze maandag 8 juni.
2: Studio Brussel. Pianotapes.
1: De flow zakt nu wat terug qua tempo met Blue Eye. De ex-nieuwe lichtingwinnaars hebben onze piano opgeëist voor een prachtige versie van hun nieuwe nummer Alive. En man, de piano tovert nummers toch echt om in parels. Alweer een nieuwe van Blue Eye nu.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
0: Laat je boek

0: Keys van Dominic Fike. Ik heb mijn glazen bol erbij gehaald en ik voorspel dat je heel content gaat zijn met het volgende nummer.
1: Genk on Stage, het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky du Soleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info genkonstage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
4: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoud.

0: Dreams van Fleetwood Mac nog 19 uur en 37 minuten.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
0: Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar ik kan je verzekeren, het is waar. Morgen hangt er aan elke plaat een festivalticket vast. En tel komende uur misschien de platen nog maar eens in de playlist hier. Dat zijn er echt veel per uur. Denk daarbij ook nog eens aan de hoeveelheid topfestivals in ons land. En je weet, morgen wordt een hoogdag. Nog 19 uur en 36 minuten intussen. Werchter Parklife zal er zeker ook tussen zitten morgen. Linkin Park is daar de headliner. Maar je kan dan ook ineens Papa Roach mee doornemen.
2: Morgen is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister morgen naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.

Sam Fender en Olivia Dean Gray Me In. Ook voor Daria in de app het gouden muzikale duo. Nog zo één, maar dan misschien een beetje onbedoeld. Of ze hebben elkaar toch niet gevonden. Hoor je zo meteen. Want Fade to Grey van Visage komt eraan. En past wonderwel bij deze dance van Slater. Heel goedemorgen.

0: Fade to Grey van Visage. De nummer 1 in de afrekening komt nog eens voorbij als je heel even geduld hebt.
1: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, The Sheila Divine, Psychonaut, Van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: The Night We Met van Lord Huron. Een nummer met bijna 4 miljard streams. Toch maf?
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het studio.

Tom Yellow kan gedachten lezen. Ik moet dringend op vakantie. Misschien komt die vakantie van jou al in de buurt stilaan begin juni. Als je een playlist aanlegt om mee te nemen op reis, is dit een tip van het huis. Bleach 93. Of nog beter, naar de radio luisteren, ook in het buitenland. Dan hoor je hem sowieso, deze ceiling.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
2: Wat is je antwoord?
4: Poedel.
2: Zeker van Sam?
4: Ja hoor.
5: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
6: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Sunrise Festival, het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Joost, Antoon, Eli Oaks, Phantasm, Amber Broos, Rode Liefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
7: Licht het op, laat het op, werd de plopstroom. Licht het op, laat het op, werd de plopstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
10: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 11 uur, goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
13: Jonas Maas.
15: Er moeten weer meer loketten komen. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten weer beter bereikbaar zijn via de telefoon of via een loket. Dat staat in een nieuw dienstverleningscharter dat ook goedgekeurd is. Want wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat nu vaak enkel nog online doen. Maar dat lukt niet voor iedereen, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Kervits.
16: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket. Het is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
15: In Glabbeek in de provincie Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een stalbrand. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens in veiligheid te brengen. Dat zegt de burgemeester van Glabbeek.
17: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Eén compartiment is volledig verloren door de brand en door de rookontwikkeling. Dus er zijn sowieso 1500 varkens overleden. En dan zijn er nog 1500 varkens die men nu probeert te redden. Die redding wordt nu opgezet. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
15: De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken getuigden steeds meer vrouwen tegen hem over seksueel geweld. En een tiental heeft ook al een klacht tegen hem ingediend. Een van die vrouwen is een Belgische, die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Bruel is voor het grootste deel nu al gecanceld. En een theaterstuk waarin hij meespeelde is ook stopgezet. Bruel is 67, hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassé la Voix. Israël zegt dat het verschillende luchtafweersystemen in heel Iran heeft uitgeschakeld. En er zijn ook zware explosies te horen geweest in de hoofdstad Teheran. Gisteren zijn voor het eerst in 2 maanden weer raketten afgevuurd, sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. De Houthi-rebellen in Jemen kondigen intussen ook een verbod aan voor Israëlische schepen in de Rode Zee. Dat is een belangrijke route voor schepen tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Ze zeggen dat ze alle vijandelijke bewegingen in de Rode Zee vanaf nu zullen aanvallen. De Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran. Het blijft de hele dag overwegend bewolkt. Nu is het wel nog droog, maar na de middag is er kans op regen en buien. En we krijgen temperaturen tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. En wat frisser ook tot zo'n 17 graden.
12: We tellen af
14: naar the most wonderful time of the year.
18: I built you.
19: Somebody scream!
12: De festivalzomer.
14: Die begint morgen bij Studio Brussel.
18: Let's go, let's go!
12: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
18: Hey, hey.
14: Luister morgen naar de radio.
12: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
14: De festivalzender.
12: Studio Brussel.
14: Brussel. Joris Brijs.
13: Goedemorgen, misschien ga je vanavond naar Massive Attack in Vorst. Ik heb een opwarmer mee dan. En Lady van Mojo duwt dit uur in gang. Welkom.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Lady van Mojo. Je weet dat je van de hand het youth melancholie en veel gevoel kan verwachten. Maar of dat dan zacht of traag klinkt of uptempo en hard, dat is altijd een verrassing. In dit geval is Joachim van de hand het youth voor optie 2 gegaan.

Massive Attack voor één en waarschijnlijk meerdere teardrops vanavond in Vorst. Er is niemand die kan of mag bepalen wanneer het... Massive Attack voor één en waarschijnlijk meerdere teardrops vanavond in Vorst. Er is niemand die kan of...

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Heatwaves van Glass Animals. Black Box Revelation was hier vanmorgen om een hotshot af te leveren. Misschien heb je hem daar straks gemist. Ik speel hem zo nog eens.
1: Phoebe Bridgers komt naar Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live. Samen met Studio Brussel.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: Follow the Sun van Xavier Rudd. Afgelopen nacht kwam er nieuwe muziek van Black Box Revelation uit.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat was al van 2023 geleden al, toen ze hun laatste album maakten, dat er nog eens een nieuw nummer gelost werd. Jan en Dries van Black Box Revelation hebben na 3 jaar meteen ook een hotshot te pakken met Stronger. Een nummer dat gaat over iets waar tegenwoordig zowat iedereen mee worstelt, denk ik.
2: Zoals het nummer zegt, het is een lied om te inspireren, om iets met je dag te doen. En we zien tegenwoordig zoveel mensen, zelfs onszelf. We merken zo vaak dat we te veel op onze, in ons scherm gekluisterd zitten.
3: Ja.
2: En het is niet per se een anti-GSM-nummer of zo, maar eerder van, oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. En vandaar ook, het is echt het pure Blackbox DNA met echt de meest basis, ja? De akkoorden die er bestaan. Ook om zo beginnende muzikanten te inspireren van, voilà, je moet maar een A mineur, een G en een F kennen en je kunt dat meespelen en dan kun je beginnen dromen van zelf een band.
3: Voilà. Lekker recht toe, recht aan.
0: Dus je gaat na het horen van deze Stronger, onze hotshot vandaag, ofwel minder op je smartphone zitten, ofwel een band starten. Aan u de keuze.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week

0: Jukebox Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel. Life is music.

Fake Empire van de Nationals. Zij spelen deze zomer nergens live, maar Matt Berninger komt solo wel naar buiten. Op Rock Werchter speelt hij bijvoorbeeld. Als je Wet Leg nog mee doorpakt, dan kom je zometeen in een pit terecht.

0: is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Kinzoo in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Ja, nog 1 meter.
9: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

Ooit en Klein Gravel Pit. Vorige vrijdag kwam er concertnieuws naar buiten waar ik en veel andere indie-liefhebbers heel enthousiast van werden. Phoebe Bridgers komt naar Vorst op 5 december. Nu vrijdag om 10 uur start de ticketverkoop voor dat concert. En misschien ook handig om te weten al, Phoebe wil geen gsm zien. Het wordt een telefoonvrij concert. Niks op tegen, komt de sfeer enkel ten goede. Dit is ze met Kyoto.

0: Graceland van Paul Simon eind april nog gezien in de Bos daar. Op zijn 84ste nog altijd op een podium te vinden voor een show van 2 uur. Ik teken daarvoor op mijn 84ste ooit.
1: Life is music.
2: Studio Brussel!
0: De Editors fans komen nog eens aan hun trekken. Op de radio en heel de festivalzomer ook. Want ze zijn 2 keer te zien in ons land. Dit is Call It In.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max. Eindelijk even rust.
4: Bankafschriften.
3: Nee, hè.
4: Kredietkaartafschriften.
3: Niet nu.
4: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com. Selection.
5: Schat, zie je ze hier op de Selection website?
6: Oh, wauw. OLED TV's van Philips en LG.
5: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
6: Ja, dat scoren.
5: Zoals op 2K?
6: Ja.
3: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. Een hele goede middag, het is 12 uur. VRT Nieuws.
10: Hier is Belina.
11: De lijn betaalt de eerste 3 verkeersboetes van chauffeurs. Chauffeurs van de lijn zullen tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de lijn en de vakbonden overeengekomen en staat in Nieuwsblad. Die nieuwe regels gelden nu ook over heel Vlaanderen. Bus- en tramchauffeurs moeten veel afstand afleggen in soms moeilijke omstandigheden. Daarom is er die kleine tolerantie, zegt de lijn.
12: Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
11: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoit. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet. 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. Dit is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
13: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
11: De biedingen starten op €20 miljoen. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden, is niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft Israël en Iran zo pas opgeroepen om meteen te stoppen met de wederzijdse aanvallen. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds het staakt het vuren van april. Voor Iran zijn de aanvallen een vergelding voor Israëlische aanvallen op Libanon. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de raketaanvallen, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
14: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
11: Israël reageerde daarop dan met bombardementen op het westen en centrum van Iran. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïnse of Russische drone was. Eerder zijn er wel al Oekraïnse drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Dat is een vlucht van zo'n 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels daar dan aan hun WK. Hun eerste match is tegen Egypte. Het blijft bewolkt met buien vanaf het westen. Hier en daar ook onweer en tot 22 graden vandaag. Morgen eerst droog met opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien en 18 graden. En ook de rest van de week wisselvallig en vrij fris.
10: We tellen af
15: naar the most wonderful time of the year.
16: I built you. Somebody scream!
10: De festivalzomer.
15: Die begint morgen bij Studio Brussel.
16: Let's go, let's go!
10: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
16: Hey, hey.
15: Luister morgen naar de radio.
10: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
15: De festivalzender. Studio Brussel.
10: 5 over 12.
15: Gunter Desamblant.
17: Een hele goede middag. Een nieuwe week. Een nieuwe 5 over 12. En die beginnen we vandaag met Olivia Rodrigo.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: guess you moved on really easily.
1: Dat was Olivia.
2: Studio Brussel. 5 over 12.
1: Straks om 2:40 vertrekken de Rode Duivels naar de Verenigde Staten voor het WK. Het ideale moment om hen nog een laatste keer iets te zeggen. Laat eens weten via de Studio Brussel app. Wat wil jij nog zeggen tegen de Rode Duivels die over een uurtje vertrekken? Welke boodschap heb jij op de valreep nog voor hen? Ik zal beginnen. Wat ik de Rode Duivels nog wil zeggen vlak voor hun vertrek is dit. The best is yet to come. Hier is Nova Star.

Kings of Leon en Radioactive. Over een uurtje vertrekken de Rode Duivels van op Zaventem richting de VS voor het WK. Het ideale moment is om hen vlak voor vertrek nog toe te spreken. Eens kijken welke songs jullie allemaal hebben ingestuurd in onze Studio Brussel app. Fien uit Zwalm, die wil graag dit nog snel zeggen aan de Rode Duivels vlak voor hun vertrek. Safe Flight van Wild Rivers. En Emiel uit Gaasbeek, die wil de Rode Duivels deze boodschap op de valreep nog meegeven. Score! Van Siza. Ja. Heel leuk allemaal. Wat wil jij nog zeggen tegen onze Rode Duivels die op het punt staan te vertrekken? Misschien horen ze het wel. Staan we aan in Zaventem? Stuur jouw muzikale boodschappen nu door via de Studio Brussel app. Straks krijg je de top 5 van vandaag. Nu eerst de pauze.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf 14.990 euro, voorwaardelijke overnamebonus van 1.000.

0: Dabauza en Magnetic in de Sam remix. Onze regisseur bij de zegerschaken, die staat bij zijn legendarische gong en gaat het nu opslaan. Kijk. Hij gaat al jullie inzendingen bekijken en bestuderen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo meteen na Rihanna.
1: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brussel op 11 oktober in Vorst Nationaal. Laat je meeslepen op de sexy grooves van Masigo. Tickets vanaf vrijdag 12 juni om 10 uur via livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: ons Rihanna en Man Down.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Over een uurtje vertrekken onze rode duivels van op Zaventem richting de Verenigde Staten. En dat voor het WK uiteraard. Daarom willen we hen nog snel een boodschap meegeven. Onze reisdeurwaarder en rode duivel van Zegerschaak die heeft een top 5 samengesteld van al jullie inzendingen. En op plek 5 staat de boodschap van Jentel uit Meeden. Goedemiddag Jentel.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en hallo. Proficiat met jouw 5e plek, hè, Jentel. Yes, baby.
2: Dank je.
0: Heb je zaterdag gekeken naar de wedstrijd?
2: Nee.
0: Oké, dus het interesseert jou eigenlijk geen hol, dat WK, als ik het goed begrijp? Of,
2: Ja, dat wel, maar ik had toevallig geen tijd.
0: Oké. Wel betere dingen te doen natuurlijk. Ja. Hè. Gelukkig heb jij nu wel tijd om die top 5 mee samen te stellen. En op plek 5 staat jouw keuze. Wat wil jij op de valreep nog zeggen tegen de Rode Duivels, zo vlak voor hun vertrek?
2: Bazaar met goud.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.
0: Ja, je wou er nog iets aan toevoegen.
2: Ja, hopelijk komen ze terug met goud, hè.
0: Ah ja, goed. Ah, zo, dat bedoel je. U valt bij Frank. Hier is Bazaar op nummer 5.

0: Ella, Leave Me Dry. Met welke woorden wil jij onze rode duivels uitwuiven? Ze staan namelijk op het punt om te vertrekken naar de VS voor het WK. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie boodschappen. En op plek 4 staat de boodschap van Anne uit Meerhout. Zij wil op de valreep dit nog zeggen tegen onze rode duivels, zo vlak voor hun opstijgen. Het zijn de Chainsmokers met Don't Let Me Down.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Linkin Park en Lost. De top 3 van vandaag die krijg je zo naar Florence and the Machine.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: Florence and the Machine and Moderation.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Onze Rode Duivels zijn vertrekkersklaar. Over een klein uurtje vliegen ze naar de Verenigde Staten voor het WK. Het ideale moment is om hen nog snel op de valreep een boodschap mee te geven. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 3 staat de boodschap van Daan uit Westerlo. Goedemiddag Daan.
2: Goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag Daan en proficiat met jouw derde plek.
2: Dankjewel.
0: Ja, goed gedaan. Ja, heel goed. Hilarisch, hè. Ja, denk je dat we wereldkampioen gaan worden, Daan?
2: Ik heb er vertrouwen in, ja. Ik hoop dat wel.
0: Ja, oké, goed. Dat is leuk om te horen. Heb je een favoriete speler? Ook zo'n leuke, originele vraag.
2: Ja, Kevin De Bruyne.
0: Kevin De Bruyne, de Kevin, die gaat het doen voor ons.
2: Ja, die gaat het doen.
0: Ja, wat wil je nog snel zeggen tegen de Rode Duivels die daar nu in Zaventem zitten te wachten op hun vlucht?
2: Ja, ik wou nog zeggen, you're simply the best. Dus ja, de best van Tina Turner. Hè.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Tante Tina en The Best. 26 rode duivels die staan op dit moment in Zaventem klaar om te vertrekken naar het WK in de Verenigde Staten. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar boodschappen die je nog snel wil meegeven vlak voor een vliegtuig opstijgt. We zitten bij de nummer 2 van de top 5 en daar staat de boodschap van Iris uit Veurne. Zij wil dit nog zeggen tegen onze rode duivels vlak voor hun vertrek. Don't stop believing. Hier is Journey.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: onze nummer 2 van vandaag.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: En zometeen krijg je de nummer 1. Eerst een overzicht van de top 5 boodschappen gericht aan onze rode duivels die op het punt staan om te vertrekken richting het WK. Op 5 hadden we Bazaar met Goud. Op 4 de Chainsmokers met Don't Let Me Down. Op 3 Tina Turner met The Best. En zo net dus Journey met Don't Stop Believing. En op 1, daar staat de boodschap van Kobe uit Beveren. Goedemiddag Kobe.
2: Goedemiddag,
0: en proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Goed gedaan, Kobe. Wat wil jij op de valreep nog zeggen tegen de rode duivels die bijna gaan opstijgen?
2: Ik zou nog willen zeggen van Miley Cyrus, Party in the USA.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
4: Nummer 1.

Ja, misschien wordt het wel een groot feest daar in de USA. Dat was onze nummer 1 van vandaag. Miley Cyrus, Party in the USA. En zometeen is het party hier op Studio Brussel. Met Party Queen Kiki. Fijne maandag nog. Bye bye. Bye bye.

0: is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Bulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
2: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippenklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop?
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series binge.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op school. Hoor je het niet?
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
15: Selection! Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
16: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
17: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
16: Met €350 inruilkorting.
17: Dat kunnen we alle matchen zien.
16: Met al onze vrienden.
17: Ja, dat scoren, hè.
16: Het zal nog niet zijn.
18: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
19: Studio Brussel.
20: Het is 1:00 een heel goede namiddag.
21: VRT Nieuws.
20: Melina Verbeek. De lijn betaalt de eerste 3 verkeersboetes van chauffeurs. Chauffeurs van de lijn zullen tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de lijn en de vakbonden overeengekomen en staat in Nieuwsblad. Die nieuwe regels gelden nu over heel Vlaanderen. Bus- en tramchauffeurs moeten veel afstand afleggen in soms moeilijke omstandigheden. Daarom is er die kleine tolerantie, zegt de lijn.
22: Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
20: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes van chauffeurs terugbetaalt. De lijn zou beter meer opleiding geven aan chauffeurs die in de fout gaan, zegt de vereniging.
23: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zal worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
20: De Amerikaanse president Trump roept Iran en Israël op om te stoppen met de wederzijdse aanvallen. Israël heeft ook al nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Libanon. Jens Fransen, die oproep van Trump heeft niet zoveel effect.
24: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd. Zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft. heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld. Meegeven nog, zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
20: De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangerand. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassé la Voix. Zijn nieuwe tournee is al grotendeels gecanceld en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. En over iets minder dan een uur vertrekken de Rode Duivels vanuit Zaventem naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Na een vlucht van meer dan 12 uur komen ze daar aan in Seattle, in het noordwesten van de VS. Volgende week maandag spelen de Rode Duivels daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien vanaf het westen. Hier en daar is dat ook onweer en tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna opnieuw buien en 18 graden dan. Ook de rest van de week wisselvallig en vrij fris.
0: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
3: I belt you.
21: Somebody scream!
1: De festivalzomer.
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
3: Let's go, let's go!
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
2: Luister morgen naar de radio.
1: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender. Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
25: Ja jongens, nog minder dan 17 uur, dan is elke plaat gelijk aan een festivalticket. En vandaag gaan we nog de hele dag aftellen met de beste muziek.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

dat hangt in de lucht bij alle vrienden van de vaccins. En hier hangt er toch wat gezonde spanning. We tellen af naar morgen, want elke plaat die je dan gaat horen is een festivalticket waard. Ik heb daar net nog eens gekeken. Nog 16 uur en 53 minuten. En dan gaan we eraan beginnen om 6 uur 's ochtends. Dit is Sienna Spiral.

ook fluitend die eerste werkdag van de week door. Daar moet je voor gaan, net als Pieter, Björn en John en Victoria Bergman. Je kreeg Young Folks en straks een muzikaal gebed van Coldplay en vrienden. Eerst iets helemaal anders, de Brusselse Camille Yembe. Heerlijk nummer, deze Rien à fêter.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijven.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: We Pray, Coldplay met Burna Boy en met Little Sims, die dit weekend, zaterdagavond was het, op het Spaanse Primavera Sound Festival stond in Barcelona. En ze dook dan nog eens op tijdens de set van Gorillaz ook. Fijn weekend hebben ze daar gehad, dat festival in Barcelona. Altijd de moeite daar.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Sweet Dreams van Eurythmics. Ik hoop dat alle studenten die ook hebben momenteel...
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Helaas is het wel zo dat als ik terugdenk aan examens in het hoger onderwijs, dan was dat de grootste stress ever en kwamen er eerder nachtmerries aan te pas dan Sweet Dreams, zoals daarnet bij Eurythmics. In elk geval, we gaan dat oplossen. We gaan even een kleine pauze nemen en daarom mag jij een plaat kiezen. En jij, dat is een student die momenteel achter de cursussen zit, die misschien net examen heeft gehad of morgen examen heeft en een kleine pauze wil nemen, muzikaal dan. Ik heb er ook iets bij hier vandaag. En dat is een gigantische snackbuis. Vol voedzame snacks om heel die blok- en examenperiode een beetje gezond door te komen. Dus laat maar weten, welke plaat mag ik voor jou spelen in deze rottige examentijd? Hopelijk gaat het wel goed. Laat het mij gewoon weten en dan lossen we dat zo meteen op.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Dit is Kid

0: Het is de nieuwe van Kids With Buns en die heet Car Crash.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, er zat ook iets van een nightmare in. Dus het gaat hier over dromen en nightmares. Maar laat ons ervan uitgaan dat alles vooral vlotjes gaat met het studeren en de examens bij al die studenten. Het zijn er veel en het is niet de gemakkelijkste periode. Maar we moeten erdoor. Goedemiddag, Tita.
3: Hallo, dag Kirsten.
0: Hoe gaat het in Gent?
3: Ja, ça va. Studeren, hè. Ik heb de middagpauze gehad, dus dat was gezellig.
0: Zeer goed. Zeg, slaap jij goed als het examens zijn?
3: Goh, minder dan normaal. Dus.
0: Het is een beetje een lastige periode, sowieso. Wat studeer jij en in welk jaar zit je?
3: Ik studeer psychologie en ik zit in mijn tweede jaar, maar ik neem nog heel wat eerstejaarsvakken op, dus niet al mijn tweedejaarsvakken.
0: Oké, en waarom koos jij voor psychologie? Wat zou je er later graag mee willen doen?
3: Ik wil niet echt de stereotype psycholoog worden, maar ik zou eerder echt al naar probleemsituaties willen gaan. Maar wat precies, dat weet ik nog niet.
0: Oké, maar ja, je hebt nog heel veel tijd. Dat kan je allemaal gaandeweg beslissen. Het is nu al heel fijn. Ja, de examens die zijn dus volop bezig. Hoe ver zit je al? Heb je er al een paar kunnen afwerken? Of is het nog maar het begin?
3: Ik zit wel al in het midden.
0: Oké.
3: Dus ik kan al uitkijken naar het einde. Ik heb er nog twee.
0: Je hebt er nog twee, dat is zeer goed. Heb jij zo een bepaald zeer strikt studieschema? Want je zei net, ik heb net middagpauze gehad, dat was leuk. Deel jij je dag echt in volgens blokken van uren? Of hoe gaat dat bij jou?
3: Ik deel vooral in voormiddag, namiddag en dan een beetje avond. Mm-hmm. Maar voor de rest is dat redelijk los.
0: Oké. Ja, elk zijn systeem, hè. Elk zijn systeem. En voilà. En dan 's morgens nog eens snel herhalen of dat niet?
3: Ja, ik heb morgen vroeg mijn examen. Ik denk dat ik een uurtje vroeger ga opstaan of zo om snel nog eens te herhalen.
0: Oké, zeer goed plan. Wat heb je morgen?
3: Leerpsychologie.
0: Oké, goed. En wat doe je dan nog? Want je zei, het was net een leuke middagpauze. Heb je ook tijd om zo nog wat beweging te hebben? Of misschien nog een hobby uit te oefenen? Of ik weet niet, iets om je gedachten even te verzetten?
3: Vandaag gaat dat er niet meer van komen. Maar gisteren ben ik wel gaan lopen bijvoorbeeld.
0: Oké.
3: Dus dat was dat.
0: Zeer goed bezig. Ik ga jou in elk geval iets geven met gezonde snacks in. Want dat komt altijd van pas, zeker als het examens zijn. Wat is jouw lievelings tussendoortje?
3: Ik eet altijd nootjes. En ik eet heel graag nootjes. En altijd ook een chocolaatje elke dag.
0: Maar zo gezond. Dat is zeer goed. Weet je, het zit er allemaal in. Dat zit er sowieso in. Noten en donkere chocolade zit allemaal in de snackbuis. Dus die komt heel snel jouw richting uit. En nu al in jouw richting een geweldige plaat. Want jij wou heel graag Turnstile horen. Waarom?
3: Yep. Het liedje heet I Care. En ik wil daarmee even ook gewoon een dankwel zeggen aan mijn mamatjes en aan mijn liefje die echt geven om mij en er voor mij zijn in de blok.
0: Oh, dat is kei tof. En ze zijn aan het luisteren toch, hoop ik?
3: Ja, normaal die wel.
0: Voilà. Een groot hart van Tita voor jullie. En Tita, wij supporteren mee voor die twee laatste examens. Doe dat zeer goed. En dan hoop ik dat jij een fantastische zomer hebt over een paar weken. Goed?
3: Dank u.
0: Bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Loco, Rennie Zonneveld en Gordo. Straks hoor je Adele en nog eens die nieuwe van Nothing But Thieves.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Gouwe beeld, my friend!
4: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is morgen elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister morgen naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
5: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
6: Festivals à volonté.
7: Met Win for Life.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Eindelijk even rust.
11: Bankafschriften.
10: Nee, hè.
11: Kredietkaartafschriften.
10: Niet nu.
11: Loonboekingen.
12: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
13: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot.

0: De vraag is, zijn ze ooit weg geweest? De vijf Britten lieten 3 jaar op nieuwe muziek wachten, maar we hebben ze natuurlijk wel nog veel gehoord en gezien. Vorig jaar bijvoorbeeld nog, toen ze heel erg last minute voor Sam Fenner op Rock Werchter invielen. Maar goed nieuws dus voor alle fans, nieuwe muziek. De vraag is, hoe hou je dat 5 albums vol? Dat hebben Thibaut en Nona eens gecheckt bij de band.
1: We're very like democratic and caring about each other. I'll be honest, it's like it's kind of the secret sauce. We're great friends. We hang out all the time in the band and out the band when we're just at home. So I think that's been a real key element. It's just making sure everyone feels loved and we enjoy it. You know, we just have fun.
0: Voilà, fun en liefde en vriendschap. Dat is de key to success for Nothing But Thieves. En dat komen ze verzilveren met een gigashow in ons land. Volgend jaar, 31 januari 2027, komt Nothing But Thieves naar de AFAS Dome. En die zaal die heeft indruk gemaakt, moet ik zeggen.
1: Ja, yeah, look at the venue. It looks ridiculous online. So, very excited. Yeah.
0: It looks ridiculous online. Heel schattig dat ze dat dan zelf gaan opzoeken zijn. Ze komen en ze hebben dus nieuwe muziek. Dit is Evolution.

jaren van bijna alleen maar hardcore funk kwamen Red Hot Chili Peppers in 1991 met deze ballad. En dat was een schot in de roos. Je hoorde Under the Bridge. Studio Brussel. Lola Young die had natuurlijk haar monsterhit Messi. En toen werd het in haar eigen leven ook een beetje heel erg messy en zette ze een stap terug. Dus we hebben maanden niets gehoord van Lola Young en plots is ze daar met dit iets helemaal anders onder de vleugels van producer James Blake. Lola Young en From Down Here.

0: is een statement en het is een nummer dat indruk maakt. Lona Young from Down Here.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
7: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
6: 2002? Ik was 1 jaar toen.
7: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
6: Oh, kom aan.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
0: Het is 2:00 en een goeie namiddag.
11: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
12: Iran zegt dat het voorlopig stopt met aanvallen op Israël. Afgelopen nacht en ook vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een staakt het vuren sinds april. Israël is al die tijd wel doelwitten in Libanon blijven aanvallen. Die aanvallen waren gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Iran wil pas een definitief vredesakkoord als die aanvallen op Libanon ook stoppen. De Amerikaanse president Trump, die een einde wil aan de oorlog met Iran, riep Israël en Iran op om onmiddellijk te stoppen met schieten. Chauffeurs van de lijn zullen voortaan tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de lijn en de vakbonden overeengekomen. Maar verkeersinstituut FIAS vindt zo'n terugbetaling een fout signaal.
13: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertreding tot zelfs 10 km per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat dat nog altijd het meest faire systeem is, dat die ook de overtreding betaalt.
12: Een man van 52 is veroordeeld voor een dodelijk ongeval in Deurne in Antwerpen 2 jaar geleden. Hij krijgt een rijverbod van 3 jaar en moet ook 1 jaar een enkelband dragen. Na een voetbalmatch reed hij dronken een voetganger dood. Hij reed toen minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij ook last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken. Dat zegt zijn advocaat Chris Luiks.
14: De rechtbank heeft gezegd wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
12: En daarnet zijn de Rode Duivels vanuit Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vlucht van zo'n 12 uur. De Duivels wonnen hun 2 oefenwedstrijden en vertrekken dus met veel vertrouwen naar het WK. Dat zei aanvoerder Jurie Tielemans voor het vertrek.
15: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles is positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
12: Volgende maandag spelen de Duivels hun eerste wedstrijd daar in Seattle tegen Egypte. Bewolkt met buien vanaf het westen, soms ook onweer en tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna opnieuw buien en 18 graden dan.
16: We tellen af
17: naar the most wonderful time of the year.
18: I built you. Somebody scream!
19: De festivalzomer.
17: Die begint morgen bij Studio Brussel.
18: Let's go, let's go!
19: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
17: Luister morgen naar de radio
19: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
17: De festivalzender. Studio Brussel.
19: Kirsten Lemaire.
0: Ja, deel je dag morgen maar slim in. Dan regelen wij met heel veel plezier jouw festivalticket bij elke plaat die je dan hoort. Nu Roger Sanchez.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Another Chance van Roger Sanchez. Morgen heel veel kans op een festivalticket. Gewoon de hele dag luisteren tussen 6 en 6. En elke plaat is een festivalticket waard. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Dat is allemaal morgen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Vanmorgen groot bezoek hier vanochtend. Jan en Dries van Black Box Revelation zijn langsgekomen, want ze hadden iets nieuws bij, namelijk nieuwe muziek. De voorloper van een nieuwe plaat die zou gaan verschijnen, daar konden ze nog niet te veel over kwijt. We weten wel dat ze één festival gaan doen deze zomer, Rock Herk Encore. En dat het nieuwe nummer dat ze mee hadden vandaag Stronger heet, deze week onze hotshot. Waarover gaat dat? Wel over enerzijds dat analoge en anderzijds dat digitale leven en hoe moeilijk het is om vaak tussen die twee te schipperen en een zeer goede balans te vinden. Vaak start je de dag en zeg je van ik ga vandaag heel weinig op mijn scherm zitten, maar vaak loopt dat ook helemaal anders. En dat is bij iedereen zo, ook bij Jan en Dries van Black Box Revelation.
2: Ja, dat begint van mijn momenten gaat van kwaad naar erger.
3: Okay.
2: Maar je moet echt zien dat je niet in het scherm gezogen wordt. Hè.
3: En gebeurt dat bij u?
2: Van tijd, ja, soms wel. Ja. Maar ineens zitten we erop en dan we zijn een uur later. En dan heb ik eigenlijk iets gedaan. Ah, nee, oeps. Nee. Daarmee, Stronger.
0: Voilà, we gaan er naar luisteren. De nieuwe Black Box Revelation.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week

Misschien was er al wat serious dancing het voorbije weekend, maar gewoon blijven dansen op maandagnamiddag, dat helpt het beste. Let's Dance van David Bowie of Let's Go Shopping met The Strokes. Er zijn zeer goede teksten in dit nummer van Julian Casablancas, The Strokes.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

0: Wel eens een beetje Schots en scheef klinkt dit nummer en daardoor net zo heerlijk samen. Going Shopping van The Strokes. Angèle doet koekoe na dit.
1: Couleur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy-lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kun je het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Eindelijk even rust.
7: Bankafschriften.
6: Nee, hè.
7: Kredietkaartafschriften.
6: Niet nu.
7: Loonboekingen.
6: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.

Je veux tes yeux van Angèle. Ik wil heel graag dansen tussen het blokken door. Het stikt tegen, stuurde Jente daarnet nog. Dus we gaan wat dansende plaatjes ertussen steken. En dit lijkt mij ideaal. Het zonnetje zit er dan ook nog eens in verborgen, want ze komen met een nieuw album. Ik heb het over Jungle. Sunshine is die plaat, die mag je half augustus verwachten. En hier kan je dus op dansen tussen het blokken door. Dit is The Wave.

Die stem die horen we binnenkort twee keer in de AB in Brussel. Jack White, die komt 16 en 17 juni. Het is daar uitverkocht. Dit waren de White Stripes, the hardest button to button. Ah, en hier zijn Mark Ronson en Ray.

0: en Homewrecker om van bij het begin tot helemaal achteraan en terug weer mee te zingen. Het is bijna 3:20.
1: Studio Brussel.
0: Het is altijd een goed moment om een beat te droppen, want de party never stops, ook in de zomer niet. Want het programma gaat gewoon verder, hè. Oens in de zomer, dat moet gewoon. Vrijdag en zaterdagavond kan je altijd luisteren tussen 8 en 10. En misschien heb je dit weekend wel de guestmix gehoord van de bekende Britse DJ Bless. De E van Bless is in zijn geval een cijfer 3. Dat is iemand die van heel snelle en frisse grooves houdt, meestal met nog wat aanstekelijke vocals erbij. Ideaal dus voor zomerse en andere feestjes. Je kan die guestmix gewoon thuis nog eens opzetten voor je eigen feest. Je vindt hem via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Terms and Conditions van Bless. Je vindt zijn guest mix dus terug via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Black Wave, die staan nu klaar.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van je prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
14: Studio Brussel.
15: Yeah.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lange.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMS KA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
14: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
13: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
14: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
18: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek. Een man krijgt een lange werkstraf voor verkrachting. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte het meisje meermaals, de andere filmde alles. Persrechter Amélie van Bellegem.
20: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van €1200.
18: De man die de verkrachting filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Een man van 52 is veroordeeld voor een dodelijk ongeval in Deurne in Antwerpen 2 jaar geleden. Hij krijgt een rijverbod van 3 jaar en moet ook 1 jaar een enkelband dragen. Na een voetbalwedstrijd 2 jaar geleden reed hij dronken een voetganger dood. Hij reed toen minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij ook last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken, zegt zijn advocaat.
21: De rechtbank heeft gezegd wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten westen was.
18: Ook Israël is nu gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Maar als de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah verder aanvallen uitvoert op Israëlische steden, dan zal Israël opnieuw de zuidelijke voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut aanvallen. De aanvallen op Beirut waren de aanleiding voor Iran om Israël aan te vallen gisteravond. Iran zegt ook dat het zijn aanvallen zal staken zolang Israël geen aanvallen meer uitvoert op Iran of Libanon. En de Rode Duivels zijn vanmiddag vanuit Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De Duivels zullen in totaal meer dan 12 uur onderweg zijn en die tijd gaan ze gebruiken om zoveel mogelijk te ontspannen. Dat zei aanvoerder Jurie Tielemans voor het vertrek.
22: Een beetje series kijken, ook een beetje bewegen hebben ze ons aangegeven. Dus ja, een beetje spreken met de mannen ook. Dus een beetje van alles.
18: Volgende maandag spelen de Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Bewolkt met buien vanaf het westen. Hier en daar ook onweer en tot 22 graden vandaag. Morgen eerst droog met opklaringen. Daarna krijgen we opnieuw buien en tot zo'n 18 graden dan.
23: We tellen af
24: naar the most wonderful time of the year.
25: I built you.
26: Somebody scream!
0: de festivalzomer.
4: Die begint morgen bij Studio Brussel. Let's go, let's
0: go. Want morgen is elke plaat een festivalticket waard. Hey,
4: hey. Luister morgen naar de radio.
0: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
4: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Kirsten Lemay.
19: Ja, let's go. Helemaal zin in morgen. Dan begint die festivalzomer echt. En dan hoop ik dat jij zo'n festivalticket te pakken krijgt. Welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys. En van de ene tongbreker naar de andere. Maar nu, het is niet waar, vrouwtje, dat kan ik zeggen. Straks Bastille. Valt ook mee. Dit is Jaar na Jaar.

Twin Peaks vibes in de titel Laura Palmer van Bastille. Een heel erg goede namiddag. Het is bijna 3:15. En even inchecken met jou of alles goed gaat, waar je ook zit. Ik ga voor jou de beaches spelen, maar eerst nog een collectief dat nu vrijdag al op Best Kept Secret staat in Nederland. Het goede nieuws is, als je daar geen tickets voor hebt, dan kan dat morgen misschien wel nog gebeuren. Over een paar uur, 14 uur namelijk, is het zover onze grote weggeef.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
2: Gelukzakken?

0: Edge of the Earth van The Beaches. Daarvoor nog De La Soul, die je nu vrijdag op Best Kept Secret kan zien.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel.
7: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info in voorwaarden op carglass.be.
13: Studio Brussel.

0: Deze kan ik vandaag nog spelen. Morgen helaas niet. Nirvana en Lithium.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, de festivalzomer is mijn favoriete periode van heel het jaar. Van jou misschien ook wel. En voor iedereen die dat gevoel deelt, kan ik niet genoeg benadrukken. Morgen wordt hier een zotte dag op je radio. Want we gaan de start van die festivalzomer vieren met wat jij echt nodig hebt. En dat zijn volgens mij nog altijd tickets. Daarom is morgen dus elke plaat een festivalticket waard. Dat klinkt zot. En dat is het ook. Maar het is alles wat we willen. Namelijk jou naar je favoriete festival en artiesten sturen. Luister morgen dus heel goed naar Studio Brussel. En win op die manier jouw festivalticket. Zo zou je wel eens een ticket kunnen bemachtigen voor Rock Werchter. Gorillaz komt daar spelen. Die stonden afgelopen weekend op het Spaanse Primavera Sound Festival in Barcelona. En dat was niet normaal, want die hadden superveel gasten mee. Onder andere Mos Def was mee en De La Soul was mee en Little Sims was mee. Dat was helemaal crazy. Dus laat ons zeggen dat Gorillaz opgewarmd is en jij dat niet wil missen.
2: Morgen is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister morgen naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

I'm feeling glad I got sunshine. Where? What? The future.

Another N54 Ultra met Talk to You. En dan een band waar we een interview mee konden doen. Je vindt dat terug op Studio Brussel of het kanaal op VRT Max. Dit is Bleach 93 met Ceiling.

0: Sheeran heeft kippenvel en hopelijk krijgt iedereen dat vanavond ook in Vorst Nationaal bij het concert van Massive Attack. Wie gaat er? Want ik wil graag nog iets spelen om al een heel klein beetje in de sfeer te komen.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
9: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
8: 2002? Ik was 1 jaar toen.
9: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
8: Kom aan.
10: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reis.

Amai, Green Chatten van Fontaine's DC. Die was helemaal in zijn nopjes dit weekend. En dat was tijdens het concert van The Cure zaterdagavond in Barcelona. Hij zong Forest heel enthousiast mee. Wie daar op vrijdag was, op datzelfde festival Primavera Sound, die had veel minder geluk. Er was noodweer met bakkenregen. Veel concerten moesten afgelast worden, waaronder het concert van Massive Attack. En die waren daar zelf echt helemaal kapot van, want ze hadden er heel lang naar zitten toewerken. Hadden ook veel gasten die zouden meekomen, maar dat is dus allemaal niet kunnen gebeuren. Daar onder de Spaanse zon, het was Spaanse regen en ja, iedereen ging naar huis droop af. Geen Massive Attack daar. Studio Brussel. Maar wel Massive Attack hier op je radio. En vanavond ook nog eens in Vorst Nationaal. Als je gaat, geniet ervan. Ik ga nog eens deze spelen, Safe From Harm, om op te warmen. Check die bas.

Stromae en Pom, Ma Meilleure Ennemie. En daarvoor Massive Attack. Die staan vanavond in Force Nationaal. Je hoorde Safe from Harm. Het is bijna 4 uur. Dat wil zeggen, weer een beetje meer afgeteld richting morgen. Nog 14 uur en 7 minuten voor jouw festivaltickets morgen. Dat is

0: jaar is er ook de solo-projecten van de verschillende leden, zoals deze Oliver Simons en Looper.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
2: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Digitale radio heeft het allemaal. En welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
9: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw bel.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
17: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
18: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: 4 uur, een hele goede middag.
22: VRT Nieuws.
21: Met Melina Verbeek.
23: In Brussel zijn opnieuw mensen samengekomen om te betogen. Rond deze tijd zou er een manifestatie starten tegen politiegeweld. Ter hoogte van het Centraal Station was het onrustig. Tracy Roux, jij bent in Brussel. Wat zie je daar nu?
24: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken. En voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest tegen die besparingen in dat Franstalige onderwijs en tegen wat zij disproportioneel politiegeweld noemen van de afgelopen dagen. Dat vreedzame dat lijkt nu al niet echt gelukt. Al lijkt hier voorlopig aan het Poelaardplein, waar dus is opgeroepen tot die officiële manifestatie, alles nog voorlopig rustig te verlopen. Ik hoop dat er ongeveer een 500-tal mensen zijn op dit moment.
23: Het aantal huwelijken bereikt een nieuw record. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels en dat is het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
25: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn die na een echtscheiding als ze een nieuwe partner hebben niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
23: Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Hij moet ook een boete van 1200 euro betalen. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte het meisje meermaals, de andere filmde alles. De man die filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. En Iran en Israël zijn voorlopig gestopt met elkaar aan te vallen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen de 2 landen. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. Bewolkt met buien vanaf het westen, hier en daar ook onweer en tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna krijgen we opnieuw buien en zo'n 18 graden dan.
0: 126 kilometer file op de wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent ook een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E19 vanaf Sint-Job en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E40 van Brussel naar Leuven is in Bertum door een ongeval de rechterrijstrook dicht. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woerden en Jette. En op de binnenring een kwartier aanschuiven tussen Strombeek en Tervuren.
1: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: We tellen af.
4: Naar the most wonderful time of the year.
22: I belt you. Somebody scream.
26: De festivalzomer.
27: Die begint morgen bij Studio Brussel.
22: Let's go, let's go.
26: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
22: Hey, hey.
27: Luister morgen naar de radio.
26: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
27: De festivalzender.
26: Studio Brussel. Antivo.
0: Voor het komende uur is er 1 rode draad, festivals.
28: Je komt alles te weten over gratis festivaltickets.
0: Festivalverrassingen in Spanje.
28: En te winnen festivalpatches. Het is dus echt wel zaaks om te blijven luisteren. Fijn dat je erbij bent.
26: Je luistert naar
27: Studio Brussel. Life is music.

0: 3 vertrekt naar een laatste show in de AFAS-dome. De Rode Duivels die vertrekken naar het WK. De naam CCML die vertrekt en wordt Chocomel. Mm-hmm. Maar wij blijven gewoon hier. Gegroet makkers van de radio en gegroet Nona van Brakel.
1: Gegroet die bolleke Christiansen.
0: Hoe gaat het?
1: Met mij gaat het goed. Jij bent een beetje moe vandaag.
0: Ja, maar ik denk dat we één constante hebben vandaag. Eén ding dat we gemeenschappelijk dragen en dat is... Dat is geen rare scheet of zo, dat zijn ook geen verbouwingen, maar dat is een krakende deur, zegt de computer. Wij zijn even stijf als opgeklopte eiwitten of koning Flip bij een publieke vertoning.
1: Oh.
0: Maar jouw stijfheid, van waar komt die?
1: Ik ben gisteren gaan waterskiën voor de verjaardag van een van mijn vrienden. En tijdens het waterskiën dacht ik, oké, dit gaat allemaal goed en dit is tof. En deze ochtend dacht ik, what the hell, ik wist niet dat je aan zo uw slokdarm bijna stijf kunt zijn. Ik ben echt aan de voorkant van mijn nek stijf. Mijn armen zijn stijf. Mijn borstspieren zijn stijf. Mijn schouders, mijn benen. Alles is stijf.
0: Ik stel me wel vragen bij een stijve slokdarm.
1: Moet je toch eens... Ik kan mijn kin niet zo hoog naar boven doen. Hoe komt het dat jij stijf bent, Thibault?
0: Ja, toch stijve slokdarm even laten nakijken op de medische dienst hier. Ik ben stijf omdat ik eergisteren een vrijgezelle had met dertigers en een aantal veertigers.
1: Ja?
0: En dat was potentieel de leukste dag sinds lange tijd.
1: Oh.
0: Omdat ik met dertigers en veertigers activiteiten heb gedaan, zoals Chinese voetbal.
1: Oh, amai, dat is lang geleden.
0: Badminton. Niet badminton, badminton.
1: Wat is dat dan?
0: Badminton. Maar met een G. En muurtjeklop.
1: Zo, ketsen.
0: Ketsen. Ik vind make muurtjeklop great again.
1: En van die dingen ben je stijf.
0: Ik heb mij zo hard gesmeten bij muurtjeklop. Dat is niet normaal. Ik zou iedereen willen oproepen om gewoon terug te beginnen met muurtjeklop. Dat moet een spontane activiteit worden in de dag. Wij gaan daar hier ook mee beginnen. Daar maak ik nu al een punt van.
1: Oei, oei.
0: Maar wie ondervindt er vandaag ook wat pijn aan de gewrichten of de goesting? Laat het even weten in de app.
1: Ja, ondertussen zullen we de beentjes een beetje loswerken met Slater en Dance.
0: Maar frustratie over een naamsverandering van CCML naar Chocomel, die mogen ook binnenstromen. Dat zijn mensen al druk aan het doen in de app.
1: Oei.

0: Victor. Zo moet ik het uitspreken. Met
1: Slay.
0: Slay met dance.
2: Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
0: Wij kwamen daar straks tot de vaststelling dat we alle twee wat stijfheid ervaren. Maar wij zijn niet de enige.
1: Nee, er zijn nog Jean van Assen, Steven Dont, die ook wat stijfheid in de benen hebben. En Walt Verheijden ook. Dag Walt.
4: Dag Nona en Thibault.
1: Hoe komt het? Wat is er stijf?
4: Ja, eigenlijk een beetje alles. Want ik heb zaterdag examen van de jiu-jitsu gehad.
0: En?
4: En ik ben erdoor.
0: Aha, wat.
1: Let's fucking go.
0: Zeg, wat doe jij dan om de beentjes toch wat los te werken op deze maandag?
4: Niet veel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar in de les gezeten en gefietst en nu op de bus.
0: Je zit op de bus, maar dan kan jij ook wel nadenken over iets zeer belangrijk. Wat zeg jij, Walt? Chocomel of CCML?
4: Ik denk CCML. Oh. Dat is een klassieke naam.
0: Ja, Walt, nu zitten wij met een probleem. Hè. Wij lezen hier op het internet. De naam CCML verdwijnt en wordt Chocomel. Niet met een K, hè. Niet chocomelk, hè, maar Chocomel. Wat denk je?
4: Ik denk dat ook wel goed is, maar dat is meer algemeen.
0: Ja. Jij bent natuurlijk hoe oud?
4: Ik ben 14.
0: 14. Jij doet jiu-jitsu. Jij bent vandaag stijf. Je hebt eigenlijk nodig aan een CC-mel. Maar nu ga je chocomel moeten zeggen, Walt.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Kan je toch al zo eens proberen om een chocomel te bestellen in de kantine na de jiu-jitsu? Kan je dat al eens oefenen?
4: Ja, dat kan ik proberen.
1: Doe maar.
4: Hallo, voor mij alsjeblieft een chocomel.
1: Ik vind dat goed klinken.
0: Goh, hoe voelt dat voor jou, Walt?
4: Dat klinkt zeer normaal, want ik zeg wel altijd chocomel.
1: Voilà, geen enkel probleem.
0: Ja, maar dat zijn twee maten en twee gewichten, hè?

0: wilde zeggen, iedereen wordt zot. Dat is misschien een klein beetje overdreven. Maar wij lezen hier in het groot op het internet. CCML verdwijnt en krijgt een nieuwe naam. Chocomel.
1: En wij hebben onze persoonlijke woordvoerder in de app gevonden. Sis Oostvogels uit Essen. Die zegt dat hij werkt bij Friesland Campina. En die zegt, het komt eigenlijk omdat Chocomel eerst... We konden dat niet krijgen of zo in België. Dat was al geregistreerd. En nu kunnen we dat wel krijgen. En in Nederland en zo was het al Chocomel. Dus eigenlijk voor de gemakkelijkheid willen ze het overal Chocomel maken. CCML was enkel bij ons een ding. Dat wist ik dus niet.
0: Mysterie opgelost.
2: Nothing but Thieves. Kom terug naar België met een...
3: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Life is music.

0: Het voelt misschien wat raar op een maandag, maar voor één keer is het niet aftellen naar het weekend, maar aftellen naar morgen.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
4: Ja, dat heb je goed gehoord. Morgen wordt met andere woorden mayhem. Pure chaos en amusement, want elke plaat die je hoort hier op Studio Brussel is een festivalticket waard. En dat is jou ook niet ontgaan, want dit weekend nog wilde er iemand mij omkopen voor een ticket van Pukkelpop.
0: Echt?
4: Wat moet ik daarvoor doen? En het heeft bijna gewerkt, maar wij blijven professioneel natuurlijk. Dus mijn antwoord was, en nu gericht aan iedereen, morgen gewoon luisteren vanaf 6:00 AM.
0: Maar het is natuurlijk niet altijd voor Pukkelpop dat we het doen. Het kan zomaar eens gebeuren dat je een ticket wint voor iets harders. Knocked Loose op Graspop Metal Meeting bijvoorbeeld.
4: Maar morgen maak je ook kans op iets fragieler, zoals de grote Nick Cave op Live is Live.
5: Into my arms, oh Lord, into my arms.
0: Je kan na morgen misschien gaan boiten bij Marlon Hofstad op Paradise City. Of misschien gaan viben bij Rema op Couleur Café.
4: Wie weet ga je in de zomer uit volle borst meezingen met Hyvis op Rockherk. Of je zingt mee met Willy Sommers op Camping Kitsch Club.
0: De armpjes van Thibault zijn stijf, maar nu toch echt wijd in de lucht aan het zwaaien.
4: Je moet morgen gewoon luisteren en je kan daartussen tussen gaan staan op Camping Kitsch Club. Hè?
0: Maar stel, je wil liever editors zien.
6: It kicks like a sleep twitch.
0: Dan kan je tickets winnen voor alle drie de festivals waar zij staan deze zomer. Suikerrock, Cactus Festival en de Lokerse Feesten.
4: Bon, je snapt het ondertussen wel. 12 uur lang is elk nummer dat je hier hoort morgen prijs.
0: Dat is crazy.
4: Altijd prijs. Dus, vanaf morgen vroeg, oren spitsen en de app van Studio Brussel bij de hand. Succes.
2: Morgen is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister morgen naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
7: Nee, ik kan niet vertrekken. Zonder dat ene dingetje te doen. Jullie weten, ik kan niet vertrekken, dus allemaal. Dankzij jullie. Ik ben al. Echt, en laat me ook komen.

0: weer goed zijn op Rockwerchter. The Cure die sluiten het festival af in juli. Maar frontman Robert Smith die is al druk in de weer.
1: Want met The Cure speelde hij dit weekend ook op Primavera. Dat is een Spaans festival en eigenlijk een abnormaal voorproevertje voor de festivals die nog moeten komen. Want heel wat bands spelen daar voor het eerst hun festivalset.
0: Op dag 1 is dat wel letterlijk in het water gevallen daar door de regen. Maar voor de rest was het blijkbaar wel een groot succes. Geese, The XX, Gorillaz en The Cure die stonden daar bijvoorbeeld al. Maar ook Olivia Rodrigo met The Cure.
1: Olivia die stond al eens eerder op het podium met Robert Smith. En het is ook geen geheim dat ze grote fan is van de band. Want ja, ze heeft zelfs een nummer dat The Cure heet. Maar afgelopen weekend speelde ze dus op Primavera een verrassingsshow. En in het midden van die set, opsa, Robert Smith, piepekoe, staat mee op dat podium.
0: Hola.
1: Onze collega in Spraakwaterval, Bo, die mocht het live meemaken.
2: Dat was wel iconisch. Wij stonden daar hit na hit te verorberen van ons Olivia Rodrigo. En ineens begint hij daar een uitleg dat hij ons twee primeurs gaat geven. Namelijk een nummer brengen dat nog nooit iemand heeft gehoord. En dan nog eens voor de eerste keer met iemand samenwerken op haar nieuwe album. In het begin deed ze nog heel geheimzinnig over wie dat dan ging zijn. Maar in het midden van het nummer What's Wrong With Me roept zij Robert Smith van The Cure op. Het podium, iconic, dat zo'n jonge, frisse artiesten met een van de greatest of all time gaat samenwerken. Hoe rock en roll kan Olivia Rodrigo nog worden? De afsluiter van vorig jaar Rockwerchter heeft nu gewoon een nummer gemaakt met de afsluiter van Rockwerchter 2026. En mannen, ik kijk er naar uit.
1: Hoe dat dan klonk op Primavera, ja, daar hebben we ook bewijzen van.
3: Ladies and gentlemen!

0: Dat nieuwe nummer What's Wrong With Me, dat zou blijkbaar ook op Olivia haar nieuwe album staan.
1: Ja, spannend wat dat gaat geven. Maar straks in de festivalzender bij Rick hoor je nog meer over Primavera. Zeker luister dus.

0: drop dead. We hebben het hier over The Cure op Primavera in Spanje. En we hebben het over gratis festivaltickets morgen.
1: Maar we hebben het nog niet gehad over de juiste vestimentaire keuzes op die festivals.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
1: Want katsjoe, botten en een KW, dat spreekt voor zich. Een mottig marcelletje en schoenen waar je al eens 22 uur op kan blijven rechtstaan, ook handig. Maar de kop, daar hebben we het nog niet over gehad en daar hebben we wel een oplossing voor.
0: Ja, een zwart petje, dus ook draagbaar op Graspop Metal Meeting, met in het wit ons motto op, let's fucking go. En jij kan dat hier winnen als je ons spelletje wint.
1: Je moet daar één ding voor doen, nu toch alvast bedoel ik. Dat is festivals sturen in de app.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: Digital Love van Daft Punk. Welke kruin wordt binnenkort bedekt met onze pet?
1: Studio Brussel. De festivalzender!
0: Want de festivalzomer, ja, die is eigenlijk al een beetje gestart met bijvoorbeeld een extreme outdoor of een gladiolen. Maar de grote lading festivals, die moet nog komen. En om daar helemaal op voorbereid te zijn, moet je je op de juiste manier aankleden natuurlijk. En dat is inclusief een petje van ons. Een hele goede middag, dag Kimberly uit Leopoldsburg.
2: Goedemiddag.
0: Kimberly, oh, dat is al met giechelen enzovoort. Dat is heel fijn om te horen. Maar jij wil heel graag dat petje winnen, hè?
2: Ja, zeker. Hey, het wordt goed weer volgende week, dus het is nodig, hè? Allee, als ik het win. Hè.
0: En naar welke festivals ga je dan zoal?
2: Ik wil heel graag naar Graz op gaan, maar het is uitverkocht, dus ik hoop nog een ticket te kunnen bemachtigen via Ticketmaster of ja, weet ik veel.
0: Nee, Kimberly, dat is nu het foute dat je zegt. Je gaat dat bemachtigen, wie weet toch, morgen als je luistert naar Studio Brussel.
2: Ja.
0: Elke plaat is een festivalticket waard. Ja, Kimberly, dan ga je wat mensen moeten inschakelen. Bon, komt goed. Je neemt het in ieder geval op tegen Pieter-Jan uit Aalter.
3: Dag, Pieter-Jan.
4: Hallo.
3: Hoe moeten wij jouw kruin ons voorstellen? Waar gaat dat petje op belanden?
4: Op een donkere, bruine boshaar die een klein beetje hoger staat. Een centimeter of 4, denk ik.
0: Oké.
3: Mooi, oké. Pieter-Jan, naar welke festivals ga jij deze zomer?
4: Ook nog geen gepland. Ik zou er ook nog graag een paar doen. En ik ga morgen zeker ook meedoen. Dus ik ga proberen morgen een paar, of hopelijk nog één, ticket te bemachtigen.
0: Als jullie morgen niet luisteren, dan zijn jullie nooit nog vrienden van ons natuurlijk. Maar jullie kunnen nu al wel iets winnen natuurlijk. Dat is door een simpel spel.
3: De festivalzomer die komt dichterbij, maar de artiest die op ons podium speelt dus ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt fragmenten te horen van een artiest die komende zomer ook bij ons gaat optreden. Per fragment komen jullie iets dichter bij die artiest te staan en ga je het dus iets duidelijker horen. Wie het snelst kan herkennen wie die artiest is, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso. Is dat duidelijk?
4: Ja.
0: Oké. Kimberly, je hebt als eerste gestuurd, dus jij mag ook als eerste de festivalweide betreden. Dit is wat je hoort. Ja, dat was het al, Kimberly.
2: Ja, sorry, dat heb ik echt niet goed gehoord.
0: Nee, dat is helemaal oké, Dan gaan wij naar Pieter-Jan, die iets dichter mag staan. Heb je een idee, Pieter-Jan?
4: Nee, ik ga ook nog een keer een beurt wachten.
0: Kijk, Kimberly steekt jou een paar passen voorbij en krijgt dit te horen.

0: Wat denk je?
1: Take a sexy... hoe noemt het weer?
0: Ja.
1: Picture? Take a sexy picture?
0: Ja, maar we hebben de artiest nodig natuurlijk, Kimberly. Dus kan je een artiest...
1: Oh, dan moet ik even nadenken.
0: Weet wel dat als je nu gokt en het is fout, dan wint Pieter Jan sowieso, hè?
1: C-Map?
0: Zeg je met enige aarzeling... Wie
1: ja,
0: staat er op dat podium... Kimberly, zie met.
1: Oh, wat goeie bal.
2: Voilà, je gaat naar Graspop misschien deze zomer, maar zie met kan je ook
1: ja,
2: smaken.
1: Wel,
2: goed herkend.
0: Zeg, wie heeft er daar die goede bal gespeeld, Kimberly? Want ik denk dat je hulp hebt gekregen, hè?
1: Heb ik hulp gekregen? Ik heb er wel supporters, maar die zitten in een apart kantoor.
0: Ah, kijk.
1: Aan het wachten in spanning.
0: Je hebt dat volledig verdiend en wij zeggen het ook tegen jou. Goeie bal, Kimberly.

0: Naïef van Meltheads. Het is bijna 5 uur. En dan kunnen wij alleen maar concluderen dat het komende uur nog meer radio zal zijn van ons.
1: Jawel!
0: En we moeten het zometeen zeker even hebben over een artiest die in Nederland opgetreden heeft en nog eens gaat optreden. Controversieel mannetje, maar je zou hem moeten herkennen van één pianonoot.
2: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
3: De finale week van de Campus Cup.
4: Wat een nerd ben jij, Warren.
5: Heel veel adrenaline.
6: Wat is je antwoord?
7: Poedel.
4: Zeker van Sam?
7: Ja hoor.
8: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: De finale week van de Campus Cup.
9: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
11: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes, of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
15: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Selection!
17: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
18: Ja, schattige, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
19: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
18: Uh-huh.
19: Dat is met zo'n superhelder beeld.
18: Ja.
19: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
18: met €200 inruilkorting.
19: Dat kunnen we alle matchen zien.
18: Met al onze vrienden.
19: Ja, dat scoren, hè.
18: Zal nog niet zijn.
20: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
21: Studio Brussel.
0: 5 uur, goedemiddag.
2: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
22: Er is opnieuw protest in Brussel. In Brussel zijn honderden mensen opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Dries Hirou, jij staat vlakbij het Justitiepaleis. Wat zie je daar nu?
23: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes. Jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
22: Twee Marokkaanse banken met filialen in ons land hebben een minnelijke schikking getroffen met het federaal parket. De banken betalen samen meer dan €175 miljoen. Er komt zo geen proces en dus ook geen veroordeling. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteiten, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. Het parket zegt dat een schikking het voordeel heeft van een zekere, onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke regeling. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel bereikt een nieuw record. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels, het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
24: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn die na een echtscheiding, als ze een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
22: In het Midden-Oosten vuren Iran en Israël voorlopig geen raketten meer af op elkaar. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen de twee landen. Voor Iran is een belangrijke voorwaarde dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Iran zegt dat er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden gevallen zijn. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In Irak is het luchtruim intussen weer opengegaan voor vliegverkeer. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op Instagram. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België, waarin hij 3 keer wist te scoren. Origi maakte ook deel uit van de ploeg die brons won op het EK in 2016. Met Liverpool won hij onder andere de Champions League en de Engelse landstitel. Origi zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. En op het vliegveld van Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een Zeppelin geland. Die was vanochtend vertrokken in Duitsland. De Zeppelin maakt een tussenstop in Grimbergen. Woensdag vertrekt hij opnieuw richting Frankrijk, waar hij een reclamestunt is voor de bekende autorace 24 uur van Le Mans. In het oosten nog kans op buien. Op andere plaatsen is het droog. Morgen begint ook droog, later stapelwolken. En tegen de avond hier en daar kans op een bui. Tot 18 graden morgen en ook vrij veel wind.
0: Zo'n 170 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook bijna een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, een kwartier erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven ruim een half uur extra. Op de E40 van Brussel naar Leuven ook 10 minuten aanschuiven tussen Sterbeek en Bertum, daar is de weg wel vrij. Naar Brussel op de A12 een kwartier extra in Wilrijk. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. En verder is er in Strombeek nog een ongeval op de aansluiting met de buitenring. En door een betoging is in Brussel de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. En verder in Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten erbij tussen Deelbeek, Liever en Tervuren.
2: We tellen af
1: naar de most wonderful time of the year.
5: I belt you. Somebody scream!
6: De festivalzomer.
1: Die begint morgen bij Studio Brussel.
5: Let's go, let's go!
6: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
1: Hey. Luister morgen naar de radio.
6: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
6: Studio Brussel. Nona. En Thibault.
0: Terwijl de rode duivels in de lucht hangen op weg naar het WK, is het hier nog altijd Boots on the Ground.
16: Met een verslag van het optreden van Kanye West en nieuwe muziek van Black Box Revelation. Blijf maar hangen.
6: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

0: En terechte opmerking van Tom Goetijn in de app van Studio Brussel. Deus op Rock Zottegem. Dit jaar wordt knallen.
1: Jongens, even nadenken. Als jouw favoriete artiest ineens zeer controversieel zou worden en je het niet eens bent met de dingen die die zegt of doet, blijf je daar dan fan van die muziek of geef jij jouw fanschap op? Het is een vraagstuk waar fans van deze muziek de afgelopen weken, maanden en eigenlijk jaren al mee zaten.
0: Ja, het is van een man waarvan één pianonoot eigenlijk voldoende is. Kanye West natuurlijk. Of jee, zoals we nu moeten zeggen. De Amerikaanse artiest heeft een discografie om u tegen te zeggen. Muzikaal echt wel geniale dingen gedaan, vind ik zelf ook. Maar de laatste jaren was het niet de muziek waarmee hij in het nieuws kwam. Het waren eerder haatdragende, racistische en antisemitische uitspraken. Merchandise met swastika's op en een nummer met, jawel, de titel Heil Hitler. Begin dit jaar heeft hij wel nog zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij zich daarvoor schaamt en zijn gedrag wijdt aan hersenschade en een bipolaire stoornis. Maar bon, speciale mens.
1: Toen hij daarna een tour aankondigde en ook naar Nederland zou komen, zaten heel wat fans duidelijk wel in een tweestrijd. Afgelopen zaterdag was zijn eerste show in de Gelredome in Nederland. En Giel Bosmans van VRT Nieuws die was daarbij.
0: Dag Giel.
2: Hallo.
0: Bedankt om langs te komen, sowieso al. Ja, jij bent zaterdag naar het concert geweest voor VRT Nieuws inderdaad. Hoe was het om daar aanwezig te zijn op een toch wel controversieel optreden?
2: Nu, ik moet zeggen, in de zaal zelf merk je daar heel weinig van die controverse. Je bent er natuurlijk omringd door 40.000 uitzinnige fans die actief de keuze hebben genomen van ik wil daarbij zijn. Dat was daar eigenlijk één heel groot feestje in de zaal zelf. Nu, daarbuiten waren er wel protesten. Daar waren wel mensen, demonstranten, die ook een groot scherm hadden meegenomen bijvoorbeeld met dan al die controversiële uitspraken van Kanye die daar dan geprojecteerd werden, dingen die hij getweet had en zo. Dat liep wel redelijk vreedzaam. Mensen die daar in rustig en in stilte kwamen protesteren. Maar die waren er ook wel, ja.
0: Want ja, in de UK of in Italië zijn concerten niet mogen doorgaan. In Nederland ging het dan wel gewoon door. Je hebt ook enkele fans gesproken, hè, aan het stadion. Hoe was hun reactie?
2: Ja, dat merkte je ook wel in het stadion. Je hoorde heel veel Engels, Frans, Duits. Mensen die van overal kwamen. Ik denk dus ook omdat het op veel plekken niet doorging. Maar ik heb met enkele Vlamingen gesproken die net zoals ik vanuit Vlaanderen naar daar gegaan zijn. Wat iedereen wel zegt is, ja, hij heeft enkele degoutante dingen gezegd. Daar ben ik het totaal niet mee eens. En dan merk je wel het verschil tussen de fans. Sommigen die zeggen, ja goed, iedereen maakt fouten. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Ik kan die muziek daarvan loskoppelen. Hij heeft te coole dingen gemaakt. Ik ga sowieso. En ook wel iemand die zei van, goh, het is heel moeilijk om dat als favoriete artiest te behouden als iemand zulke dingen zegt waar je het echt, echt niet mee eens bent. Maar toch, ik vind dat hij zo'n impact heeft gehad op de popgeschiedenis. Hij heeft zo'n indrukwekkend werk gemaakt. Ik moest dat bijwonen. Hij is mijn favoriete artiest. Maar het was wel moeilijk voor sommige mensen.
1: En hoe was de show zelf dan? Hij stond dan op het podium. Dat zag er wel een spectaculair podium uit ook.
2: Het was in de eerste plaats visueel heel indrukwekkend. Hij staat eigenlijk op een gigantische wereldbol. Daar wordt van alles op geprojecteerd. Soms wordt dat de maan, soms wordt dat een soort van Marsachtige planeet. Dat ziet er heel cool uit. Daarnaast natuurlijk vuurwerk en dat soort dingen. En ja, de show is eigenlijk een verzameling van zijn grootste hits. Fans van het eerste uur, die gaan dat fantastisch vinden. Hij doet enkele nummers ook van zijn nieuwste platen en zo. Maar het is vooral echte hitparaden eigenlijk.
0: Ja, vanavond staat hij daar voor de tweede keer. Het is ook zijn verjaardag. Een tweede concert dus in de Gelderdoom in Nederland. Wat mogen die fans verwachten die nu misschien onderweg zijn, volgens jou?
2: Ja, ik denk dus sowieso een visueel spektakel. Het gaat er heel cool uitzien. Als je fan bent van zijn muziek, dan ga je zeker aan je trekken komen. Het gaat echt, zoals ik al zei, een passage van zijn grootste hit zijn. En ik heb ook fans gesproken die hopen dat er vandaag wel een surprise guest meekomt. Het is natuurlijk de verjaardag van Kanye West ook vandaag. Dus misschien heeft hij wel iemand meegenomen als cadeautje.
0: Giel, heel hard bedankt om langs te komen en vooral om te gaan voor VRT Nieuws. En hopelijk tot de volgende keer.
2: Ja, gedaan.

0: dit klinkt.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel live.
2: Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live. Samen met Studio Brussel.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app.

0: heel Sicilië kan afzetten. Dua Lipa, zo pas getrouwd en ook met deze Elton John op dat trouwfeest. Maar de hotshot van deze week is er eentje voor mensen die verslaafd zijn.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Dona en Tipo.
0: En dan heb ik het over mensen die continu op hun bakske zitten. Waar de gsm aan hun handen plekt. Niet waar, Nona?
2: Ja, sorry. Echt, sla me in de boeien. Ik ben kei schuldig daaraan. De hotshot deze week die komt van Black Box Revelation. Die zijn na 2 jaar nu eindelijk terug met nieuwe muziek. Hun nieuwe single die heet Stronger.
0: En dat gaat dus over sterker zijn dan dat scherm in de broekzak. Dat vertelden Jan Paternoster en Dries van Dijk deze ochtend zelf bij Eva en Dries.
3: Zoals het nummer zegt, het is een lied om te inspireren om iets met je dag te doen. En we zien tegenwoordig zoveel mensen, zelfs onszelf. We merken zo vaak dat we te veel in ons scherm gekluisterd zitten.
4: Ja.
3: En het is niet per se een anti-gsm-nummer of zo, maar eerder van oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. En vandaar ook, het is echt het pure Blackbox DNA met echt de meest basis, ja? Drie akkoorden die er bestaan. Ook om zo beginnende muzikanten te inspireren van voilà, je moet maar een A mineur, een G en een F kennen en je kunt dat meespelen en dan kun je beginnen dromen van zelf een band starten.
4: Voilà. Voilà. Lekker recht toe, recht aan.
0: Die drie akkoorden, die kan ik zelfs.
2: Dat is goed. Dan mag jij een nieuw bandje starten die beginnen met covers van Black Box Revelation eerder dan uren op je gsm'ke versleten.
0: Een nieuwe single, dat zou ook kunnen betekenen dat er een nieuw album aankomt van Black Box.
2: Daar konden ze ook al iets over kwijt deze ochtend.
3: Dat album, dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt, maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel
4: stapsgewijs
3: nieuwe dingen laten ontdekken.
0: Ja. Stapsgewijs, maar ik heb gehoord, er komt een nieuw album aan en we kunnen nu toch al genieten van die nieuwe single.
2: Ik vind dat het begin zo anders klinkt van Stronger dan we van Black Box gewoon zijn. Ik ben heel benieuwd wat jij daarbij voelt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze hot.

0: Fox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation. Bij Studio Brussel. Live.

0: Ik zit helemaal in mijn Sporty Spice era.
1: Studio Brussel.
2: Rona en Thibault.
0: En dan niet per se in mijn eigen fysieke leven, maar ik volg de sport echt alsof ik sportjournalist ben geworden.
3: Oké, Peter van den Bemt.
0: Ja, dit weekend Demi Vollering. Die heeft op een zotte manier alsnog de Giro gewonnen. Roland Garros heb ik ook gevolgd. Stromae, daar zelfs in het publiek gespot. Het is ook een bewogen weekend geweest voor de voetbal, want onze U17-jongens die mochten in hun Europees kampioenschap de finale spelen tegen Italië. Ze hebben dat dan wel nipt verloren met penalties, echt mega hard balen.
3: Ja, ik voel ook mee met die gasten van de U17, maar onze eigen Rode Duivels die net vertrokken zijn naar het WK in Amerika, ja, die hebben het wel goed gedaan op hun laatste oefenwedstrijd.
0: Amai, nog niet. 5-0. Pot verdekken tegen Tunesië in hun uitzwaaimatch. Dat is natuurlijk wel vriendschappelijk. Daar staat ja, niks op het spel op dat moment.
3: Maar toch, het is een goed gevoel waarmee ze nu vertrekken natuurlijk. Onze Rode Duivels zitten as we speak op die vlieger naar Seattle. En over exact 1 week moet ze aan de bak tegen Egypte. Ze zijn daar wel serieuze voorbereiding voor aan het treffen, precies. Allee, dat moet ook natuurlijk. Maar ze zitten natuurlijk met een soort van jetlag die ze moeten tegengaan, want het is een tijdsverschil van 9 uur.
0: Ze hebben blijkbaar daar zo van alle middeltjes voor. Die zitten nu op dat vliegtuig met compressiesokken aan voor hun bloedsomloop. Belangrijk. En die hebben van die speciale brilletjes, je hebt dat misschien online al wel eens gezien, om de UV-straling tegen te gaan tegen de jetlag. Want die komen dus aan in Seattle bij ons. Is het dan middernacht en bij hun is het dan 3 uur in de namiddag. Dus die moeten meteen gaan trainen, zodat ze niet in slaap vallen.
3: Maar dan hoop ik wel dat ze scherp staan, natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar gaan wij gaan toch iets doen als die eerste match van de Rode Duivels komt? Want ik heb het gevoel, de WK-koorts, het leeft toch niet helemaal, hè?
0: Nee. Misschien moeten we samen iets organiseren.
3: En misschien wat WK-liederen zingen, zoals dat van sociaal incapabele Michiel met Sergio. Of we houden het gewoon bij Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.
2: Nona

0: Wij zitten met WK-koorts, maar zometeen stapt hier iemand binnen met radio-koorts.
1: Ik heb ook al wat last van fingermijnskoorts.
2: Is het al dinsdag?
3: Nee, waarom?
2: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
3: Ah, zo van elk uur?
2: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
4: Wow!
5: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
4: Gouwe beeld, my
5: friend! We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is morgen elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister morgen naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
6: Festivals à volonté.
7: Met Win for Life.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
9: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
11: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: De zotste vraag van vandaag.
14: Meneer, een vraagje?
15: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
14: Ah, sportief.
15: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
14: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportsop.
15: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
14: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
15: Ja, dag, dag.
16: Sportsop.
17: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
18: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
20: Licht het op, laat het op, wij hebben de popstroom. Licht het op, laat het op, wij hebben de popstroom.
21: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
22: Ik ben Joost en je luistert

tocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: de rode duivels naar het WK allemaal goed en wel. Er is maar één wedstrijd die er echt toe doet.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Straks vanaf 6 uur weer van maandag tot donderdag op je radio. Dag Fien Germijns.
3: Dag Noda van Brakel.
0: 1 week achter de rug. Ça va.
3: Hoe zie ik eruit?
0: Goed.
3: Ja, beter dan ooit eigenlijk. Ja, het is me nog steeds volledig op het lijf geschreven. We hebben kennis kunnen maken met Toe Bates in de studio de eerste week. En dat ging eigenlijk goed. Die meid is ook overspoeld geweest met positieve commentaren. Dus dat is al een stap richting ideale wereld voor haar. Hè?
4: Ja, voor mensen die bijvoorbeeld een week in Tenerife op verlof zijn geweest. Ah. Jij bent natuurlijk op zoek naar het nieuwe radiotalent.
3: Ja, pardon, dat moet ik misschien nog eens vertellen.
4: Nee,
3: ik ben de grote CEO van een talentenjacht op Studio Brussel tegenwoordig. Dus ik dacht, het is nog een keer tijd om een sprankelende nieuwe radiopersoonlijkheid te zoeken en hopelijk ook te vinden. En ik heb uit duizenden inschrijvingen 4 finalisten geselecteerd en die hoor je om de beurt op de radio.
4: Toe Bates hebben we vorige week inderdaad gehoord als jouw sidekick. Maar wie zijn beurt is het deze week?
3: Het is deze week aan...
5: Dan.
3: Dag Daan.
5: Blij om hier te zijn.
0: Hallo.
4: Wij zijn ook heel blij om jou te ontmoeten, Daan. Wat verwacht jij ervan?
5: Ik denk dat Fien mij heel veel op de spot gaat zetten. Dus ik denk dat ik heel veel in situaties ga komen waar dat ik toch wel diepe gronden van mijn hoofd moet vinden om te antwoorden op de vragen die ik daar ga krijgen.
4: Daan, dat doet Fien nooit. Dat doet ze echt nooit.
0: Zo ben ik niet.
4: Dat zijn geruchten.
5: Vorige week toch wel al een beetje gehoord, dus ik denk dat ik daar wel mij daarop moet voorbereiden. Maar dat komt wel goed.
4: Wat mogen wij nu al van jou weten, Daan?
5: Ik speel graag muziek. Ik zit in een band. Daarbuiten, ik denk dat ik spontaan ben.
0: Dat vind ik super.
5: Ik eet graag bami-schijven.
0: Ah, dat is waar.
4: Zeg, en welke band? Want ik heb normaal een fragmentje klaarstaan van een
5: nummer. Ja, Izikai. Een band uit Leuvense. Ja.
1: There's nothing worse than a spark of hope. And there is that no. But the S is far.
4: Ja, dat klinkt toch?
3: Ben jij de zanger?
5: Ik ben de drummer, maar ik heb het nummer ook geschreven. Dus...
3: Wauw.
4: Hola. Ja.
0: Daan, met welk geluid zou jij jouw huidige toestand samenvatten?
5: Toch iets trillend meer. Ik denk iets meer spannend. Een soort van drone of iets.
4: En hoe klinkt dat dan?
5: Meer dat. Dat voel ik op dit moment. Ik voel een beetje toch spanning. Ik heb er wel zin in, maar ik heb wel echt stress.
4: Kijk, Daan, wij wensen jou al heel veel succes. Zometeen vanaf 6 uur. Maar Fien, jij hebt nog een kleine oproep.
3: Anders kan de show niet doorgaan. Ik zou graag willen weten, aangezien ze zometeen voor het eerst kennis zullen maken met Daan de Vrijne, wat vind je echt een supergoeie vraag voor op een eerste date? Waarmee je al meteen weet, dat is zo iemand. Dus zou iedereen even zo een geschikte eerste date-vraag in de Studio Brussel-app willen doorsturen? AUB.
4: Wij registreren die antwoorden voor jullie en vooral heel veel plezier. Vanaf 6 uur.
3: Vriendelijk bedankt.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns. Studio Brussel.

0: Sky and Sand van Paul en Frits Kalkbrenner. Deze zomer ook Polleke te zien op Rock Werchter natuurlijk. En dat brengt ons bij het volgende.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
0: Dat zijn onze laatste woorden die we aan jou willen meegeven. Morgen wordt een zeer belangrijke dag.
4: Er is hier een klokje dat aftelt naar morgen 6 uur. En dan begint het de heisa. Dan kan je bij elke plaat een festivalticket winnen. Letterlijk elke plaat is er eentje waard.
0: En er zijn al mensen druk mee in de weer om de plannen voor morgen juist te zetten.
5: Hey Noël en Thibaut, met Juri hier. Morgen werk ik van thuis uit, dus de radio gaat sowieso heel de dag opstaan, zodat ik geen enkele kans mis om een ticket te winnen. Kijk er naar uit. Let the games begin.
6: Ik heb speciaal mijn wekker om 5:30 gezet morgen vroeg. Een mens heeft er wat voor over om festivaltickets te winnen.
7: Morgen doe ik niks behalve luisteren naar Studio Brussel voor festivaltickets. Mijn agenda is leeg, mijn oortjes zitten klaar. En bij elke plaat ga ik panikeren alsof het de winnende is. Dus als jullie bellen, ik neem sowieso op. Kom maar op met die tickets, Tubru.
0: Oh, oh, rustig Elke. Juri, Sarah en Elke die zitten alvast klaar. Morgen tussen 6:00 ochtends en 6:00 avonds is elke plaat een festivalticket waard. Het is maar dat je het weet. Wij zijn er ook bij om die tickets uit te delen. Eerst nog de grote prijs, Fingermans, zometeen.
8: Bankafschriften, kredietkaarten.
9: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
10: Bij VAR krijgt je merk
11: meer aandacht.
10: Meer merk.
11: En meer
10: missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Studio Brussel.
16: Goedenavond, het is 6 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek. Opnieuw heel wat betogers in Brussel. In Brussel hebben vanmiddag zeker 2500 mensen geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen de aanpak van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Die was volgens de betogers buitensporig. Het comité P dat de politie controleert heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Die zullen ook allemaal onderzocht worden. Nu zijn de betogers ter hoogte van het Centraal Station en de Kunstberg. Dries Hierhoe, hoe verloopt het daar?
18: Wel, die betoging zelf die lijkt toch richting een einde te gaan. Een groep van 2 à 3000 mensen toch op het hoogtepunt. Jongeren, ouderen, ook heel wat linkse groeperingen die van het Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar de Kunstberg en het Centraal Station zijn gewandeld. Daar staan we nu en daar is die groep nu aangekomen. En heel opvallend toch, we hebben geen politie in uniform gezien. Ook niet hier aan het Centraal Station. Ze zijn er wel in burger en buiten de incidenten van vanmiddag, een tiental steps zijn in brand gestoken aan het Centraal Station, verloopt die betoging op dit moment luid, maar wel rustig.
16: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar en deed nadien aangifte bij de politie. De lijn kreeg intussen ook een klacht binnen. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met collega's uit Duitsland en Nederland een grote controleactie gehouden. Die actie was gericht op verkeersovertredingen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit, zegt de federale politie.
19: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
16: Iran en Israël vuren voorlopig geen raketten meer af op elkaar. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen de twee landen. Voor Iran is een voorwaarde dat Israël ook stopt met de aanvallen op Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zei daarnet op televisie dat de strijd met Iran en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon nog niet over is, maar wel dat hij de aanval voor nu wil stoppen. In Iran komen intussen aanhangers van het regime op straat. Divock Origi stopt met voetballen, dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op Instagram. Als tiener maakte hij al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België, waarin hij 3 keer kon scoren. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. Origi zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. En in de Franse wielerwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmic de tweede rit gewonnen. Hij finishte solo na 234 kilometer, de langste rit in deze koers. Onze landgenoot Vlad van Mechelen werd derde, de Fransman Boudin blijft leider. In het oosten nog kans op buien, op andere plaatsen is het droog. Morgen begint droog, later stapelwolken en tegen de avond hier en daar ook kans op een bui, tot 18 graden en vrij veel wind morgen.
3: Ja, hallo. Er staat 196 kilometer file. Dat is op de Antwerpsring richting Nederland bijvoorbeeld 1 uur extra tussen Sint-Annelinkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Dat is 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. In de staart van de file is daar een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Naar Knokke schuif je aan op de E34, 40 minuten tussen Vraassenen en Sint-Gilis-Waas. Het komt door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. En andere vertragingen zijn gelukkig kleiner.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
11: I built you.
15: Somebody scream!
1: De festivalzomer.
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
11: Let's go, let's go!
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
11: Hey, hey.
2: Luister morgen naar de radio
1: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De grote prijs, Fien Germijns.
3: Net uit de verpakking en nog net geen hartverzakking. Waarde landgenoten, maak kennis met...
17: Daan de Vrijne.
3: Hey!
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Bijloos uit Sems. Het is al helemaal mee. Ik ben klaar voor kandidaat nummer 2. Succes iedereen. Blockparty, one more chance. Er wordt hier eigenlijk zelfs met kansen gesmeten, alsof het bonusknallers zijn.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: In Germijns.
0: Maar de kans bestaat vooral dat je een verhoogde hartslag door de radio hoort bonzen. Dat heeft alles te maken met de mes-scherpe wedstrijd waar je op dit moment verzeild bij bent geraakt. Welkom in de grote prijs van Germijns. Waar vier finalisten hun persoonlijkheid in de strijd gooien om een toekomst bij Studio Brussel te versieren. En in de grote finale op donderdag 25 juni beslis jij samen met een jury van afgevaardigden van de Vlaamse media wie de winnaar wordt. Dat kan Toe Bates zijn, die heb je al een hele week kunnen laten binnenkomen. Maar dat kan evengoed Daan de Vrijde zijn.
3: Hallo.
0: Hallo. Ja, jong, hier sta je dan, hè?
3: Ja, ik ben heel blij om hier te zijn. En ja, het is wel spannend.
0: Geloof je het? Dat je hier echt staat?
3: Ik geloof het. Ik hoor mezelf door de radio komen. Dus ik denk wel dat, dat ik er wel degelijk ben.
0: En misschien even aftoetsen. Is dat rillend en bevend of vastberaden en kalm?
3: Het is eigenlijk beter dan ik dacht. Ik ben al meer gestresseerd geweest vandaag.
0: Ja, dat weet ik, want je bent wat claustrofobisch. Dus de lift nemen vond je moeilijk.
3: De lift nemen met heel veel volk is toch spannend. Dat heeft denk ik de stress voor dit moment een klein beetje minder gemaakt. Dus
0: dat is graag gedaan. Dat is absoluut graag gedaan door de lift van de VRT. Het begon natuurlijk allemaal met een auditievideo van exact 23 seconden. Die ik ga delen met de wereld, want die vat jou nogal goed samen.
4: Hey Fien, ik ben Daan. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Leuven. Ik zou heel graag presenteren op Studio Brussel, maar daarbuiten maak ik ook muziek. En ik babbel vooral heel graag. Ik babbel graag over muziek en ik muziek graag over babbel, blijkbaar. In de frituur bestel ik een bami-schijf met een kleine friet en mayonaise. En ik denk dat dat ongeveer alles is wat jullie moeten weten van mij.
0: Is dat zo? Is dat alles wat wij moeten weten over jou?
3: Nee, ik denk dat er nog veel meer is, maar ik denk dat dat wel mij samenvat op een goede manier.
0: Dat vind ik schitterend. Laat ons hopen dat er nog bami-schijven en muziek aan te pas komen deze week. Ja, voor de rest weet de wereld eigenlijk nog niet al te veel over jou. Ben je ooit al op speeddate geweest?
3: Ik ben nog nooit op speeddate geweest, denk ik. Maar ja.
0: Dan gaan we dat nu meemaken.
3: Vooral is de eerste keer, zeker.
0: Absoluut. Als je dit hoort, stuur alsjeblieft eens je allerbeste vraag voor op een eerste date door. Wat vind je echt de vraag waarmee je iemand kan inschatten of samenvatten? Laat het weten in de app.
2: De grote prijs.
1: De grote prijs.
2: Fingermijns.
0: En dat mag van dat gedoe zijn van wat is je sterrenbeeld en zo. Hè? Maar denk eens heel diep na. Wat vind je echt een goede vraag? Dit is Baloo Brigada met So Cold.

0: Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Wauw. Daan, je hebt nog geen 7 woorden gezegd en je wordt eigenlijk al aanbeden.
1: Ja, dat is heerlijk om te zien. Hè.
0: Gebeurt dat vaak als je ergens binnenkomt?
1: Niet direct rechtstreeks, maar hopelijk wel. Hopelijk gebeurt dat wel, toch?
0: Ja, dat hoop ik voor jou ook.
1: Jawel.
0: Dat hier toch aanslaat, hè? De Daan Magic.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
0: Die is wel degelijk aanwezig. Ik ga je laten speeddaten met de core luisteraars van Studio Brussel. En je begint aan het tafeltje van Sarah.
1: Hey Sarah.
2: Hallo, dag Daan.
1: Hallo, alles goed?
2: Met mij is alles goed, met u ook?
1: Zeker en vast, zeker en vast.
2: Ja, mag ik mijn vragen al stellen aan u?
1: Zeker, doe maar.
2: Daan, hou jij van honden?
1: Ik ben wel niet de allergrootste hondenfan. Ik ben meer een katmens. Maar ik heb zeker niks tegen honden. Ik heb vroeger veel schrik gehad van honden.
2: Ah, oké. Hoe komt dat?
1: Omdat ik krullen heb, durven honden nogal eens snel te blaffen naar mij.
0: Is dat zo?
1: De hond van mijn tante, die blafte altijd naar mij omdat ik krullen had. En daardoor vond hij mij niet leuk. En sinds dan had ik altijd een beetje schrik gehad voor honden.
0: En heb je dat gelezen in zijn ogen? Of heb je dat echt wetenschappelijk kunnen bewijzen dat dat komt door die krullen?
1: Dat was dus ook als mensen motto, helmen en zo aan hadden, dan blafte die ook. Dus dat is alles van grote dingen op je hoofd, zeg maar, werd die hond een beetje boos van.
0: Ja.
1: Maar okay. Nu hebben ik en de hond een goede band. Ik en Charlie, wij...
0: Dat is mooi. Dat is mooi, Sarah. Bedankt voor je vraag. We gaan je nu op date sturen met Richard.
3: Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond, Richard. Alles goed?
3: Ja, zolang ik in mijn auto blijf zitten wel, want daarbuiten word ik nat.
1: Ja, het weer kan natuurlijk wel wat beter. Zeg, Richard, je hebt een vraag voor mij?
3: Ja, ja. Wat is uw favoriete automerk en model?
1: Amai, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik ben niet direct een autopersoon, maar als ik een auto zou moeten kiezen, en dit heb ik van mijn papa, een Renault Alpine, maar een oude, grote auto. Een busje waarin je kan slapen en kan rondreizen, denk ik.
3: Ding, ding, ding, ding, ding. Juist antwoord.
0: Oh, wat goed. Het antwoord grote auto was correct. En dan hebben we nog Evie, die ook een vraag wil stellen. Je zit aan het tafeltje.

0: Misschien moet ik daar toch even u beter voor leren kennen. Want ik vind dat nogal snel.
1: Maar mijn teller tikt wel. Ik ben 64, dus ja. Amai, moet ergens beginnen, hè.
0: Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik ben daar nogal jong voor, denk ik. Ik ben 21.
1: Ja, je zou mijn kleinzoon bijna kunnen zijn.
0: Ik zou je kleinzoon bijna kunnen zijn.
2: Maar wat praktijk is dat? Ik moet dit afbreken. Of hè? Er luisteren kinderen. Alsjeblieft.
3: Studio Brussel.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Wow.
2: Op sunweb.be.

0: Loco Loco met Gordo en Reinier Zonneveldo.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Het is een maandag, 6:30, Daan de Vrijne aan mijn zijde.
3: Aanwezig.
0: En één reporter op pad, want dat is de bedoeling die ik zelf heb verzonnen. Alleen zo komen we samen te weten op wie het dekseltje nu eigenlijk het best past. Wie blijft hier plakken op de Studio Brussel redactie en in het beste geval zelfs in de Vlaamse media? Dat kan nog Tobates zijn. To, waar ben je? Hallo To. To, ben je daar? Oh, dat is nu toch spijtig. Hè? Ik zie ze praten, maar ik hoor helemaal niks uit haar mond komen. Emma Stambuiven van nee, maar dat werkt hier allemaal niet. Ja, wij gaan hier de technische dienst van de VRT even voor de rechter slepen en dan komen wij hoogstwaarschijnlijk nog wel eens bij jullie terug. Dus ik ga... Oh nee, ik ben de muziek aan het verwijderen. Daan, help, praat.
3: Hallo, mijn naam is Daan. Jullie moeten allemaal op mij stemmen op 25 juni als jullie vinden dat ik de beste radiostem heb. En er zijn al veel toffe berichtjes aan binnenkomen. Dikke merci daarvoor. En ik vind het heel leuk om hier te zijn. Het is allemaal wel spannend geweest.
0: Oh, amai, het is gelukt. Hey, merci, man.
3: Graag gedaan, hè.
0: Dit is Lost van Vintage Culture.

0: We gaan nog eens proberen, hè. Gewoon voor de lol. Zeg, beste To, kan je me horen? Ja.
1: Hallo.
0: Hallo. Oh, dan maar hey. Lekker, lekker vind het gewoon door het telefoonapparaat. To, waar ben jij?
1: Klopt. Hey, ik sta in...
0: Nee!
1: Een ongelooflijke toren. Wie hier? Hoor je mij?
0: Ja, maar dat is dus in stukken en brokken, hè. Probeer nog eens.
1: Oh, nee. Dag, Fien.
0: Ja, ga ervoor mee.
1: Ik sta in Kesselo. Oké, ik sta bij een ongelooflijke pechvogel in Kesselo. Die op pepper kan gebruiken. Nelson, ja, dat is niet handig. Hè. Ik leg dat op de stoep. Kijk, Nelson heeft aan zijn been een soort robotachtige. En ja, heeft ons daarom eigenlijk gecontacteerd. Nelson, wat heb je voor?
2: Ja, ik heb een scheenbeenbreuk opgelopen, een aantal weken gips achter de rug en nu heb ik effectief een soort robotachtige brace aan mijn been.
1: Oké.
0: Je zegt oké. Okay. Ja, ik heb hier al droevige muziek vanwege de ongelooflijke kutverbinding alweer, To. Maar ook natuurlijk omdat Nelson een gebroken been heeft. Dat is twee keer droevig.
1: Ja, maar jullie verstaan ons wel nog.
0: Ja, maar okay. Wat doe je daar nu eigenlijk?
1: Ja, wij komen dus Nelson uitlaten. Want Nelson heeft een superleuk hondje. Een heel zachte tackle, die heet Bruno. En ja, die is natuurlijk al heel weinig uitgelaten geweest de laatste tijd. Die is daar zelfs van bijgekomen, blijkt. En nu dat Nelson eindelijk terug een beetje op de been is, of hoe zeg je dat? Heeft echt of wij eens niet samen een wandeling kunnen doen door Kesselo om zijn scheenbeen te versterken.
0: Ah, wel, dat lijkt me echt een fantastisch idee. Ik bel intussen de trawanten van Elon Musk om de satellietverbinding iets beter te krijgen dan wat we nu hebben. En dan horen we jullie zo meteen terwijl jij en luisteraar Nelson en zijn hond uitlaat. Dankjewel, To.
1: Voilà.
0: Tot straks.
1: Tot zo. Studio Brussel. Live is music.

0: 41 Dopamine. Stel je voor dat ik deze totaal subjectieve keuze helemaal alleen zou moeten maken. Ugh, nachtmerrie.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Daarom heb ik een opinieclub opgericht van bekende mensen die ik giga aanbied. Dus goedenavond, Sarah van Deurzen.
3: Oh, Finto, skatietje.
0: Dag skatie, hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ja, je kwam hier toe met een volledig natte koep.
3: Ja, de regen heeft zijn dingetje gedaan. Het was prachtig.
0: Ja, want tussen ben je volledig hersteld en opgedroogd. Je staat hier oog in oog met een van de vier finalisten. Daan, Sarah, Sarah, Daan.
3: Ja, hallo. Hey, dag Daan.
0: Je komt hem natuurlijk zo meteen onderwerpen aan de vragen van Deurzen.
3: Mm-hmm.
0: Een belangrijk element. Maar ik vroeg deze middag aan Daan wat hij over jou wist, gewoon bij het horen van de naam Sarah van Deurzen.
4: Ja, ik wist dus niet wie dat ze was toen ik de naam hoorde. En ik dacht eigenlijk, het gaat iemand zijn dat mij een vraag stelt. Dus ik dacht, het gaat iemand zijn dat veel vragen stelt in zijn job.
0: Mm-hmm.
4: Of haar job. En daarom dacht ik, een journalist. En ineens dacht ik van, dat is iemand van Pano. Dat was ineens heel mijn, overtuiging. Maar uiteindelijk, ja, zag ik dan zocht ik je op en dan zag ik je gezicht en dan was ik van de ideale wereld.
0: Ja.
4: Ik weet wie dat je bent.
0: Ik denk wel, nu Bart Scholes vertrekt bij de afspraak.
3: Ja, tuurlijk, er is een plaats. Hè.
4: Ja. Is misschien de moment. Ja,
3: ja, ik ben er echt klaar voor.
0: Ja.
3: Maar dan moet ik een opleiding spreken leren volgen.
0: Inderdaad.
4: Ja.
0: Nee, maar we verstaan je redelijk goed, Sarah.
3: Zeker, op tijd aangeven. Hè?
0: Absoluut, voorlopig alles tip-top. Daan, toen heb je haar mogen opzoeken. Wat vond je het opvallendste aan het bestaan van Sarah van Deurzen?
4: Ik wist eigenlijk niet dat jij daarvoor muziek maakte, dus ik vond dat wel cool.
3: Oké. Okay.
4: Ja, ik wist niet dat jij ook een zangeres werd.
3: Goh, zangeres is nu al echt veel gezegd.
4: Ja, ja. Ja, ik heb het niet kunnen luisteren, want ik had geen koptelefoon, maar ik zag al electro, pop, speciale dingen, dus...
3: Ja.
0: Speciaal is op zich wel iets dat je daarop...
4: Best ook.
0: Ja, maar wacht, Daan. Is dit dan echt in primeur dat je het muzikale werk van Sarah hoort?
4: Ja, okay. Zeker.
0: Kijk je haar nu door een andere bril?
4: Ja, maar het is wel zo ongeveer wat ik verwachtte, denk ik.
3: Ah, toch?
4: Ja,
3: ja.
4: Ja, toch als ik u andere passages al heb gezien op andere programma's.
3: Oké.
4: Okay.
3: Ja. Merci Daan.
4: Nee, ik vind het wel grappig.
3: Hoop ik.
0: Ja, ik ga jou straks naar een oordeel vragen over Daan. Dus het is maar goed dat hij nu... Ja, er zijn iets wat...
3: Ik moet een oordeel over hem.
0: Ja, dat vind ik wel.
3: Oké. Okay.
0: Maar dat is goed. We gaan eerst reclame beluisteren.
3: Ja, dat is mijn favoriet van jouw programma altijd. Ik vind het...
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.

0: opposite, slapeloze nachten en onvoorspelbare avonden. Peter Kateu stuurt intussen een bericht in de Studio Brussel-app. Is dat Saratje? Oh. We kennen ze van haar rug, zegt hij.
1: Wat? Van op mijn rug? Je bent, bedoel je, Peter?
0: Je bent herkenbaar zelfs langs achter.
1: Ah, zo bedoel je. Ik vond het een beetje raar. Maar lieve groetjes, Peter.
2: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Welkom bij mijn prijskamp, waar vier beloftevolle twintigers...
1: Ja, Fien, ja.
0: Oh, Sarah.
1: Ik ben ook beloftevol, toch?
0: Ja.
1: Waarom zou ik het niet kunnen meedoen, eigenlijk? Het is toch niet omdat je mij niet verstaat, dat ik daarom geen talent heb?
0: Dat is toch? Allee, stop.
1: Stop. Herpakken in meid, kom.
0: Ja, ik moet even naar iets erg denken. Oh. Maar goed, hier zijn dus vier beloftevolle twintigers die hun plekje op de radio proberen veroveren, maar het hindernissenparcours op weg naar de winst is niet van de poes. Oeh. Daan de Vrijde, de gloednieuwe finalist op de sidekick-positie. Je hebt voorlopig nog wat kleur op je wangen. Je trekt nog niet, lijkt bleek weg, maar dat kan snel keren. Hè?
3: Dat kan snel keren, maar ik denk dat we gaan meevallen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja? Ja, ik wou zeggen, heb je enig idee wat er gaat gebeuren, maar jij ziet ook dat Sarah van Deurzen voor je neus staat.
3: Ja.
0: En dat ze op dreef is.
3: Die heeft vragen voor mij voorbereid.
0: Die heeft vragen voor jou voorbereid. Sarah, in mijn ogen ben je een van de beste mensenkenners van het Vlaamse halfrond.
1: Ja.
0: Kan je eventueel op enkele minuten tijd graven naar de ware
1: ziel
0: Daan?
1: Ja, zeker. Oké. Oké, eerste vraag. Hoe gaat het nu echt met jou?
3: Het gaat goed. Ik heb het druk gehad met mijn stage en zo. Het nummer eronder is wel... Het gaat echt wel goed.
1: Het is eerder mentaal, hè? Dus los van de praktische dingen, echt ja. Dieper in de ziel. Wat gaat er in je hoofd om?
3: Het gaat momenteel heel goed, denk ik. Ja. Een beetje overprikkeld met wat er allemaal aan het gebeuren is de laatste tijd. Ja. Maar daarbuiten echt wel goed.
1: Oké. Oké, goed. Ja.
0: Het is tegen de ontprikkeling.
1: Ja, ik ben nu ook al een beetje overprikkeld eigenlijk. Hoe gaat het met je ouders?
3: Het gaat goed. Ik heb hele toffe ouders. Tom en Saar, ze zijn waarschijnlijk wel aan het luisteren. En het gaat goed met hen. Ze hebben onlangs een feest gehad, want ze waren alle twee 50 geworden.
0: Oh, proficiat.
3: En ja, dus het gaat heel goed met mijn ouders.
1: Super. Vele groetjes ook, moesten ze luisteren. Wat verwacht jij van het leven?
3: Ik hoop, en dat heb ik daar juist tegen hem persoonlijk gezegd, dat ik dezelfde job kan hebben als Thibaut Christiaens. Exact hetzelfde. Halftijds muziek maken, halftijds radio maken. Dat zou mijn absolute droomjob zijn.
1: Mm-hmm. Dus... Voor jou staat het leven gelijk aan werken. Dan.
3: Dat is dan niet eens werken voor mij, denk ik.
1: Oh.
3: Allee, jawel, hè. Maar dat is wel... Allee, voor mij is dat wel zo mijn passie of zo.
1: Oké.
3: Okay. Maar samen.
1: Oké. Okay. En wat verwacht het leven van jou?
3: Ik hoop vriendelijkheid tegenover iedereen. Ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren om dingen te doen. Ik hoop,
4: Oh yeah!
3: Ja, exact dat.
1: Oké, okay, top. Hoe sta jij tegenover mediatraining?
3: Ja, de mediatraining hier was serieus.
1: Ah, het is al geweest?
3: Ik heb al mediatraining gehad,
1: Wat houdt dat in?
3: Wat houdt het in? Ja, bepaalde dingen dat we niet op sociale media mogen posten. Dat we eens door onze geschiedenis moeten gaan. Ik heb het toch wel even gedaan. Ik heb wel nog eens diep door mijn sociale media gekeken.
1: Ja. En is het ongevaarlijk?
3: Het is best ongevaarlijk.
1: Okay.
3: Het zijn vooral skateboardfilmpjes die soms zo oud zijn dat je... Dat ik wel dacht van deze mogen eraf. Want,
1: ben je veel gevallen met je skateboard?
3: Vroeger ja.
1: Dat is gevaarlijk, hè?
0: Dat is wel waar. Maar je ziet het er niet aan. Dus het gaat goed.
3: Ja. Mijn neus staat nog gericht.
1: Oké.
0: Okay. Stel voor dat je nog één vraag stelt, Sarah. Maar de alles bepalende vraag.
1: De alles bepalende vraag is... Ken jij dieren met gevoel voor humor?
3: Dieren met gevoel voor humor. Ik zou het durven denken dat mijn kat een gevoel voor humor heeft.
1: En waarom?
3: Omdat die is zo lui. Zo ongelooflijk. Mensen zeggen, ik heb een luie kat. Kom niet tegenover die van ons. Ik kan me nog maar twee keer herinneren dat hij ooit een muis heeft gevangen.
1: Uh-huh.
3: In haar carrière van toch wel al 12 jaar te leven. En voor de rest zit hij eigenlijk de hele tijd buiten. Op dezelfde plek, in de schaduw, in de zon, afwisseling. Dus ik denk dat hij wel een gevoel voor humor heeft, als in van het is echt grappig om haar te zien.
0: Ah, ja.
3: Ze kijkt ook een beetje scheel. Dus...
0: Oh, dat vind ik grappig.
1: Dat is een beetje ten koste van haar eigenlijk.
3: Een beetje ten koste van haar, maar het is zelfspot. Hè. En zelfspot kan ook heel grappig zijn soms.
0: Sarah van Deursen, keur jij Daan als kandidaat van de Grote Prijs van Germijns goed?
1: Ik vind het eerlijk gezegd fantastisch.
0: Ik wil het al even lukken, zeg. Eerlijk gezegd fantastisch. Dat mag jij op je cv zetten vanaf nu.
3: Dat ga ik zeker doen.
1: Ja, maar echt eerlijk, hè?
0: Ja. Nee, maar het is mooi. Het is mooi wat hier gebeurd is. Er ontstond echt iets. Er hing iets in deze studio. En ik kan niet anders...
1: Wat? Ik vond het kort.
3: Ja.
1: We wonen echt nog uren met elkaar.
3: Ja, we hebben nog... Allee, ik had het gevoel dat er iets aan het ontstaan was, maar...
1: Vriendschappelijk, hè?
0: Anders zal ik even weggaan.
1: Nee, de techniek doe jij toch ook, hè? Vraag.
0: Ja, klopt. Ik zal hier op de knop drukken, dan gebeurt er nog eens iets. Maar Sarah van Deursen, hey, hartelijk bedankt. En ja, praat nog verder. Hè.
2: De Grote Prijs.
5: De Grote Prijs.
2: Vier Germijns.
5: Studio Brussel.
0: Ik ben intussen contractueel verplicht. Is dat een contractueel, is het, ja? Om de Bouwsa aan te kondigen met Magnetic in de Sam Remix.

0: Wat ik dus nu al opvallend vind na 56 minuten samenwerken, Daan, is dat je in de Studio Brussel-app door je vrienden soms Tari wordt genoemd.
1: Ja, dat is mijn bijnaam.
0: Mag ik aan een van die vrienden vragen waar je bijnaam van komt?
1: Ja, als je hem kunt bereiken.
0: Dag Jari.
2: Hallo.
0: Jari, jij krijgt 20 seconden om uit te leggen van waar komt de naam Tari?
2: Dus voor de luisteraars, niet de kennis, ik ben dat niet zien natuurlijk. Tari heeft een heel mooie krullenbol, heel mooi haar en dat komt dus van Tarzan.
0: Je hebt nog 5 seconden.
2: Hij vond dat echt niet leuk om zo genoemd te worden, maar hij heeft het tegenwoordig.
3: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brussel op 11 oktober in Vorst Nationaal. Laat je meeslepen op de sexy grooves van Masigo. Tickets vanaf vrijdag 12 juni om 10 uur via livenation.be. Masigo live. Samen met Studio Brussel.
4: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
5: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
6: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
7: Meneer Flippenklipke.
4: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
10: Ik ben blind.
11: Hij zit vast.
10: Ik ben blind.
11: Het licht is uitgevallen.
10: Oh. Ik dacht even...
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
17: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
18: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
17: 2002? Ik was 1 jaar toen.
18: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
17: Oh, kom aan.
19: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: 7 uur, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
3: Een protestbetoging in Brussel loopt opnieuw uit de hand. Aan het Centraal Station gooiden gemaskerde betogers met stenen, eieren, vuurwerk en verkeersborden naar de politie. Die heeft het waterkanon ingezet om hen uiteen te drijven. Zo'n 2500 mensen kwamen in Brussel betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen de aanpak van de politie bij de protesten vorige week, want die was volgens de betogers buitensporig. Het comité P dat de politie controleert heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Op de website mypension.be is er vanaf vandaag een nieuwe pagina. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? De federale pensioendienst geeft meer uitleg.
4: Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden. En in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag wanneer kan ik op pensioen gaan? En het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
3: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten. De man zei dat hij spijt had en dat hij drugs gebruikte omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk had. Eind deze maand kent hij zijn straf. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. De Spaanse ombudsdienst schat dat er meer dan 400.000 slachtoffers zijn, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent naar boven gekomen. Eerder vandaag sprak de paus het parlement toe. Het was de eerste keer dat een paus dat deed. Hij had het onder meer over de vele oorlogen en hij vroeg ook meer respect voor migranten. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het WK. Hij had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade. Maar de Amerikaanse autoriteiten stuurden hem meteen terug. De man werd vorig jaar nog gekozen tot Afrikaanse scheidsrechter van het jaar. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA een vervanger zoeken. En het bekende chocoladedrankje Sesimel verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. De producent verandert de naam naar Chocomel. In andere landen wordt het drankje al langer onder die naam verkocht. Aan het product zelf verandert er niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog enkele buien. Later wordt het droger en vannacht rond 9 graden. Morgen start droog, later stapelwolken en zo'n 18 graden morgen.
20: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. We tellen af
21: naar the most wonderful time of the year.
22: I belt you.
23: Somebody scream!
20: De festivalzomer.
21: Die begint morgen bij Studio Brussel.
22: Let's go, let's go!
20: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
21: Hey. Luister morgen naar de radio.
20: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
21: De festivalzender.
20: De grote prijs, Fien Germijns.
0: De tweede finalist heeft deze arena betreden. Zijn naam is Daan en zijn doel is...
1: Ofwel de totale uitschakeling van de tegenpartij. Of een totale overwinning van jouw hart, Fien.
20: Studio Brussel.
21: Life is music.

0: Disciples on My Mind. Verwacht jij vandaag ook het onverwachte?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Want dat is dus denk ik een van de belangrijkste pijlers in deze wedstrijd. Kan je wel een sprankelende radiopersoonlijkheid worden als je niet op je pootjes terechtkomt, als je dan in het onbekende wordt geslingerd? We zijn dat hier samen aan het ontdekken. En vooral To Bates is dat aan het ontdekken. De reporter die overdag nog niet weet waar ze terecht gaat komen, maar net op een random adres in Leuven is moeten gaan aanbellen. To, ik hoop dat onze verbinding intussen stukken beter is dan daar straks, want dat leek alsof je met een wc-rolletje met mij probeerde te bellen. Kan je nog eens even samenvatten, wat doe je in godsnaam op een bankje in een park?
3: Wij zitten op een bankje in een park, Nelson, Bruno en ik, omdat Nelson een tijd geleden zijn been gebroken heeft. En die kon wel een beetje steun gebruiken. Dus ik stond daarnet aan zijn deur met een vers bananenbrood voor morgen vroeg. En dan was het verzoek om even een wandelingetje te doen. Want zowel Bruno, de hond, als Nelson zelf hebben nood aan wat buitenlucht. Ja, Nelson, wat is er eigenlijk gebeurd? Want uw been is niet gebroken op een gewone valmanier.
4: Nee, klopt. Ik ben niet gevallen. Er is ook niks op mijn been gevallen. Maar tijdens het lopen van een halve marathon kon ik na 2 kilometer niet meer verder. Een stressfractuur in mijn scheenbeen. En deed gewoon heel veel pijn. Heel rot gewoon. Maar ondertussen ben ik al uit de gips. Kan ik al hier met u in het park zitten. Dus dat is al een serieuze verbetering tegenover een paar weken geleden. Maar er is niks op mij gevallen. Ik ben ook niet gevallen. Gewoon tijdens het lopen ineens zijn mijn been krak. Ja.
3: Ja, en je zegt nu een paar weken, maar je zei daarnet, het was tijdens de halve marathon van Gent. Dat is eigenlijk al een paar maanden geleden ondertussen.
4: Ja, het is ondertussen een dikke 2 maanden geleden dat ik mijn been gebroken heb. Ik heb dan weken met een gips van mijn enkel tot aan mijn lies rondgelopen, ging ik zeggen. Maar dat was niet het geval. Maar dus ja, nu zit ik in een race en kan ik wel terug beginnen alternatief sporten. Lopen gaat nog even duren, maar ik kan wel zwemmen als revalidatie. Je moet dat wel zien als ik die van het kleedkotje tot aan het zwembad met een rolstoel gebracht word. Als het een knappe redder is, dan vind ik dat leuker als het geen knappe is. Maar ik ga vooruit, maar het is toch nog een lange weg te gaan.
3: Ja, en dus jij hebt daar heel hard van afgezien, maar dat schattig beestje hier op je schoot waarschijnlijk ook dan.
4: Ja, klopt. Hij blijft voorlopig flink zitten, dus dan is hij schattig, maar niet altijd. Maar effectief, ja, ik wandel heel veel met Bruno, met mijn hond. Maar dus dat zat er ook niet in de afgelopen tijd. Hij is ondertussen daar zelf al wat van verdikt, van zo weinig te gaan wandelen. Maar kijk, we zijn toch tot hier geraakt, dus hopelijk kan ik binnenkort terug mooie en verre wandelingen maken met hem ook.
3: Oké, ja, top. Ja, Fien, jullie horen het. Het is echt een pechvogel hier naast mij. Maar hij is aan de betere hand. Dus dat is al goed nieuws.
0: Oké, dat is fantastisch. Ja, Marto, jij gaat dus nog 7 toeren moeten doen met Nelson in de rolstoel. Zodat Bruno, de tackle, ook nog 7 toeren kan doen voor minstens 1 kilo minder tegen straks. Hè?
3: Ja, exact. Want hij past zelfs niet meer in zijn oude vestjes, blijkbaar.
0: Oh, nee. Stel u voor.
3: het is dramatisch hier.
0: Oké, we zoeken nieuwe vestjes voor Bruno of wat meer lichaamsbeweging. To, dankjewel om de mensheid te ondersteunen en te redden op deze manier. Tot morgen.

vertel dat jij ook een hele leuke gelegenheid hebt om in de maand juni onze reporter te ontvangen. Echt waar, denk nou, dat mag God weet wat zijn. Dan mag je dat absoluut laten weten via de app van Studio Brussel. Of bel me. Of stuur me op Instagram. Maakt mij al niet uit. En luister nu naar Violet Grohl, Bug in the Cake.

0: David Bowie samen met Queen Under Pressure. Daan, vind je de druk hier hoger dan een gemiddelde kercher?
1: Dan een gemiddelde?
0: Kercher?
1: Kercher.
0: Kercher?
1: Kercher?
0: Kercher. Hoger of lager?
1: Ik vind het wel oké. Okay. Ik vind het wel oké. Okay.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Heb jij nog nooit je terras moeten afspuiten met zo'n hoogdrukreiniger?
1: Ah, een hoge drukreiniger.
0: Ja, sorry.
1: Ja, zo noemen wij dat.
0: Ah, pardon. Ah, pardon, nee, maar ik
1: was even helemaal niet mee.
0: Ik spreek de taal van Gen Z niet natuurlijk, maar jullie zeggen gewoon hoogdrukreiniger.
1: Ja.
0: Ik ben helemaal mee. Dan, wat ik nog verrassend vind, is dat Botte in de app stuurt ja, Tari. Dat Jari Moerman zegt, goed bezig, Tari. En dat Robbe zegt, hey, Tari, met Robbe en Seppe hier vanuit Kroatië. Die Tari, ja, dat is jouw voornaam helemaal niet.
1: Ja, dat is niet mijn voornaam, maar dat komt dus eigenlijk omdat ze mij altijd Tarzan noemde.
0: Is dat omdat jij zo klinkt?
1: Nee, dat komt door mijn haar. Zeker vroeger had ik nog een veel grotere krulbol. En daardoor zijn ze mij Tari beginnen noemen.
0: Ja, dus mocht je gewoon naar de radio luisteren en je hebt nog geen beeld bij de klank, beeld je dan een Tarzan-achtig figuur in. Ik ga de drukker voor jou even afhalen. Want Daan, jij krijgt hier de gouden gelegenheid om jezelf als de beste persoon ooit af te schilderen. Jij mocht één iemand kiezen om op te bellen. Jij mag die persoon 5 vragen stellen. En dat mag gewoon pure stoef zijn. Wie is het geworden?
1: Ben Thijsmans.
0: Oké, okay, we halen hem erbij. Dag Ben Thijsmans.
3: Hey, hey, yo.
1: Dag Ben, alles goed?
3: Zeker, zeker. Met u, Tari.
1: Goed, hè. Goed, hè. Goeie werkdag gehad.
3: Ja, dat wel. Dat wel. Het was goed vandaag.
1: Een leuk feitje is dus dat Ben de prijs naar mij heeft doorgestuurd. Dus hij had dat gezien op Instagram en hij heeft dat naar mij doorgestuurd. En in de Instagram-bericht zegt jij, Fien, jij zegt, ik ga je onderdompelen en we gaan zien wie dat er kan boven blijven. En Ben heeft toen naar mij gestuurd, jij gaat niet gewoon boven blijven, jij gaat zwemmen. Dus daarom heb ik Ben gekozen.
0: Oké, mooi.
1: Zeg Ben, waarom dacht je dat de wedstrijd iets voor mij was?
3: Ah, wel, dus op elk evenement of whatever waar dat wij zijn met iets van sociale interacties, is Daan direct de persoon die dat met iedereen begint te praten en met iedereen kan praten. En stevig in zijn voeten en gewoon een heel charismatische kerel. Dus ik dacht, dit is sowieso wel iets op zijn lijf is geschreven.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus daarmee.
0: Je staat stevig in je voeten, dat is al een goed teken. Nog een vraag?
1: Waarom ben ik fantastisch, Ben?
3: Waar bent jij fantastisch in?
0: Nee, nee. Waarom is hij fantastisch?
3: Hij is fantastisch omdat hij de persoon is, toen wij op vakantie waren, iedereen had zo'n beetje zijn eigen taak en hij viel er. Hij zei altijd zo, ik weet niet echt goed wat dat mijn taak is. En ik heb tegen hem gezegd, maat, jij bent degene die dat hier altijd de moed hoog houdt. Je laat iedereen lachen als het keihard was aan het regenen tijdens onze wandeling. Was hij degene dat een liedje opzette. En iedereen was direct terug blij, kreeg een glimlach. En dat is een skill dat niet iedereen heeft.
0: Oké, dat is genoteerd. Heb je nog een vraag?
1: Ja, zeg Ben, wat is een feitje over mij dat de mensen echt moeten weten?
3: Wat de mensen echt over Daan moeten weten, dat is dat de Daan op elk festival waar hij ooit naartoe gaat, doet hij dat zonder schoenen. Hij doet dat altijd op blote voeten. En zoals nog enkele anderen in onze vriendengroep.
1: We hebben nog...
3: Dat is iets waar Daan voor mij bekend voor staat.
1: We hebben er op een bepaald moment echt een ding van gemaakt, samen met een vriend van mij, Arne, om elk festival van de zomer te doen op blote voeten.
0: Allee, joh.
1: Ja.
0: Eigenlijk ben je een vuile pitoe.
1: Nee, dat is eigenlijk vooral om de muziek heel, heel veel beter te voelen.
0: Ja, ja, ja. Je probeert echt de aarde.
1: De aarde. Te aarde. De aarde. Ja, echt daar vol voor te gaan. En zeg Ben, misschien nog een laatste vraag. Wat is het favoriete moment met ons twee?
3: Ah, wel, het favoriete moment met ons twee is...
4: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Studio Brussel, live.
1: Memorabele dingen waar ik mij echt mee heb rood gelachen.
2: Dit is echt een spoedcursus hoe hemel je een vriend op. Ben, hartelijk bedankt. Het ontroerde me. Het heeft gewerkt.
3: De grote prijs.
4: De grote prijs.
3: Vingermijns.
2: Like an empty fire. Ik moet even bekomen tijdens Generation en Young Lean. Storm 2.

0: spijt me zo hard, maar we moeten weer naar die reclame.
1: Ginzu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginzu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Goal Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ja, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings. Play it smart.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals.

0: De vaccines met post-breakup sex en post-post-breakup sex hoorde je net White Keys van Dominic Fike. Hey, maar ik ben mezen, mannen.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Vin Germijns.
0: Maar ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Het zijn de finalisten van deze talentenjacht die mee moeten zijn. En één daarvan luistert naar de naam Daan de Vrijne.
3: Hallo.
0: Hallo, voilà, dat is het minste wat je kan zeggen. Zou ik eens mogen polsen naar een tussentijdse gevoelensupdate? Hoe gaat het?
3: Ik voel me goed. Ik heb nog een beetje stress voor wat er gaat komen. Dat gaan we subiet wel zien. Maar komt wel in orde.
0: Oké, een lichte ja, ervaring van stress. Zou ik ook eens even mogen graven? Wat is het laatste WhatsApp-bericht dat je hebt gekregen?
3: Ik heb een berichtje van mijn papa gekregen.
0: Voorlezen.
3: Ik zal het voorlezen. Ik moet even zoeken. WhatsApp. Mijn papa heeft gestuurd, te goed bezig, bami, uitroepteken.
0: Dat ga je toch even moeten kaderen, hoezo kan je te goed bezig zijn? En noemt hij jou bami?
3: Ja, bami is omdat ik het over een bami-schijf had, de rest. En te goed bezig, ja, dat is... Ik denk niet, ik kan daar niet direct een uitleg voor geven, maar ik denk, ja, heel goed.
0: Ja, dat is slecht nieuws voor de concurrentie, als jij te goed bezig bent, maar... Ik ga je hier natuurlijk ook laten kennismaken met toekomstige collega's. Een van die collega's die me nogal dierbaar is, heet Thibaut Christiaanse.
3: Ja.
0: Ik heb hem ook gevraagd om zitting te nemen in de jury aan het einde van dit hele spel. En hij zal dus ook beoordelen, maar hij heeft vooral een vraag voor jou.
4: Hallo, met Thibaut. Daan, als jij een nieuwe collega zou worden, ja, dan zit je ook met ons aan de eettafel. En dan is het misschien ook wel handig dat wij als collega's weten welke vreselijke eetgewoontes jij misschien hebt. Zijn er allergieën? Een wansmakelijk favoriet gerecht of smakgeluiden, ja of nee? Laat het even weten.
0: Oeh, dit vind ik... Wat is er wansmakelijk aan jouw eetgewoonte?
3: Ik denk, waar dat ze bij mijn vorige stage vooral last van hadden, is dat ik heel graag brie eet.
0: Mm-hmm.
3: Maar als brie in een frigo zit en je doet een frigo open, dan kan dat wel eens stinken.
0: Ja.
3: Dus ik kan wel heel veel brie eten. Ik ben een heel grote brie-fan. En ja, brie met brood, met druiven... Ja.
0: Je houdt echt van brie?
3: Ik hou echt van brie. Ik hou van kaas in het algemeen. Kaas heel...
0: Maar toch specifiek?
3: Specifiek brie ook.
0: Ja.
3: Ja. Vind jij brie lekker?
0: Ik vind brie ongelooflijk lekker. Oh. Maar het stinkt.
3: Het stinkt.
0: Naar de dood.
3: Naar de dood.
0: Daar moet ik iedereen gelijk in geven. Ja. Daar zijn ze dan op voorbereid, op jouw ongelooflijke brie-gewoonte. Ik ben alweer contractueel verplicht. Maar moeilijk woord is dat toch. Om dit nummer aan te kondigen. Het heet... Yo, yo, yo.

0: Mayorga en Girl Crush. Daan, je papa gaf je net het compliment. Je bent te goed bezig, liefste bamietje van me. Dat schreef hij, letterlijk.
1: Dat is mooi, hè?
0: Dat is heel mooi. Dat vind ik bijna ontroerend. Maar het ontroert niet alleen mij.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
2: In Germijns.
0: Een zekere Michiel Nuits heeft daar in de Studio Brussel-app onmiddellijk een vraag bij. Dag, Michiel.
4: Hi.
0: Mooie complimenten.
4: Ja, als jouw papa zo goed is in complimenten geven, ken je dat zelf dan ook? Naar toekomstige collega's of muzikanten of anderen?
0: Of naar jou, Michiel?
1: Naar jou, Michiel.
4: Ik
1: heb gehoord dat jij een tortilla aan het maken bent.
4: Ja, inderdaad.
1: En wat zit er in de tortilla?
4: Een heleboel eieren en aardappels, zo kleine stukjes aardappels die eerst gefrituurd zijn. En veel te veel olie. Verder peper, zout. Het is echt heel simpel.
1: Dat is een speciaal recept. Ik moet wel zeggen dat ik dat creatief vind. Ik denk dat ik dat creatief vind, Michiel.
4: Ik heb niet
0: veel
4: opdracht.
0: Wauw. Ja, dat is compleet onder de indruk, die Daan. Michiel, succes met je tortilla. En ik denk dat zometeen het meest beklijvende moment van de show eraan komt.

0: Going Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
1: Studio Brussel.

0: Somebody Without You van Oscar and the Wolf. Hallo, ik ben het. Hier. In mijn groot zwart gat.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Tien Germijns.
0: Want Daan, jij als finalist van deze wedstrijd mag iedere avond om 7:15 beslissen wat er hier gebeurt in mijn groot zwart gat. En vooral hoe jij de luisteraar en de jury overtuigt om in de finale op 25 juni op jou te stemmen.
3: Ja.
0: Hoe ga je dat doen vanavond?
3: Ik heb iets zot beslist. Ik ga rappen.
0: Heb je ooit al gerapt?
3: Ik ben geen fervente rapper, maar ik vind dat wel cool.
0: Oké. Je hebt iets voorbereid. Ik moet ook eerlijk aan de luisteraar toegeven. Je bent al 1 uur en 3 kwartier zenuwachtig gewoon voor dit onderdeel.
3: Ja, want eigenlijk origineel dacht ik dat ik iets meer tijd ging hebben om het ervoor te bereiden, want ik dacht het pas donderdag te doen. Dus opeens is het hier wel gekomen. De beat is wel zelf gemaakt, dus dat is wel cool. Dus als de rap niet aan te horen valt, dan kun je wel denken van...
0: Hij heeft op zijn minst de beat zelf gemaakt.
3: Ik heb iets zelf gewerkt.
0: Daan, zet ik hem op?
3: Hit me.
4: Ja, ja, ja, yo, ja, ja. Ja,
3: de koning belde mij net, hoe voelt het om te winnen? Ik zeg flippen, I love you, maar ik kan niet beginnen. Ik moet het best niet te hard roepen. Mijn grootste talent is doen alsof dat ik goed ben. Je kan me niet temmen. Als ik verlies, dan komt dat door een storing in de stemmen. Vingermijns, vingermijns, vingermijns, wat? Vingermijns, vingermijns, vingermijns, kom maar, vriend. Vingermijns, vingermijns, vingermijns. En op de 25ste moet je stemmen op mij. Yo, ja, daarbij mijn rap.
0: Nee, ik vond het heel goed. Vingermijns,
3: vingermijns, vingermijns. Vingermijns, vingermijns, vingermijns, yo.
0: Yo. Zij is de beste, maar dat vergat hij nog te zeggen in zijn rap, yo.
3: Ja, ik dacht, ik gebruik een naam al, dus dan kan ik toch al op een of andere manier... Maar ja, daarbij mijn rap, hier heb ik de hele tijd stress voor gehad. Ja.
5: Hello rockers in Belgium, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
5: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
5: via het Studio Brussel.

0: Hey Nele Stevens.
1: Ja, hallo, dag Fingermijn.
0: Ja, hallo Nele. Oh, het is zo lang geleden.
1: Het is lang geleden, hoe is het met jou?
0: Ja, goed hoor, ik mis je. Ik mis je, maar ik ben hier weer. En ik heb aan mijn zijde één finalist van de Grote Prijs Fingermijn. Zij heet Daan de Vrijne. En wat heb jij tegen hem te zeggen?
1: Liefste Daan, ik heb net jouw rap gehoord en er was absoluut geen enkele reden om zenuwachtig te zijn, want ik vond het geweldig.
2: Dank je, dank je.
1: Alsjeblieft. Ik denk trouwens, moest het nu toch niks worden en word jij niet gekozen met al die stemmen die ik sowieso ga sturen, dan zit er voor jou vast en zeker wel een carrière in verschiet. Waarschijnlijk als drummende rapper of zo, zoiets in de naast. Ja, voilà, dat denk ik.
2: Ah wel.
1: Dat komt... had ik jou te zeggen.
2: Dat komt in orde. Ja. Dat komt in orde, zeker ja. En vast.
0: Hallo, kus. Het is nog maar maandag en we zijn al zo aan het strooien. We moeten hem nog even voetjes op de grond houden natuurlijk, Nele. Ik ga hem zo meteen een hele lijst met feedback doorgeven, maar dat is zodat hij beter kan worden tegen morgen. Want morgen ben je er ook bij. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Merel. Love you.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Barbecues zijn leuk en lekker, maar kunnen ook lekker misgaan. Elke zomerdag moet er wel ergens geblust worden. Een paar tips? Plaats je barbecue minstens 3 meter van het huis en ver van de begroeiing. En barbecue nooit binnen of op je balkon. Je speelt trouwens letterlijk met vuur als je de barbecue aanmaakt met benzine of alcohol. Gebruik daarom alleen specifieke aanmaakproducten. Hou je barbecue ook op elk moment in de gaten. Zeker met overenthousiaste kinderen of huisdieren in de buurt. En laat de barbecue en de as nadien lang genoeg afkoelen voor je hem verplaatst. Als je een geslaagde avond in alle vertrouwen wil afsluiten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Studio Brussel. Life is music. Life is
3: music. Studio Brussel. Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hiro aan het Centraal Station in Brussel.
4: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaartplein aan het Justitiepaleis naar hier Brussel Centraal hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
3: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
5: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
3: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: We tellen af
7: naar the most wonderful time of the year.
8: Hey Belgium!
9: Somebody scream!
6: De festivalzomer.
7: Die begint morgen bij Studio Brussel.
8: Let's go, let's go!
6: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
8: Hey, hey.
7: Luister morgen naar de radio
6: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
7: De festivalzender.
6: Studio.
7: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
7: Rick de Bruyker.
8: Ja, je krijgt een muzikaal relletje op je radio. Al komt er hier geen traangas aan te passen. Nee, enkel platen die licht onveranderbaar zijn. Zoals de nieuwe hotshot.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: boekhouder van editors, die gaat veel factuurtjes kunnen uitschrijven de komende weken, de komende maanden. Want ze staan zowel op Pinkpop als op Cactus Festival, als op de Lokerse Feesten, als op Suikerrock. Misschien wel plekken waar jij ook heen wilt. Ja, het is zo'n show waar je best je agenda laat open liggen. En ook eentje waar je een pak nieuwe muziek kan ontdekken. Want waar is de tijd dat we deze twee nog met een pubersnortje op de podia zagen? Ja, Black Box Revelation. Het blijft toch echt wel een classic, nee? I think I like you. Goeie tijden, goeie tijden. Maar die goeie tijden die gaan enkel maar verder, want er is wat nieuws.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, je hebt het vanmorgen misschien wel gehoord bij Dries en bij Eva. Jawel, er was een babysit ten huize, paternoster vanmorgen, denk ik. Maar het mocht ook wat kosten, want ze hadden iets voor te stellen. Nieuwe muziek van de Black Box Revelation. En zelfs nieuws over een mogelijk aankomende nieuwe plaat.
2: Dat album dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt. Maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel
0: stapsgewijs
2: nieuwe dingen laten ontdekken.
0: Ja. Oeh, nieuwe dingen laten ontdekken. De zomer stapsgewijs. Wel, die eerste stap die is al sinds al gezet. Er is namelijk een nieuwe single. En het is een hotshot deze week. En die heet Stronger. En terwijl je luistert, moet je misschien best even je gsm wegsteken.
2: Zoals het nummer zegt, het is een lied om te inspireren om iets met je dag te doen. En we zien tegenwoordig zoveel mensen, zelfs onszelf, we merken zo vaak dat we te veel op onze, in ons scherm gekluisterd zitten.
0: Ja.
2: En het is niet per se een anti-gsm-nummer of zo, maar eerder van oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. En vandaar ook, het is echt het pure Blackbox DNA met echt de meest basis, de akkoorden die er bestaan. Ook om zo beginnende muzikanten te inspireren van voilà, je moet maar een A mineur, een G en een F kennen en je kunt dat meespelen en dan kun je beginnen dromen van zelf een band starten.
0: Voilà. Lekker recht toe, recht aan.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week

0: Jukebox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every time.

0: Amelie Lens en Our Frequency. We hadden net een discussie en onze stagiair Louise die hoort af de mug in dit nummer. Ik ben nu 3 minuten aan het luisteren geweest, maar ik hoor ze niet. Hoor jij ergens een mug in dit nummer? Hoor jij een mug, Bo?
1: Nee.
0: Zat, als jij er wel in hoort, laat het ons gerust weten. Dan kunnen we die discussie al sinds morgen verder zetten. Amelie Lens, dat is één ding. We gaan even richting... misschien zit Amelie Lens ergens waar het goed weer is. Het kan altijd als superstar DJ. Maar wij gaan naar een plek waar het normaal gezien heel erg goed weer is. Naar Barcelona, dat is normaal de stad van de zon, van de mooie mensen. Een plek ook om elk jaar opnieuw de meest hipste, de nieuwste, de meest spannendste bands van de hele zomer te zien samenkomen op Primavera Festival, een festival in Barcelona. Misschien heb je er ooit al van gehoord. Als je er nog niet van gehoord hebt, geen zorgen. Die mensen die jij kent, die mensen kennen die dan heel veel kennen van muziek, die mensen hebben er zeker wel al van gehoord. Eentje daarvan is Bo, die is daar geweest. En Bo, dat is een collega bij ons op Studio Brussel. En ik zei daarnet, Bo, het is het festival waar de grote namen hun eerste shows van de festivalzomer komen spelen, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is echt een ontdekkingsfestival. En het is perfecte timing voor ons, hè, want de festivalzomer is heel druk. En als je hier werkt vooral... Dan
0: het is dat ook. Het heeft praktische redenen. Ik snap het. Maar ik zal eens laten horen wat voor muziek je daar dan bijvoorbeeld kan horen. Of wie daar allemaal staat.

0: Ja, langs de ene kant hoor je het. Het gaat alle kanten uit. Van die XX tot Cure tot Geez tot Gorillaz. Op het einde die Knock Loose. Dat is redelijk stevig. Ook Illoo zit er ook nog tussen. Het is echt alles door elkaar. Maar vooral heel veel namen die dan bij ons ook op de festivalzomer staan. Maar Bo, het is niet de eerste keer dat jij naar Primavera bent gegaan. Waarom is Primavera, los van heel het festival gegeven, iets om congé voor te pakken?
1: Ja, elk excuus is natuurlijk goed om naar het land van de tapas en de sangria te gaan. Maar zeker, zoals ik daarnet al zei, het is de perfecte timing voor als je al een drukke festivalzomer hebt. Om voor het eerst alle dingen te gaan zien. Om toch echt ook als eerste de festivalganger nog eens te uithangen voor een week.
0: Ja, want de line-up is toch ook wel iets om naar... Allee, het is, je zegt, het is de praktische kant, maar er zijn ook gewoon weinig festivals waar al die namen samen staan, toch?
1: Inderdaad, het is echt een... Ja, een ontdekkingsfestival. Je kunt de grote namen gaan zien, maar je kunt ook door waar rond te lopen. Er staat zoveel de nieuwe dingen gaan ontdekken en grote artiesten van morgen daar verskeert.
0: Ja, want ben jij dan iemand die met, ik zeg maar iets, een plannetje en gefluoriceerde namen de weiden optrekt? Zoek je dat echt uit? Heb je een Excel-file op voorhand of ga je eerder gewoon voor... zien wel, op de wilde boef.
1: Ah, wel, ik was dit jaar van plan om analoog te gaan. Ik had effectief het plannetje afgedrukt met mijn favorieten, maar ik ben het in België vergeten. Maar het is dus wel een goed idee om er met een bepaald plan naartoe te gaan, want het kan ook redelijk chaotisch
0: zijn. Ja, maar je hebt geen printshop gevonden in Barcelona?
1: Nee, daar had ik geen tijd.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, het is een ongelooflijk festival als je kijkt naar die namen. Zullen we er anders een paar snoepjes uithalen? Ik heb een paar stories zien passeren op Instagram dan van mensen die er waren. Die hebben mij verdomd veel FOMO gegeven. Jij mag dat verder zetten. Wat waren dat de hoogtepunten?
1: Mijn absolute hoogtepunt was denk ik Dijon. Die kan je dit jaar ook op Pukkelpop zien. Knock Loose, altijd superleuk om te zien. Little Sims was fantastisch.
0: Okay.
1: Joey Vels en Brace, altijd een dik feestje.
0: Dat zijn twee jonge rappers die een beetje klinken als de Beastie Boys, klopt
1: dat? Exact, de Beastie Boys, maar dan in het jaar 2026. Okay. Met zo de hippe muziek van nu, maar ook de 90s nummers. Echt heel leuk.
0: Okay, en langs de andere kant, je hebt het over dat papieren plannetje. Dat had niet goed gekomen, denk ik. Want dat was heel snel een wak uitgelopen plannetje geworden. Het heeft ook stevig geregend in Barcelona. Terwijl je denkt, ik ga naar het land van de zon en de tapas. En er zijn ook een paar afzeggingen geweest.

0: wat moeten we, waar moet dat zeker op ons lijstje dan voor Pukkelpop? Waar moeten we daar de fluo-stift voor bij halen?
1: Buiten Dijon?
0: Nee, waarom moeten we voor Dijon zeker de fluo-stift erbij halen?
1: Omdat het is een heel aparte beleving, het concert. Het is een producer en hij heeft nu in 2025 een fantastische plaat afgeleverd. En het klinkt live exact zoals op de plaat, zelfs nog beter.
0: Okay.
1: De artiesten worden echt in de spotlight gezet. Dus het is een heel emotioneel en je moet erbij zijn.
0: Perfect. Dijon, opgeschreven voor Pukkelpop. Bo, dankjewel. En groetjes in Spanje, wou ik zeggen. Maar ja, meteen groetjes aan het bureau. Kom terug. Het is gedaan. Het verlof zit erop. De festivalzender.

Ik heb hem bezig gezien in Amsterdam, in de Paradiso. Het is Dijon. En holy moly moly. Het is iemand... de muzikale extase uit mijn lezen. Als je het dan zo wil zeggen. Hier heb je met de Yamaha, staat ook op Pukkelpop, was een van de hoogtepunten. Het is blijkbaar ook op Primavera, het festival waar je kan ontdekken of kan zien wat er de rest van de zomer zal gaan volgen. Zoals heel wat, want daar hebben we het over. Het is

0: De festivals zijn er niet voor niks hier op Studio Brussel en we duiken erin. Binnenkort begint het bijvoorbeeld ook al in Nederland met de grote festivals. Pinkpop, dat is al voor heel erg binnenkort.
1: Studio Brussel. De festivals zijn er!
0: En soms is het niet makkelijk om rekening te houden met alles wat daar staat en dan gaan uit te zoeken waar moet ik zijn, waar moet ik zitten. Maar gelukkig hebben we daar professionele hulp voor. Ik heb de altijd meer dan goed gezinde pianiste bij de Haunted Youth aan de lijn hangen. Dag, Hanne.
2: Hallo.
0: Dat klopt, ik zie jou altijd echt enorm graag spelen.
2: Oh, dat is kei lief. Dat is super lief. Merci.
0: Met heel veel energie achter de toetsen daar, de Haunted Youth. Jullie hebben er ook wel een mooie vooruitzichten, denk ik, de komende maanden.
2: Ja, zeker. En Pinkpop is de eerste van de festivals, hoor. Dat is keiveel zinnen.
0: Ja, het is meteen ook een grote show, neem ik aan. En Nederland, daar kennen ze de Haunted Youth ondertussen. Voel je dat ook als je daar speelt?
2: Ja, dat wordt wel goed omarmd. We worden heel goed omarmd in Nederland. Dus dat is heel fijn, dat is super fijn.
0: Ja, ik hoor het graag.
2: En we hebben pas nog 2 Paradiso's gedaan in Amsterdam, dus ja... Super, super leuk publiek in Nederland.
0: Voilà, de
2: dus
0: Nederlanders
2: kijken er heel erg naar uit.
0: Zijn welkom en dat zijn natuurlijk sowieso op Pinkpop. Hè? Want dat is een festival in Nederland. Het is niet zo heel ver, dus er komen ook altijd wel heel veel Belgen naartoe. Ben jij daar nog als festivalganger geweest bijvoorbeeld?
2: Nee, niet als festivalganger. We hebben er wel, ik denk dat nu 2 of 3 jaar geleden is, dat we er voor de eerste keer gespeeld met de Haunted Youth.
0: Oké, dus er zijn goede herinneringen.
2: Ja. Ja, hele goede herinneringen. We hebben daar de War on Drugs samen gezien.
0: Oeh, leuk.
2: Dat was echt een fenomenaal concert. Dat blijft one for the memories.
0: Oké, wel, je gaat terug memories mogen maken, denk ik. Want jullie spelen daar, maar jullie mogen misschien ook wel wat andere bands zien. We hebben jou gevraagd, van geef ons eens een paar tips. Wat moeten we gaan kijken? En je hebt er eentje meegenomen dat ik denk, ja, uiteraard staat die op de lijst.
2: Ja, The Cure.
0: The Cure. Waarom wil je daar zo graag naar gaan kijken?
2: Oh, ik ben super grote fan van The Cure. Zeker de laatste plaat die ze hebben uitgebracht, hebben ze mij echt van mijn stokken geblazen eigenlijk.
0: Ah ja, wauw.
2: Dus ik ben... Ja, de Songs of a Lost World vond ik echt een fenomenale plaat. En natuurlijk ook alle platen van The Cure. Maar ik ben heel benieuwd om de nieuwe plaat live te horen.
0: Oké. En
2: daarom is mijn tip...
0: dus daarom is het tip zeker gaan kijken naar The Cure. Ja, en trouwens, gaan jullie dan niet met de hele band kijken? Want het nieuwe album van de Haunted Youth heet Boys Cry 2. Je hebt dan The Cure met Boys Don't Cry. Ik denk dat de hele band wel fan moet zijn, toch?
2: Absoluut. Ik denk, wij gaan daar sowieso met heel de band... samen genieten. Sowieso.
0: Een andere tip is deze Idols.

0: Dancer. Er zijn weinig bands waarvoor ik de moshpit inspring. Hoe reageer jij op een live show van Idols?
1: Ja, ik heb ze eigenlijk voor de eerste keer live gezien vorig jaar op Pukkelpop. Mm-hmm. En die hebben mij ook toen echt wel omver geblazen met hun live performance. Ja, de frontzanger is wel echt de ene om u tegen te zeggen.
0: Energie is echt ongelooflijk, hè?
1: Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dat moet je ze zeker gaan checken live. Echt
0: voilà.
1: Heel, heel goed.
0: Een van de beste live bands misschien wel. En je hebt ook een stel, een koppel, nu ja, twee broers België gekozen. Ik neem aan dat jullie wel eens op een festival staan waar Solvex ook staat. Wat betekent Solvex voor jou en waarom staan die zeker op jouw lijstje?
1: Solvex is zeker live ook echt een fenomenale band. Zeker visueel ook. Echt heel leuk en om naar te kijken gewoon.
0: Ja.
1: Echt een band die hele coole dingen doet live.
0: Ja, dus, er is altijd over nagedacht. En dan, soms kun je denken, is er te veel over nagedacht? Maar nee, het klopt gewoon altijd allemaal.
1: Nee,
0: wat
1: dat,
0: doen
1: ja, dat klopt echt. Dat hoort echt hoe dat het eruit ziet. Zo moet dat ook gewoon zijn. Heel, heel cool.
0: Wel, ik ben blij dat je die Belgen er ook tussen gestoken hebt. Maar ik schrijf op The Cure, Idols, Solvex. En ja, The Haunted Youth natuurlijk om te gaan kijken op Pinkpop. Dankjewel, Hanne.
1: Ja.
0: Heel veel plezier met die show
1: heel
0: daar. En met het leven achter de schermen. En ook voor het podium te gaan kijken naar die andere acts.
1: Yes, merci.
0: Sorry,

0: Jamaica in Roma, comma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, comma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, comma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma.
2: Mark die stuurt een van mijn favorieten. Karma Coma, een van de betere nummers ook al van Massive Attack. En ze hadden moeten cancelen, of ze hebben moeten cancelen beter. Ze hebben moeten afgelasten. We gaan aan hem blijven praten. Op Primavera, afgelopen weekend, festival in Barcelona. Wegens regen. Maar vanavond staan ze wel gelukkig gewoon in Forst Nationaal. Er staat nog steeds een dak op Forst Nationaal, dus de regen kan daar niet deren. En ik denk dat ze daar net aan begonnen zijn aan die show. Ze spelen tot een uur of 9 vanavond. 9, wat zeg ik, 10 vanavond. 10:30 mogelijk zelfs. Want ze hebben heel wat nummers om aan elkaar te rijgen ook. Massive Attack! Ook tof nieuws trouwens voor Campo Solar, het festival daar tussen de velden in Damme. Echt tussen de... Wat is het dat ze daar planten? De maiskolven zou ik zeggen. Het zou kunnen. De graanvelden alleszins. Want onder andere Psychonaut en Doodseskater staan er. Maar ook de winnaar van onze nieuwe lichting is er bij Waste. Hier heb je ze met Doghouse. Woe!

Waste and Doghouse. Binnenkort dus tussen de zonnebloemen, dat is het, in Damme op Campo Solar. Ook heel erg tof. Damso, die gaat zijn fans trakteren, daar lijkt het toch op. Want de fans die een ticket kochten voor zijn show op Doer Festival, die mogen ook gratis binnen op zijn show in Les Ardentes, want daar staat hij ook. Of omgekeerd werkt het ook. Als je tickets hebt voor zijn show op Les Ardentes, dan mag je ook naar Doer. Hoe goed is dat niet? Doer Festival, Les Ardentes. Double check dus met één ticket voor de fans van Damso.

0: triumvirat aan zussen die op de vrijdag van Werchter mogen aantreden of optreden. The Warning en Ego. Heb je je wekker al gezet?
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint morgen bij Studio Brussel.
1: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
0: Yep, helemaal waar. Tussen 6 en 6. En die laatste 6, dat is de 18. Hè. Dus wil zeggen 12 uur aan een stuk. Maak je kans op tickets, combi-tickets, VIP-tickets. Weet ik veel, met z'n 8 naar het festival, met 3 naar het festival, met 2. Het kan fantastisch worden, jouw zomer. Als je morgen maar luistert. En misschien is dit eigenlijk wel de perfecte wake-up call, de laatste wake-up call, om nog eens te checken of die app van Studio Brussel daar werkt, of de VRT Max-app wel doorkomt, of jouw berichtjes wel in de studio binnenkomen. Misschien, het is maar een idee, stuur gerust iets, het mag allemaal, ik trek er mij niks van aan, er mogen vakantiefoto's zijn, er mogen foto's zijn van een nieuwe neefje, het maakt me echt niks uit, al is het maar om te testen, en zo ben je zeker dat je morgen mee kan doen, want er hangt hier achter mij een klok, en die zegt, even kijken hè, achteruit kijken, 9 uur en 10 minuten. Oh, dus over 9 uur en 10 minuten is het zover. Dus ik kan maar beter zien dat die app werkt. En misschien maak jij een fantastische festivalzomer mee. Want elke plaat is morgen een festivalticket waard.
2: Morgen is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister morgen naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De

0: is dat op een hopeloos uitverkocht Pukkelpop. Florence and the Machine hier met What Kind of Man Alive. Straks duik ik een uur lang in een festival waar je zowel dit kan horen.
1: Twee gezichten, één formule als Laura en Nick.
0: Als dit.
1: Leef. Alsof het je laatste dag is.
0: Jawel, dat is de magie van Genk on Stage. Dat is voor straks.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
0: Eerst deze van Tyler Ballgame. I Believe in Love.

0: staat terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
0: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Gouwe beeld, my friend!
0: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is morgen elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister morgen naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
3: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zoom met Win for Life.
0: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Life is music.
0: Life is music.
7: Studio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
8: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
9: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
10: Il y a des enfants qui meurent.
11: Que c'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
9: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
12: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
1: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris, nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: We tellen af naar the most wonderful time of the year.
7: I built you.
13: Somebody scream!
0: De festivalzomer. Die begint morgen bij Studio Brussel.
7: Let's go, let's go!
0: Want morgen is elke plaat een festivalticket waard.
7: Hey, hey.
0: Luister morgen naar de radio. En win jouw festivalticket bij Studio Brussel. De festivalzender. Studio Brussel. De festivalzender. Rick de Bruiker.
14: Ja, van links naar rechts of toch naar het oosten vanavond. Want de Genk on Stage neemt het hierover met een uur lang stokken en muziek. Goedenavond.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
15: Is it my-

0: Triggerfinger. Zij zijn er sowieso bij. Gratis en voor niks te bewonderen op Genk On Stage, want we trekken van de Cité langs de mijnen naar vooral die meer dan 10 podia.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Genk On Stage.
0: Goedenavond, Mathies, dag Bert.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, jullie zijn zo'n beetje de CEO's, de gedelegeerd bestuurders, of op zijn minst toch de programmatoren van Genk On Stage, hè?
3: Ja, de echte gedelegeerd bestuurder is burgemeester Wim Dries.
0: Voilà, ja, het is een stadsfestival natuurlijk, dus daar is de burgemeester de echte baas. Maar jullie mogen af en toe toch ook wel jullie ding doen in die programmatie dan voornamelijk. Er staat een editie aan te komen van Genk On Stage. Voor mensen die nog nooit op Genk On Stage geweest zijn, die daar zelfs nog nooit echt over hebben nagedacht. In twee woorden samenvatten.
3: Gratis.
0: Gezellig. Gratis. Ik had vies snel opgeschreven.
3: Ja, okay. Jij mocht dat zeggen. Wij gaan dat niet zo beschrijven.
0: Oké, maar het is dus inderdaad een gratis en een heel erg gezellig festival. Bert, hoe ben je zelf bij Genk On Stage beland?
4: Ik zelf ben begonnen op mijn 16, 17 ergens. Rond die leeftijd toch als stagecrew. Bij het toenmalige Factorier, heet tegenwoordig Kolenterrein.
0: Ja.
4: Dat zijn eigenlijk de jongere podia. Daar wordt voor jongeren geprogrammeerd. En daar werkte ik als stagecrew. X aantal jaren later is dat dan stage manager geworden. Weer wat jaren later werkte ik voor de jeugddienst en deed ik die jongerenprogrammatie. En nu zit ik ondertussen in het volledige Genk On Stage team via onze dienst evenementen. Bij ons heet dat heel mooi Levendige Stad, want dat gaan wij verzorgen.
0: Ja, ja.
4: En nu zit ik dus langs Mathies de programmatie te verzorgen.
0: Hemels, dus van vrijwilliger helemaal tot de programmator quasi. Van
4: ik heb wel al wat edities meegemaakt, ja.
0: Ja, het is natuurlijk wel één constante en geen constante. Ook in al die edities die je hebt gedaan. Het is een stadsfestival. Het is doorheen de stad, de hele stad. Hoeveel, ik zei er net, 10 podia. Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, letterlijk. Ik denk dat is meer dan 10 podia. En dat gaat van soms een kleine partytent met een aantal podiumelementen naar onze mainstage, clubstage. Dus ja, met allerlei verschillende genres, bands, lokaal. Niet zo lokaal. Voor ieder wat wil, dat sowieso.
0: En wat maakt het zo anders dan andere festivals, Genk On Stage?
4: Ik denk, ja, wat Mathies zegt, van dat kleine naar het grote. Er staat evengoed de buurman bij u in de wijk die ook muziek speelt. Die speelt daar ook bij een café op het podium. Maar daar staat ook een iets grotere coverband. En dan staat er evengoed een Triggerfinger, de jeugd van tegenwoordig. Dus de grote acts, die komen dan op de mainstage voorbij. Ik denk dat dat leuk is van Genk On Stage. Het gaat van bijna de wijkfeest vibe naar de Pukkelpop podia waar dan we grote artiesten kunnen neerzetten.
0: Ja, want er staat bijvoorbeeld ook een uitblinker in het Hollandse Levenslied, legendarisch te noemen, en dat al meerdere generaties. Weet jullie over wie ik het heb?
3: Ja, ik denk André Hazes.
0: Deze? Ik had het kunnen hebben over André Hazes, want die staat erbij, maar ik heb het over deze. Ook uitblinkers in het Hollandse Levenslied natuurlijk, die zijn erbij, de jeugd van tegenwoordig. Maar om maar te zeggen hoe breed jullie gaan, hoe belangrijk is dat voor Genk On Stage?
3: Ja, superbelangrijk, omdat wij natuurlijk programmeren voor heel wat mensen. De Genkenaar van heel jong tot het iets ouder. Ja, die luisteren allemaal naar verschillende soorten artiesten. Dus we proberen dat echt wel in programmatie te steken. Dat we voor iedereen iets wel hebben dat ze leuk vinden. Maar langs de andere kant moet je ook gewoon naar Genk On Stage kunnen komen zonder dat je de programmatie op voorhand checkt of zo. En gewoon
0: schokken komen eten, want daar heb ik het ook al over gehad. Kan je nog eens één keer uitleggen voor mensen die dat echt niet kennen? Ik heb het ook nog maar heel in Genk ontdekt, hoor.
4: Ja, stokken, dat is iets dat blijkbaar iets heel Genks, heel lokaal bij ons is, maar het heeft ondertussen de rest van Vlaanderen en bij benadering België ook bereikt, denk ik. Het zijn eigenlijk kleine stukjes lamsvlees op een stok. Die worden gebarbecued en dan wordt daar heel veel zout over gedaan.
0: Oké.
3: Ook wel bekend als arrosticini.
0: Arrosticini, maar we zeggen gewoon
4: stokken.
0: Stokken, voilà, stokken.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
5: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de

0: gedaan. Een paar jaar terug stond hij op geen onstage. Heeft hij zich laten verleiden tot een paar stokken?
1: Ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld wel. Ik, kan niet, ik zie daar ook wel een stoksnoeper in die Daan. We hebben het natuurlijk over een festival. Wacht, voor de mensen die nu pas intunen. Een gratis festival waar je straks VIP-tickets voor kan winnen, waar dit de line-up is.

0: Waar staan die? Ize, Tof van Commers, De Jeugd, Nieke de Soleil, Triggerfinger. Op een gratis festival zelf.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Genk on stage.
0: En ik heb Mathies en Bert hier, programmatoren van Genk on Stage. Een gratis festival samenstellen, dat lijkt mij geen evidentie. Niet omdat er geen geld is, want zo werkt het natuurlijk ook niet bij een gratis festival. Maar vooral ook, je zei het net al, jullie gaan heel erg breed. Waar zoeken jullie naar? Hebben jullie bijvoorbeeld allebei, Bert en Mathies, een aparte scope van jij zoekt die dingen, ik zoek die dingen? Of hoe gaan jullie in zijn, of hoe gaat het in zijn werk?
3: Ja, een beetje wel. Bert zit al heel lang bij het festival, zoals hij er straks zei. En hij heeft wel een heel goed beeld over wat een Genk echt wel kan werken. Of niet kan werken. Ook Genk is sinds historie al veel verbonden met hiphop. Dus dat is zoiets waar Bert dan wel echt een thuis is. En ik denk dat ik soms misschien iets meer van een afstand probeer te kijken. Van deze Belgische band of band die niet lokaal is, gaat dat kunnen marcheren in een Genk?
4: En alle hipster shit.
3: Dat ook misschien.
0: Want dat is er ook op Genk on Stage.
4: Ook, ja, alles. Ja,
0: hoe, hoe doe je dat dan als je zegt van de Genkse dingen? Er zijn 10 verschillende podia, meer dan 10 verschillende podia. Hoe weet je of iets werkt in Genk of niet?
4: Het is wel een handigheid dat ik geboren en getogen ben in Genk. Zelf ook muzikant ben. Dus je leert vanzelf een netwerk kennen. Je kent heel wat muzikanten die ook gewoon mij aanspreken. En die zeggen van, hey Bert, jij doet toch Genk on Stage? Hè? Kunnen wij daar nu ook niet in spelen? Ja, en zo krijg ik een hoop mails binnen. Het een past al wat beter dan het andere. Mm-hmm. Ook van podia afhankelijk. En dan heb ik ook nog een hele hoop andere evenementen in Genk. Waar we ook wel dingen kunnen testen. Daar kunnen we af en toe wel eens een Genks artiest een kans geven. En dan zien we soms van, kijk, dit is precies wel iets beter dan verwacht. Of iets minder dan verwacht. Ja. Of past op een ander podia en zo gaan we daar proberen allemaal een plaats te geven.
0: Oké. Zijn er zo artiesten waar je lang naar hebt moeten vissen in de hoop die op Genk on Stage te krijgen die er dit jaar dan staan?
3: Er zijn er altijd wel elk jaar waar we iets langer voor moeten onderhandelen. Dit jaar misschien, de jeugd van tegenwoordig heeft al eventjes geduurd dat het druk in orde kwam. Maar al bij al viel dat ook wel mee.
0: Dat is niet gewoon een beeldje naar Willy Wartaal en zeggen, Genk heb bestokken.
3: Ja, we hebben het zelf eerst gedaan. We moesten dan toch op
0: Ja, kijk, zo gaat het dan natuurlijk ook. Maar Genk on Stage is een festival met van alles door elkaar. En je zei het daarnet al, ook heel erg breed. Ik heb iets uit de line-up gevonden, want ik denk, dit kan wel eens een amazing moment opleveren. Dit.
5: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje.
0: Wie hebben we gehoord en waarom zat hij op Genk on Stage?
3: Kulas.
4: Ik hoop Kulas, ja.
0: Ja, effectief.
4: Ja, tuurlijk. Nee, kijk, dat is eigenlijk een samenwerking die we hebben met een boeker die we al een aantal jaren uitbouwen. Die heel goed is in Nederlandse hiphop.
0: Ja, want dit is echt al een ding dat viraal is.
4: Dit is echt hard aan het gaan. Ja. We hebben dit volgens mij al redelijk vroeg. Dat gaat ergens in het najaar geweest zijn. We hebben een eerste lijstje gemaakt. We zijn in Genk ook gewoon heel bekend met Nederlandstalige hiphop. Mm-hmm. Omdat de jongeren in Genk daar mega zot van zijn. En terecht, want het vult ieder jaar opnieuw een volledige wijde. En samen gaan we dan altijd zoeken. We maken een longlist,

0: te krijgen. Een andere naam die ik daartussen zag staan is Siglo XX. Dat zijn ook gewoon local legends, toch? Al sinds de jaren 70, 80.
1: Ja, Siglo is een Genkse band. Ja, die is bij sommige mensen heel onbekend, maar bij sommigen dan weer heel bekend. Het is een beetje waar je van houdt. Maar Siglo is zo'n act die nu gewoon op het perfecte moment, op de perfecte plaats vallen. We kunnen misschien een tipje van de sluier lichten, want de timetable komt volgende week pas online. Mm-hmm. Maar Siglo sluit op vrijdagavond de mainstage af.
0: Oeh, wow.
1: Dus die spelen ook niet om 5 uur 's middags, maar wel om 12 uur 's avonds gewoon. In een volledige show met visuals.
0: In het duister.
1: Heel de lichtset bij van de AB, alles op en aan. Ja, we verwachten daar een hele dikke show van. En ik denk dat plein helemaal vol gaat staan.
0: De Max Siglo XX Local Legends in het donker. En dat hoort er ook al bij op Genk On Stage. Dus.

0: Belgische cult, Belgische Coldwave, Siglo XX, Genkse groep. Binnenkort, en we hebben het net gehoord, sluiten ze de vrijdagavond daar dus af op Genk on stage. Maar ze treden ook even goed op in Parijs en in Mexico en weet ik waar nog allemaal. Het zijn echte legendes binnen die Coldwave scene, die trouwens in de AP een heel erg goed show hebben gegeven. Dus ga ik er even bij zeggen. Dus ik denk dat het wel de moeite kan worden daar in Genk on stage.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: En we gaan het hebben over de Genk on stage natuurlijk. En over... Verdomme, hier is alles aan het fout lopen op mijn computer, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan het gewoon hebben over... Je hebt het daarnet gezegd, er staan heel veel Genkse artiesten op jullie line-up. Want jullie hebben 10 podia te vullen. Hoe moet ik... Hebben jullie die geteld bijvoorbeeld?
3: Ja, we hebben dus geteld. We kwamen op meer dan 30% uit. Meer dan 30 waren er dus van Genk.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dat is wel belangrijk voor ons. En dit jaar is dat zelfs extra speciaal, want we hebben er... 6-7 op de mainstage ook staan.
4: Ja.
3: Wat toch wel uniek is, denk ik, in het bestaan van Genk on stage.
0: Oké, 30 artiesten. Ja. Meer dan 30 zelfs.
3: Ja, ja, ja.
0: En hoe breed gaat dat dan?
4: Ik denk dat het leuke is dat dat evengoed een lokale coverband kan zijn. Waarvoor ook heel veel respect en ook heel veel leuke coverbands die we hebben in Genk. Die krijgen daar een podiumplaats. Maar we hebben evengoed een Ibe die op de mainstage staat. Maar ook Siglo die we juist hoorden. Ook een Genkse act. Dus we gaan van echt grote namen die toch wel wat nationaal tot zelfs internationale bekendheid hebben.
0: Ja.
4: Naar weer die buurman bij u op straat die daar ook staat te spelen. Ja. Dus dat is heel leuk om mee te werken natuurlijk.
0: Ik was op de website aan het kijken en ik zag Piazza Buongiorno. Heeft dat iets te maken met de vele Italianen in Genk?
3: Wellicht. het is een nieuw concept dit jaar op Genk on Stage. Georganiseerd door de enige echte Vincenzo Buongiorno.
0: Oké, okay, en dat is?
3: Of
0: wie is hij?
3: Ja, een bekend figuur in Genk. Nee, hij heeft eigenlijk zijn eigen limoncello en nog heel andere liqueuren. En ja, hij heeft dit jaar de fruitmarkt gekregen als plein op Genk on Stage. Die hij gaat omtoveren tot een mediterraans, zuiders festival, hotspot.
0: Oké.
3: Okay. On stage.
0: En moet ik me dan ook Italiaanse muziek bij voorstellen?
3: Ja, ja, zeker. Maar niet alleen Italiaanse.
0: Okay.
3: Italiaanse muziek, maar ook Spaans en zuiders.
0: Heel ik begin eindelijk ook al te snappen, je zei het daarnet in het begin, Bert, van ook mensen die de line-up niet hebben gecheckt op voorhand, zijn meer dan wel. Ik heb het gevoel, je kan gewoon naar Genk komen in dat weekend en een fantastische tijd beleven.
4: Ja, zeker. Ik denk ook, het plein wat je juist zegt, wat Buongiorno gaat doen, dat is zo'n plein, daar kom je naartoe, je gaat wat hangen, je eet wat stokken, je pakt je pintje of een limoncello. Of een cola mag ook. En je kunt daar gaan hangen. Maar je kunt evengoed naar de mainstage wandelen en daar Siglo kijken.
0: Ja.
4: Ibe, wat u juist zei, de jeugd, grote namen. Maar je kunt ook gewoon de hele dag in Genk komen hangen.
0: Wauw.
3: Wat ook wel helpt, is dat wij met heel veel cafés samenwerken. Dus die ook zelf hun eigen podia programmeren.
0: Ah, ja.
3: Dus ja, die gaan ook meteen hun community aanspreken of hun contacten aanspreken. Want kom spelen op Genk on stage.
0: Dus je kan oftewel de betere Belgische namen daar gaan zien. Of je kan er een kroegentocht van maken. Of je kan er een Zuiderse avond van maken. Het kan eigenlijk allemaal op Genk on stage.
3: Allemaal.
0: Fantastisch.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: waarom zeg ik geen Constage? Omdat ze hier al een half uur in de studio staan, een dik half uur. Straks zijn ze er nog steeds en dan geven ze zelfs een paar VIP-tickets weg voor geen Constage met eten en met drinken en met een zicht op de mainstage en met eigenlijk een fantastisch weekend of een fantastische dag in Genk, want daar is het natuurlijk gewoon altijd feest, lijkt het. Maar Genk Onstage is ook het festival, dat heb je misschien al geleerd als je de laatste paar minuten aan het luisteren was, waar heel veel jong en lokaal talent een kans krijgt. En ik denk dat ik zo'n talent aan de lijn heb. Goedenavond, dag Ize.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Zeer goed, en met jou?
0: Met mij gaat alles heel erg goed, ik ben blij om jou te horen. Zeker ja. In deze context, want wat Genk Onstage, dat is niet zomaar een festival voor jou, kan ik mij voorstellen.
1: Nee, ik heb op het middelbaar gezeten in Genk. En Genk Onstage was toch wel zo'n traditie dat ik met mijn vriendinnen naartoe ging. En nu, als ik door Genk kwam, dan ja, zie ik mezelf op die affiche staan. En dat is echt gek, omdat dat gewoon door een soort van thuismatje is eigenlijk.
0: Ja, want het is ook niet de eerste keer. Want nu sta je daar op een groot podium. Maar je hebt daar nog al eens gestaan, hè?
1: Ja, een van mijn eerste shows was Iedereen Donderdag in Genk. Wat ik dacht dat ook van Genk Onstage was. En dan 2 jaar geleden heb ik ook op Genk Onstage gestaan, op de hete kolen. En ja, ik kijk er heel erg naar uit om nu op de mainstage te staan.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Wat herinner je nog van die eerste, die zegt Iedereen Donderdag, wat herinner je ervan, van zo'n eerste show?
1: Ja, het was echt heel warm toen.
0: En maar het was heel leuk, heel gezellig. Had jij zelfs stress of ging dat van nature?
1: Ik heb wel altijd stress.
0: Ja?
1: Zeker toen, want dat was de zomer dat ik begon te spelen. Dus een van de eerste shows. Maar zeker voor nu, als ik eraan denk, dan krijg ik wel altijd wat kriebels in mijn buik.
0: Oh, wauw. Wat gaat het worden, jouw show op de mainstage daar?
1: Ja, ik hoop gewoon een groot feest. Niet per se van partymuziek, maar gewoon allemaal mensen die daar zijn. Allemaal vrienden, allemaal familie, allemaal vriendinnen. Ja, gewoon dat het een heel fijne show mag worden.
0: Het wordt ook een soort van middelbare reunie dan voor jou, als je zegt, ik heb daar op school gezeten.
1: Ja, ik heb het gevoel van wel.
0: Dat gaat heel erg plezant worden. Ik wens jou een fantastische Genk Onstage en een fantastische show, Ize. Heel leuk dat je even kon bellen. Tada.
1: Doei, doei. Studio Brussel. De festivalzender.

Hallo, ik ben Dries en ik ga u in 10 seconden vertellen waarom je naar Genk On Stage moet gaan dit jaar. Genk On Stage is een fantastisch, gezellig festival. Je hebt er heel lekker eten. De muziek is... Ja, bon, mijn tijd is op. Maar ik vind, omdat ik van Limburg ben, dat ik extra seconden krijg omdat ik traag spreek. Dus heel diverse programmering. Je hebt de lokaal talent. Bijvoorbeeld Ibe gaat er staan, maar ook internationaal. De jeugd van tegenwoordig. Dus je kunt er met je ouders naartoe, je kunt er met je vrienden naartoe, je kunt er met een date naartoe, met je osteopaat. Dat is ook al een leuke ervaring, nog nooit geprobeerd. Maar altijd welkom in Genk. Kom erbij.

0: Het zou zomaar een inzending kunnen zijn voor Eurosong. Misschien nog wel een idee. Ik weet van niks. Zowat Niki du Soleil en Magneetje, een van de namen op de affiche van Genk On Stage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Genk On Stage.
0: Ja, en ik begin niet zomaar op een maandagavond over Eurovisie Songfestival natuurlijk. Dat heeft ook te maken met jullie legacy. Want ik herinner mij een paar jaar terug heel veel artikels. De Europalaan in Genk, waar het festival langs loopt, die plots de Europapalaan werd.
3: Klopt.
0: Joost en Genk On Stage, dat is toch ook wel echt een zotte herinnering eigenlijk, hè?
3: Ja, dat was toen vielen alle puzzelstukjes even in elkaar, denk ik. We zijn toen al heel vroeg bij Joost gaan aankloppen van dat hem op Genk On Stage moest spelen. Dat is dan gelukt. En dan ja, ging hij naar Eurosong en daar gebeurde dan van alles. En toen waren wij de eerste show die hij toen in België speelde. En zelfs, ik denk, de tweede show echt na Eurosong. Ja. En daar wou je toen iedereen bij zijn.
0: Voelde je dat in die stad die dag?
3: Ja, absoluut. Ze kwamen toen al heel vroeg voor het podium kamperen, letterlijk. Nochtans was het niet zo heel goed weer toen. Maar daar wou toen wel echt iedereen bij zijn. We hebben toen extra schermen geplaatst, extra beveiligheidsmaatregelen.
0: Ja.
3: Joost was toen even het middelpunt van Genk. Hè.
0: En de Europapapalaan, die is nog steeds...
3: Die hangt nu op bij ons op de bureau.
0: Ah, voilà, oké. Kijk, die heeft toch een plekje gekregen. Ja, een ander naam waar ik aan denk, daar zag ik vorig jaar, denk ik, een paar video's van passeren. Ook, is Dikke die de festivalsplat speelde en natuurlijk ook gewoon bij jullie passeert.
4: Ja, klopt. Dikke is van Lumme, als ik me niet vergis. Dus ook ja, Limburg is echt meer dan genoeg dat zijn thuisbasis is. Dus ook altijd trots om hem op Genk On Stage te zien. Ook een heel mooi parcours afgelegd. Maar zeker in Genk ook een zeer gevolgd artiest. Heeft een hele, hele vette show gespeeld. We zijn zelf eerst in de AB ook nog een keer gaan kijken. En ik vond het op Genk On Stage beter.
3: Ja, het klopte daar volledig. We hebben toen ook lang gewerkt naar die slot die we aan Dikke konden geven bij ons op Genk On Stage. En hij heeft dat toen volledig waargemaakt.
0: Ja. Wel, we gaan eens luisteren hoe dat live klinkt. Dikke, dit is Dikke met Laat Me Even. En laat me ook even zeggen dat je zo dadelijk misschien nog wel VIP-tickets kan winnen voor Genk On Stage. Voor deze editie die toch al binnenkort plaatsvindt.

0: dikke. Die Genk plat speelde vorig jaar.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Ik kreeg ondertussen trouwens ook berichten binnen. Valérie die stuurt, Genk on Stage biedt inderdaad echt kansen aan Genkenaren. En die warme sfeer die is enorm voelbaar. Wij mogen met het groot Genker Orkest dit jaar op de Mainstage openen. En dat is zo fijn om het geloof van de organisatie in ons te voelen. Klaar om te knallen wordt vies heet. Voilà.
2: Daar kunnen we niets aan toevoegen.
0: Daar kunnen we niets aan toevoegen. Het groot Genker Orkest, dat is een lokaal orkest.
2: Ja.
0: Die daar dan de Mainstage mag gaan openen. Dat klinkt op zich al fantastisch.
2: Elk jaar bij ons al. Ja. Normaal op de zondag namiddag. En nu hebben we samen met hen dus iets anders gedaan. En nu gaan ze vrijdag het festival openen.
0: Oké.
2: Zo hoe is de festivalshow.
0: Voilà, ik kreeg nog een berichtje binnen van Michel. Die stuurt I Love Genk on Stage. Leukste stadsfestival, geweldige organisatie. Allemaal gratis met een uitroepteken erbij. Want dan vergeet je soms, het is een volledig gratis festival. 3 dagen lang in de Genkse binnenstad. Meer dan 10 podia, meer dan 30 Genkse artiesten. Een heel Italiaans plein. Een heel plein waar de jeugd van alles kan gaan doen. Een mainstage met de grote Belgische namen. En dan denk je nu, amai, dat is fantastisch. Misschien moet ik eens richting Genk gaan. Wel, ik ga je nog een extra schub onder je kont geven. Want Genk on Stage is dan misschien wel een gratis festival. Toch hebben wij er een prachtig en mooie prijs om weg te geven. Een combi VIP-ticket met eten en drinken voor jou en jouw plus one. Dat is van mooi, hè?
2: Ja, dat is als
0: je... Zouden jullie voor tekenen, moesten jullie geen weekend lang zwoegen en werken?
2: Absoluut.
3: Ik wil gerust wisselen.
0: Ja, kijk, daar kunnen we over praten achteraf. Als jij nu aan het luisteren bent en denkt, hey, dat zie ik wel zitten. Zo kom je met eten en drinken naar Genk on Stage met zicht op de Mainstage. Wat heb ik ook laten vertellen. Dan moet je nu even de app erbij nemen. En antwoord op de volgende vraag. In het Cosmogolenpark, ken je nog van de warmste week, hè? Daar staat een stage. Een stage waar de jongeren samenkomen. Waar heel veel jonge artiesten op het podium staan. Hoe heet die stage? Als je me dat kan vertellen, dan stuur jou misschien wel combi VIP met jou, voor jou en een plus van richting Genk on Stage.

0: Kids with Buns. En een car crash stond ook ooit op Genk on Stage. Om maar te zeggen hoeveel Belgisch talent je daar wel niet aan het werk kan zien.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Genk on Stage.
0: Ja, voilà, ik denk dat je wel bent opgewarmd om eens naar Genk on Stage af te zakken. Al is het maar voor de fantastische tien podia, voor de Italiaanse avonden daar, voor de stokken te gaan proeven. Bert Matthies, dikke missie om langs te komen.
3: Ja, gedaan.
0: Ja. De VIP-tickets die zijn weg. Dus ik denk dat jullie een paar mensen heel erg blij hebben gemaakt.
3: Oké.
0: Ik wens jullie een fantastisch festival met heel veel goede muziek en heel veel goede sfeer. Maar ja, het is in Genk, dus dat gaat lukken. Tot de volgende.
4: Dank je wel.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender. Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preel. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
7: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
8: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is zelfs precies of mijn moeder is gestorven.
9: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb het er moeilijk mee.
6: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
10: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
6: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
2: Wel, dit had het Europese prestigedefensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
1: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
3: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de Sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
1: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
4: Ja, des enfants qui meurent.
3: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
5: Nog niks gewonnen. Donderdag is 2-0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde instelling en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
1: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden. Maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianne. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel, live.